0: verwachten de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beide meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland. Altijd.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Pietje Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen en welkom in deze nieuwe week. Geregeld zon vandaag met een zwak tot matige zuidwestenwind. En het wordt allemaal ietsjes koeler, 21 tot 23 graden. En ja, dat is mooi hoor. Dinja van Lieren, die bijna zeker is van een plek op het WK Dressuur. Dit weekend presteerde ze al goed op het Nederlands kampioenschap. Je hoort haar zo dadelijk. En verder in het nieuws is die aanrijding op de A4 vlakbij de Belgische grens. 1 persoon omgekomen. Hoe en wat precies weten we nog niet. De weg is daar in elk geval dicht tussen Markiezaat en Zandvliet, net over de grens. Poppodium De Spot is een inzameling begonnen voor de muziekconcerten op het Abdijplein in Middelburg. De optredens in augustus zijn gratis en om dat te kunnen blijven is er extra geld nodig, lees ik op de GoFundMe-pagina van De Spot. En het buitenbad, het zwembad in Wissekerken gaat weer open. Dat is maar op het nippertje gered. Dus dat is goed nieuws in elk geval. Ga je over horen hier in Zeeland wordt wakker. Van harte welkom. En jij en ik, hè, we zijn er allebei. We zijn samen.

0: Nick Schilder op deze maandagochtend en Realize. Van harte welkom op maandag 1 juni is het alweer. Voor weermannen en vrouwen begint de meteorologische zomer. Omdat het voor de lijstjes handiger is dat het op de eerste van de maand gebeurt. Nou, de astronomische zomer, de echte zomer dus, begint dit jaar op 21 juni. De week zonder afval begint vandaag. Gooi minder spullen weg door iets dat kapot is te repareren. Bijvoorbeeld in een van de Zeeuwse repaircafés kan dat. En een nieuwe wandelroute in Tholen. Je komt langs allemaal plekken die belangrijk zijn voor oude ambachten. De start is bij het Praathuisje. Vanaf vandaag is die wandelroute officieel geopend. En verder zie ik nog op het lijstje van Peter dat het is de dag van het kind, maar ook de internationale dag van de ouders. Als je er iets over kwijt wil, 0118 45 9. En het is Wereldmelkdag. En het was een mooi weekend voor dressuur-amazone Dinja van Lieren uit Capelle. Ze werd tweede bij het Nederlands kampioenschap dit weekend en gaat daardoor vrijwel zeker naar het WK in Aken over 2 maanden. Vorig jaar raakte Dinja haar toppaard Hermes kwijt, dus rijdt de Olympië nu op jongere paarden. Gisteren was dat op de 9-jarige hengst Mauro Turfhorst. Omroep Zeeland's Roland van Vliet was erbij in Ermelo dit weekend. Hij sprak met Dinja met de zilveren medaille om de nek.
1: Mega blij natuurlijk, het paardse 4e Grand Prix. Dus heel veel meer kunnen we ook niet verwachten natuurlijk van hem. En hij groeit echt iedere keer in het Grand Prix rijden, zeg maar. Dus wordt iedere keer weer een beetje beter. En die ontwikkeling die maakt me echt ontzettend trots. En dat hij dan hier zijn eerste Grand Prix kuur ooit al meteen na 82% loopt. Ja, dat is best wel magistraal eigenlijk.
2: Ik sprak je eerder dit jaar, toen twijfelde je over het WK. Je kwam misschien wel te vroeg na het afscheid van Hermes en ja, je was nog aan het bouwen met 3 paarden. Ja. Maar nu?
1: Ja, nou zijn de kaarten toch weer anders geschud inderdaad. Ja. Kijk, ik had ook niet verwacht dat het zo snel zou gaan met hem. Kijk, ik weet gewoon dat het een heel goed paard is met heel veel kwaliteit. Maar ik voel ook nog de jeugdigheid en de groenigheid in hem. Maar oké, hij straalt zoveel gemak uit. En het voelt ook zo gemakkelijk. Ik denk, ja, hij fietst een soort die proefjes door. En de jury's waarderen dat ook enorm. En hij doet het eigenlijk nog wel makkelijker dan dat ik had gedacht eigenlijk. En ik dacht eerst van oké, ik moet hem echt langer thuis houden tot het echt perfect is. Maar ik voel nu ook hoe die echt iedere wedstrijd weer een beetje groeit en zich ontwikkelt. Dus ik denk eigenlijk dat het wel zo heel mooi, hele mooie opbouw is voor hem.
2: Ja, en hij is al gewend om in Aken te rijden.
1: Ja, en dat deed hij vorig jaar ook heel goed.
2: In de lichte tour, hè?
1: Toen won hij in de lichte tour daar zo. Dus hij vond het wel leuk daar zo, denk ik. Dus
2: Hoe ziet jouw 2 komende maanden eruit?
1: Ik denk dat we eigenlijk gewoon rustig zo door blijven werken. Wat ik al zeg, het is nog steeds een jong paard en we doen het eigenlijk echt wel rustig aan. Voor mij ligt niet de absolute focus op Aken. Voor mij ligt de absolute focus op Los Angeles over 2 jaar. Dus dit is allemaal een opbouw daar naartoe.
2: Het is bonus eigenlijk.
1: Ja, zeker. En kijk, omdat hij het zo goed doet, is het natuurlijk gaaf, geweldig om dat WK te rijden. Alleen, ik wil niks overhaasten met hem. Dus we gaan gewoon op het gemak. Jij mag nu eerst weer een beetje vrij en dan gewoon op het gemakje daar naartoe werken.
2: Nog even, je moest starten in een kletsnat pak.
1: Ja, klopt, ja.
2: Is dat lastig?
1: Ja, het was wel even vervelend. Net met losrijden gaat het heel hard regenen. Ik moet zeggen, voor Marlies denk ik nog vervelender, omdat het even stopgezet werd vanwege de onweer natuurlijk. Toen zat ik er gelukkig nog net niet op. Ja, dat zijn altijd even vervelende omstandigheden. Maar ook dat is wel een soort leuk om te voelen. Want Mauro is dan weer een heel ander type paard als bijvoorbeeld Hermes. Hermes is echt zo'n rouwdouwer. Die gaat overal dwars doorheen. En Mauro dacht wel even van, ik wil niet meer in de regen. Dus dat vond ik wel ook weer grappig. Dat ik...
2: Ja, jij moet een droog pak aantrekken.
1: Ja, ik ben nat. Maar ik weet wat we aan het doen zijn natuurlijk. En Mauro dacht echt, hoezo gaan we nu buiten in de regen rijden, weet je. Dus het was grappig om te voelen dat ik dacht, oh, die baby, jij denkt van, doei. Dus dat vond ik wel even grappig, ja.
0: Paard heeft gelijk, waarom zou je in de regen gaan rijden? Goed, over 3 weken rijdt Dinja van Lieren ook nog het CHIO in Rotterdam. En direct daarna wordt de ploeg voor het WK bekendgemaakt. Met dus grote kans dat Dinja in elk geval meegaat.

Shakira's Dat en Zoo op deze maandag, die in elk geval hier vanuit de studio zie ik door het raam dat zonnig begint. Maar geregeld zon hebben we vandaag trouwens. Met een zwak tot matige zuidwestenwind, 21 tot 23 graden gaat dat worden. Iets koeler dus dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht wat opklaringen. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Met wind, bewolking, dan veel regen en onweersbuien. En morgen is er ook wel af en toe zon in elk geval. Het volgende laagwater in Vlissingen om 14 minuten voor 10. Hoogwater vanmiddag om 11 voor 4. Zon onder, vanavond om 7 voor 10. En de watertemperatuur, de zee bij Vlissingen en Cadzand, 18 graden. Dus eigenlijk best wel lekker. Westerschelde bij Kloosterzande, 19. De Oosterschelde, ter hoogte van de Plompe Toren, 17 graden. Bij de Oesterdam, 20. Het Grevelingenmeer is ook 20 graden. En dan het Veersemeer, 22 graden. Wat zijn jouw plannen vandaag? Laat me dat weten. 0118-499-999. Wat staat er op je to-do-lijstje? Waar ben je mee bezig? Ik hoor of lees het allemaal weer graag. Appje kun je sturen naar 0118-499-999. In de verkeersinformatie net buiten Zeeland, de A4 van en naar Antwerpen is nog steeds dicht tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet, net over de grens. Komt door een ongeluk. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd. Wel dat er één persoon bij is omgekomen en dat er ook schermen zijn geplaatst. Gebeurde allemaal vannacht en die weg is dus nog dicht. Vanaf de A58 richting Antwerpen over de A4 gaat dus niet. Hou daar even rekening mee.

0: mag, een nieuwe week. En ook een bijzondere dag is het in elk geval voor Connie Boudens in Goes. Dag Connie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er aan de hand?
1: Oh, vandaag is een van mijn duivenjaren. Die wordt 6 jaar, Heinrich.
0: Is dat ook de duif die ik op de achtergrond hoor?
1: Dat klopt, ja.
0: Echt waar? Is dat Heinrich?
1: Ja, ik sta bij de volière.
0: Nou, hoe ziet Heinrich eruit?
1: Ja, dat is een mooie witte lachduif. En die heb ik ook laten vereeuwigen op mijn muur van mijn huis. Op een muur al, samen met mijn kat.
0: Ja, oh ja, dat is waar. Ja. Op de muur van jouw huis staat een grote muurschildering, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Maar ja, Heinrich, een lachduif? Wat is een lachduif?
1: Ja, ze noemen het ook wel roepduiven, maar het is bijna lachduiven. Het is een soort die lachen en hey, want ze lachen ook wel, maar dit was roepen nu. Het mannetje dat roept eigenlijk meer roepen. En het vrouwtje doet veel lachen, maar in ieder geval Heinrich is eigenlijk het vrouwtje. Maar omdat ik vroeger witte duiven had, mijn vader heeft die altijd gekweekt. En die waren allemaal wit.
0: Ja.
1: En die is toen Heinrich genoemd door een vriend uit Duitsland.
0: Ja.
1: En toen had ik 2 nieuwe gekocht en dat waren van die brandjes. En toen kregen die kindjes en dat was een witje bij en dat was Heinrich. Maar ja, die was eigenlijk is het Henriette, maar ja, vooruit
0: hem. Ah joh, als je eenmaal een naam hebt. Maar waarom is Heinrich of Henriette jouw lievelingsduif dan? Want je hebt er meerdere.
1: Ja. Juist omdat hij wit is. Ik vind het heel mooi. En die andere ben net zo lief hoor, dat helpt niet om. Ik heb er 4, inderdaad. Maar, nee, ze zijn allemaal even lief. Maar ja, Heinrich is gewoon mijn favoriete duif, omdat hij op die muur al staat ook.
0: Dus. Ja, maar waarom heb jij duiven eigenlijk?
1: Ja, mijn vader is daarmee begonnen. Tenminste, zijn collega's in Oud-Gastel werkten die op de melkfabriek. En die kweekte duiven. En mijn vader was vroeger duivenmelker met zijn broer samen in Kwaaiendamme. Het was de gebroeders Boudens. En toen alweer naar Goes verhuisd ben, kon dat natuurlijk niet meer. Want dan woonden we nog op een flat. En toen we dus in een gewoon huis woonden, toen heb je duiven gekweekt.
0: Ja, en je hebt het eigenlijk overgenomen van hem dan? Connie, ben je
1: en die
0: nog?
1: Vind ja. ik nog steeds leuk. Dus ja, ja ik ben er ja, nog. Okay. Ik zal eens een beetje terug naar...
0: Ja, nou, ik hoor inderdaad op de achtergrond. Kun jij ook zeggen van, hey Heinrich, zeg eens even wat. En dat we dat dan extra horen.
1: Dan mogen we even
0: eens proberen. Ja, tuurlijk. Ja, dan gaan we eens even proberen. Laat al jouw duiven tegelijkertijd...
1: Kijk, hoor maar.
0: Echt waar, even luisteren.
1: Ja, dat doen ze natuurlijk.
0: Nee, ik hoorde inderdaad een soort hey, dat was hem.
1: Ja, dat was Heinrich.
0: Hey, Connie, gefeliciteerd met Heinrich.
1: Ja,
0: neem een taartje of een leuke, weet ik veel wat je. Hoe ga je het eigenlijk vieren vandaag?
1: Nou ja, vieren. Hij krijgt wat extra lekkers. En het is allemaal hoor. Want,
0: ja, ik snap het.
1: Ik heb van die dingetjes voor wat eindelijk voor pakieten of weet ik wat is. Van die snoepstokjes, weet je wel. Maar dat lusten die duiven net zo goed. Dus die krijgen ze een extra stokje.
0: Groot
1: vandaag.
0: Gelijk in elk geval. Connie Boudens, ik vind het leuk. Bij die foyeren sta je nu in elk geval. Gefeliciteerd met Heinrich en je andere duiven. Die zijn je even lief. Ik hoor dat in elk geval. Hey, bedankt. Bird.

Michael Bublé en Feeling Good. De lievelingsduif Heinrich is al jarig. Hihihihi, dat geluid maakte die. Ik hoor die heel veel plezier vandaag in elk geval. Wil jij een keertje vertellen over de dingen die jij doet? Laat het me vooral weten via 0118-499-999. Het nieuwe album van Paul McCartney is ondertussen uit sinds dit weekend. The Boys of Dungeon Lane. Broze oude stem, maar wel onmiskenbaar Paul McCartney. En een van de liedjes is Down South, over liften tijdens je vakantie. Dus met de duim omhoog langs de weg en dan maar hopen dat een automobilist stopt om je mee te nemen, of een vrachtwagen. Toen dacht ik gelijk, heb jij dat wel eens gedaan, liften? Zo ja, laat het me weten. Ik hoor graag jouw liftervaring. Gratis ritje en je leerde ook degene met wie je op vakantie was zo goed kennen, zegt Paul McCartney in Down South. We'll

0: massaal.
1: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
2: Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.
3: Goedemorgen, het is 6:30.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Straks de voorzitter van Klompop die afscheid neemt. Hoe kijkt hij terug, bijvoorbeeld op het festival van afgelopen weekend? Nu eerst een overzicht van het nieuws in Zeeland. Bij een aanrijding op de A4, vlakbij de grens met België, is iemand omgekomen. De politie meldt dat de weg tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België in beide richtingen dicht is, net als een viaduct over de A4. Er staan schermen op de plek van dat onderzoek en in de loop van de dag komt de politie met meer informatie over wat er nou is gebeurd daar. De A4 is een belangrijke weg van en naar Antwerpen. Poppodium De Spot is een inzameling begonnen voor de muziekconcerten op het Abdijplein in Middelburg. De optredens in augustus zijn gratis. En om dat te kunnen blijven is er extra geld nodig, schrijft De Spot op GoFundMe. De Abdij zomeravonden waren eerst onderdeel van het Zeeland Nazomerfestival. Nadat die ermee stopte door bezuinigingen, nam De Spot het over. In het oude eetcafé De Rode Leeuw in Nieuw-Sint-Joostland is dit weekend 2 keer brand uitgebroken. Zaterdagavond en gisteravond rukte de brandweer uit. Het gebouw langs snelweg A58 staat al 12 jaar leeg en er is al vaker brand geweest. Notaris Daan Sauer in Vlissingen is overleden. Zaterdag stonden al wat rouwadvertenties in de krant. Sauer zette zich op verschillende manieren in voor Vlissingen, zoals voor het behoud van het ziekenhuis en het herstel van de Scheldekraan. Hij was ook consul van België en een tijd Zeeuws ombudsman en kwam toen op voor de belangen van burgers die ruzie hadden met de overheid. Daan Sauer is 81 jaar oud geworden. En het weer, geregeld zon met een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt 21 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In de verkeersinformatie dus de A4 richting Antwerpen dicht tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet. En dat komt door een ongeluk.

0: Johnny H. Jazz en Turn Back the Clock. Goedemorgen, Omroep Zeeland, op maandagochtend. Verschillende reacties krijg ik op dat ongeluk van vannacht op de A4... waardoor de weg richting Antwerpen, de A4, tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet, op dit moment in elk geval nog is afgesloten. Leendert-Jan Giljam uit Bruinisse, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Maar nu inmiddels in de haven van Antwerpen. Je hebt wel moeten omrijden dus, begrijp ik.
1: Ja, je begint natuurlijk thuis en je zat nieuws aan en je hoort van een ongeluk. Wel, dan weet je niet trak dat die weg dicht is. Dus het mooi een beetje scharrelen. Dus de oude wacht over putten. En nu ben ik inmiddels in die havens. Maar ja, we waren al een uur verder.
0: Ja, en veel mensen reden natuurlijk die omleidingsroute. Was het dan toch al druk zo, 's ochtends vroeg?
1: Ja, best wel. Op een gegeven moment staat natuurlijk allemaal even daar via de A16 over meer en dan zo naar die havens. Maar ja, dan is er natuurlijk ook niet nog een route over putten. Maar ja, die ben er ook heel veel die dat weten. Dus,
0: ja, precies. Ik kreeg ook van andere reacties van wat is er nou precies gebeurd. Ja, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat er vannacht een ongeluk is gebeurd daar in de buurt van de Belgische grens. En dat dus de weg, de A4 richting Antwerpen, dicht was. Die is nu nog dicht. In de richting Antwerpen, kennelijk is die in de andere richting, richting Bergen op Zoom, ondertussen weer open. Er zijn er wel schermen neergezet, omdat het een dodelijk ongeluk is. En ja, dan zijn ze natuurlijk bezig te onderzoeken wat er is gebeurd. En de politie komt in de loop van de ochtend met meer informatie. Leendert-Jan, rijdt het lekker verder vandaag?
1: Nee, dat gaat goed. Ik pak even een container hier in Antwerpen en dan kan ik zo meteen van om naar Vlissingen. En dan doen we een vol en dan zien we twee wel voor de rest van de week. Dus even een mindere start, Remco.
0: Ja, ja, dat wel inderdaad. Ja, zo maandagochtend. Hey, dankjewel Leendert-Jan. Goede reis wens ik jou in elk geval. En dankjewel voor je telefoontje.
2: Dit is Omroep Zeeland.
0: Dus even naar Klomp op, want dat muziekevenement neemt afscheid van zijn voorzitter. 35 jaar heeft hij het gedaan, de 69-jarige Co van Cadzand. Klompop in Overzanden is een begrip en de voorzitter zelf ook. En omdat hij na dat festival van dit weekend nu nog eventjes uitslaapt, hebben we hem gisteravond vast even gebeld. Mijn collega Elias, die wilde weten hoe het nu met hem is.
3: We hebben een heel goed team. Ik doe dit 35 jaar. Ja, het is maar een getal, maar ik ben er trots op dat iedereen samen mag werken. En die jongens die gaan dat gewoon heel goed invullen.
0: Hoe was jouw laatste weekend?
3: Klote. Nee hoor. Gewoon fantastisch. We hebben heel veel bezoekers gelukkig. Het weer werkt allemaal mee en het loopt op rolletjes. En ja, kleinigheidjes blijf je toch houden, maar daar leer je weer van. Nee, het is gewoon een fantastisch weekend.
0: Weet jij nog hoe jij in de tijd bij het festival betrokken bent geraakt?
3: Ja, toen de tijd mevrouw die zat in het bestuur van de Klomp en dan was het alleen de Soos nog. En ja, ze zochten vrijwilligers en toen ben ik mee gaan helpen. En ik zit er nog steeds.
0: Dit was wel je laatste klomp op, maar dan ga je daarna zeg maar de boel overdragen.
3: Ja, nou dat hebben we al een heel eind gedaan, maar we hebben nog een evaluatievergadering. En dan wil ik toch ook wel graag weten hoe en wat natuurlijk. En dat is dan voor ons bestuurlijk nog een gezellige avond. En dan neem ik afscheid van de jongens. Maar ik ben ze nog niet kwijt, want ik blijf ze toch regelmatig zien. En volgend jaar loop ik er ook weer gewoon rond. Maar dan niet als verantwoordelijk om zo maar te zeggen, maar dan ga ik eens lekker mee helpen en ditje en datje en daar kijk ik ook naar uit. Het is niet mijn laatste klomp op, volgend jaar ben ik er weer bij.
0: Maar ga je je dan niet bemoeien met de organisatie als je daar rondloopt?
3: Nee, absoluut niet. Als ze wat vragen, ze willen wat weten, wil ik gerust helpen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik niet gevraagd word. Of heb ik dat gezegd? Netjes, hè?
0: Wat was voor jou het hoogtepunt?
3: Ieder jaar is een hoogtepunt en het wordt steeds beter. En als je het op muzikaal gebied vraagt, dan zeg ik, ik ben een bluesman. En de Hooks was een band uit Wales. Die heb ik al een keer of 6-7 gezien toen de tijd. En dat vond ik al fantastisch. Maar Raymond van Groenewoud, een prinses en de geit, noem maar op allemaal. Het is gewoon hartstikke leuk wat er hier staat.
0: En wat was in die 35 jaar een minder leuk moment?
3: Daar ga ik op de radio niet over uitweiden.
0: Nee?
3: Nee. Intern gebeurt er ook wel eens wat zo links en rechts aan. Oké, ja, we hebben wel eens een flinke regenbui gehad en een hagelbui dat je het programma stil moet leggen op zondagavond. Dat je niet verder kan en dat is gewoon niet leuk. Maar ja, goed, het hoort erbij dat dat visjes jaren is.
0: Ko van Katzand draagt zijn taken over als voorzitter van Klomp op aan de nieuwe voorzitter John Sommeijer. En ja, we hoorden het al, volgend jaar dan is hij er wel weer bij, maar dan niet meer als voorzitter, wel om wat hand- en spandiensten te verzorgen. Ko, heel veel succes daar in elk geval bij. 11:07, Omroep Zeeland met Ed Sheeran. Straks de ziel van de dag, die gaat zwemmen.

Azizam van Ed Sheeran. Zo dadelijk eens even luisteren bij het Wissebad in Wissekerken. Dat toch weer open gaat. Wie had dat nog verwacht? Nou, zelf hadden ze er ook een beetje een hard hoofd in. Straks het verhaal bij de Zeeuw van de Dag. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. De A4 richting Antwerpen is dicht tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet. Allemaal nog nasleep van dat ongeluk van vannacht.

0: 10 concerten gaven ze, Suzanne en Freek. Gisteren laatste in die serie in het Gelredome in Arnhem. 13 minuten voor 7 is het.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, het is niet alleen een heel speciale dag, maar eigenlijk speciale maanden al voor Hans van der Veen van het Wissebad in Wissekerken. Samen met andere mensen van dat openluchtzwembad. Het zwemseizoen begint vandaag. Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
0: Eigenlijk is dat een soort wondertje dat jullie weer open zijn.
2: Ja, dat mag je wel zeggen. Sinds de sluiting in september vorig jaar zijn we druk in de weer geweest om een doorstart te maken. En dat heeft tot veel vergaderingen geleid, veel overleg. En uiteindelijk zijn we door...
0: Uiteindelijk konden dus toch... Want allemaal regels zaten jullie eigenlijk een beetje dwars, hè? Wat moesten jullie dan allemaal veranderen?
2: Nou, we waren al langer op zoek naar professionele toezicht en professioneel onderwijs. Dat was de afgelopen jaren zeer moeilijk te vinden. En in laatste instantie kwamen we eigenlijk er ook achter dat we als bestuur toch wel erg veel zware taken onszelf hadden toebedeeld.
0: Ja, ja.
2: We dus werkgever waren en uiteindelijk als individueel bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk gesteld zijn.
0: En dat voor een vrijwilligersclub, dat is inderdaad wel zwaar. Welke oplossing hebben jullie dan nu? Want jullie gaan wel weer open vandaag.
2: We gaan wel weer open. Omdat we in overleg met de gemeente, en de gemeente is daar, die verdient daar een enorme pluim voor. Vooral in de persoon van wethouder Van Belzen. Die heeft al eerder in de krant laten weten van, ik heb daar leren zwemmen, dus ik vind ook dat dat zwembad open moet blijven.
0: Ja, ja.
2: En het algemeen belang is natuurlijk niet alleen Wissekerken, maar heel Noord-Beveland. En omdat het omgeven is door water, moet er gewoon hard gewerkt worden om dat bad open te houden.
0: Want jullie krijgen nu eigenlijk ook steun van Omnium, dacht ik. Hè? Dat is het zwembad in Goes. Wat gaan zij dan doen bij jullie?
2: Nou, de gemeente heeft een professionele partner gezocht voor ons om de wettelijk verantwoordelijke taken uit te komen voeren. En ja, dat is een geoliede organisatie. En in de persoon van Bart van de Heuvel, de directeur van het Omnium, is dat contact met de gemeente tot stand gekomen.
0: Ja, nou, dat is mooi. Laten we even kijken naar de dag van vandaag. Want dan opent jullie zwembadseizoen weer. Dan sta je daar natuurlijk als een kat met trots met 7 staarten, om het zo maar te zeggen. Je bent hartstikke trots, denk ik, dat het weer open gaat.
2: We zijn heel trots. We hebben met onze vrijwilligersploeg de winter door ervoor gezorgd dat de zaken netjes bleven. Want een zwembad, openluchtzwembad, dat wordt groen in de winter.
0: Oh ja.
2: Daar is hard aan gewerkt om toch een beetje chloor toe te voegen iedere week en iedere dag. De terreinen zijn op orde. We hebben afgelopen weekend hard gewerkt om de zaak te versieren en de laatste stofzuigwerkzaamheden van de bodem te doen.
0: Ja.
2: Het water is op temperatuur. En de kinderen en de wethouder kan komen om de zaak te openen vanmiddag.
0: Ik kan me voorstellen dat je wel eens een momentje hebt gedacht dat je dacht van, dit gaat nooit meer goed komen.
2: Nou, dat klopt. Want we hebben pas op 3 mei het verlossende woord gehaald. Dat was de dag dat het gemeentebestuur...
0: 3 mei pas? Dat is een maand geleden.
2: Ja.
0: Huutje.
2: Ja. Al die tijd hebben we toch de moed bijeen geraapt om... toch de moed niet te verliezen.
0: Ja, nou, Hans van der Vee, dan is dit een hele bijzondere dag voor jullie. Het Wissebad in Wissekerken is dus gered. En ze gaan weer open vandaag. Dat is een mooi moment. Hans van der Veen, daarom ben jij en eigenlijk jouw hele team daar bij het Wissebad. Jullie zijn allemaal onze Zeeuw van de Dag.

You Two en One hoor je hier op Omroep Zeeland. Kijk ik eens even wat er verder zoal in het nieuws is. En dan zie ik bijvoorbeeld dat sneller dan verwacht het Goes is gelukt om de Oekraïners die in het voormalige hotel Terminus werden opgevangen elders onder te brengen. Het pand staat nu leeg en gaat naar verwachting eind dit jaar tegen de vlakte. En ja, dat is dan weer goed nieuws voor de mensen die het stationsplein opnieuw gaan inrichten, want dat kan daarna dan gaan beginnen. Het Centraal Joods Overleg wil niet dat de artiest Kanye West naar ons land komt en overweegt om naar de rechter te stappen. Ye, zoals Kanye West tegenwoordig vooral bekend is, deed eerder antisemitische uitspraken. De Tweede Kamer wilde dat Ye daarom hier niet mag optreden, maar minister Van der Brink ziet geen wettelijke reden om hem te weigeren. Het Centraal Joods Overleg zegt dat Ye al stelselmatig jodenhaat verspreidt en de Holocaust ontkent als het inreisverbod om 3:00 vanmiddag er niet is. Dus dat hij toch mag komen, dan gaan ze naar de rechter. En een klachtenregen las ik over de buienradar. Op sommige plekken leek het flink te gaan regenen ergens dit weekend. Dus zegt mensen barbecues af en zo. En toen bleek er maar een spatje te vallen. Nou, dat was een beetje heel erg vervelend voor de mensen die dachten leuke dingen te gaan doen. Maar ja, het kan echt zo gaan, zegt weerman Amara Onwuka van de buienradar. Mensen willen graag in de toekomst kijken, maar het blijft een verwachting. Buien zijn als popcorn, zegt zij. Ze poppen op, maar je weet nooit precies waar. En een model kan er ook nog een keertje naast zitten. Dus buienradar is echt overspoeld met negatieve reacties. Maar ja, het kan toch gebeuren, dit. Als er echt zo'n hele regenzone op je afkomt, ja, dan weet je het wel, dan gaat het regenen. Maar die buien met het weer van de laatste dagen, dan hier, dan daar, dat is een beetje lastig te voorspellen. Omroep Zeeland, 7:03. Dit is Maroon 5.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
2: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
1: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
3: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. Politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dorald, dankjewel. Ja, je hoorde het al, die A4 in de richting Antwerpen tussen Markizaat en Zandvliet is dus dicht vanwege dat ongeluk. Zijn nog opruimingswerkzaamheden bezig. Het is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Andere meldingen van de ANWB. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-West en Zonzeel. 6 minuten vertraging. De A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Herregotsplein en Oud-Beijland. Houd daar rekening met 7 minuten vertraging. Dan nog de melding van het Vlaamse Keercentrum E34 van Knokke naar Antwerpen, ter hoogte van Assenede.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
8: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
4: Goedemorgen op de maandag. Geregeld zon vandaag met een zwak tot matige zuidwestenwind. En het wordt allemaal wat koeler, 21 tot 23 graden. Als je in het verleden van Zeeland wil kijken, dan kan dat bijvoorbeeld via Collectie Zeeland. Een website is dat. Dan zie je wat de musea allemaal bezitten. En nu sluit ook Bibliotheek ZB zich daarbij aan. Wat gaat er toevoegen? Hoor je zo. En verder in het nieuws is de aanrijding op de A4 vlak bij de Belgische grens. 1 persoon omgekomen vannacht. Hoe en wat precies wordt later vandaag pas bekend. Podium De Spot zamelt geld in voor de muziekconcerten op het Abdijplein in Middelburg. De optredens in augustus zijn gratis en om dat te kunnen blijven is er extra geld nodig. En vooral de criminaliteit was de grote uitdaging in het eerste jaar van de nieuwe havendirecteur Cas König. Je hoort hem over een half uur.

0: Het is Wolf op Omroep Zeeland op deze maandagochtend en All Things Under the Sun. 7:10, de website Collectie Zeeland wordt steeds groter. Verschillende erfgoedorganisaties hebben hun eigen collecties daar al ondergebracht. Dus dan kan je mooi zien wat ze allemaal in hun collectie hebben, in hun gebouwen. En vandaag doet ook Bibliotheek ZB dat. De krantenbank, de beeldbank, de geluidenbank en de tijdschriftenbank moet je voortaan bereiken via Collectie Zeeland. Marieke Houtenkamer van de ZB, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Tot nu toe waren die grote collecties, want dat zijn het, bereikbaar via een eigen website. Dat gaat dus veranderen?
1: Ja, dat gaat helemaal veranderen. We hadden voorheen dus tijdschriftenbank Zeeland.nl, krantenbank Zeeland en de beeldbank en geluidsbank in één portaal. En nou, dat gaat dus helemaal veranderen. Je wordt straks omgeleid naar de nieuwe omgeving en dat is collectiezeeland.nl. En onze collecties van de ZB zijn daar toegankelijk via collectiezeeland.nl/de ZB. En van daaruit kan je heel makkelijk navigeren naar de vier deelcollecties. Dus het wordt echt op een ander portaal gepresenteerd. Een heel nieuw jasje eigenlijk.
0: Ja, maar ook wel duidelijk zou ik maar zeggen. We zijn er nu zo aan gewend hoe het werkt.
1: Ja, dat klopt. En wij hopen natuurlijk dat mensen ook met hetzelfde gebruiksgemak onze collecties ook op Collectie Zeeland kunnen gaan gebruiken. En natuurlijk, het zal even wennen zijn, dat begrijpen we ook. En nog niet alles is meteen ook helemaal tip-top in orde. Daar kunnen mensen ook wel even rekening mee houden van, goh, oh ja, ik mis nog iets. We zijn nog bezig met alles fine te tunen, zodat alles gewoon goed werkt.
0: Ja, je hebt natuurlijk eerst even wat van die kinderziektes altijd bij zo'n verhuizing, maar uiteindelijk komt dat goed. Die collectie Zeeland, dat is echt wel groot aan het worden, hè? Want wat zit er bijvoorbeeld verder nog op?
1: Ja, Collectie Zeeland is een samenwerking met Erfgoed Zeeland en financieel gesteund door de provincie. En wat je daar nu vindt zijn objecten uiteraard, verhalen, natuurhistorische collecties en ook boeken en tijdschriften. Dus echt documentatie vanuit de musea zelf. Dus dat groeit steeds door. En we zijn nu met 33 erfgoedinstellingen aan boord. En er komt er nu dus één bij, dat zijn wij.
0: Ja. En waarom doen jullie dat dan allemaal samen? Want er is natuurlijk een doel waarom jullie dat doen.
1: Ja, wat we eigenlijk willen is dat we gewoon een digitale schatkamer hebben met Zeeuws Erfgoed. Waar iedereen gewoon vanuit huis, van waar ook, echt toegang heeft tot al die mooie collecties. Want dat gebeurde nu versnipperd, zeg maar. Sommige musea hadden op hun website een aantal objecten staan, of verhalen of wat ook. Maar allemaal een beetje gefragmenteerd. En wij dachten, het is heel mooi om dat samen te brengen. En ze zeggen wel eens het geheel is meer dan de som van alle kleine stukjes bij elkaar. Je kunt nu gewoon alles gewoon helemaal goed doorzoeken. En je ziet ook dwarsverbanden door collecties heen. Wat je voorheen dus gewoon niet kon, eigenlijk bijna niet kon onderzoeken, kan je nu wel gaan doen met de hoeveelheid data, zeg maar, die je op Collectie Zeeland hebt. Dus eigenlijk het samenbrengen van erfgoed, zodat mensen beter weten wat we allemaal in huis hebben. Mm. En je kunt ook hele mooie dingen uit je depot laten zien, bijvoorbeeld. Dat is heel lastig om dat op andere manieren te doen. En dat kan nu wel gewoon heel goed via Collectie Zeeland. En we hopen uiteraard ook dat mensen naar de musea gaan, juist vanwege de dingen die ze digitaal vinden.
0: Precies. Nou ja, dat is inderdaad de volgende stap natuurlijk. Als je thuis even kijkt van, dat is een mooi bankje, schilderij, voorwerp, weet ik veel, stuk in de krant. Daarna kan je natuurlijk de stap zetten om het echt te gaan bekijken in een museum of zo. Collectie Zeeland, betekent dat voor jullie zelf ook nog een hele grote verandering? Gaan er mensen weg of komen erbij? Hoe zit dat bij jullie?
1: Nee, eigenlijk gaat het best wel, zeg maar, geruisloos. Want we deden als ZB al sinds 2021 het functioneel en technisch beheer van het erfgoedplatform. Dus we hadden toen al wat kennis in huis om aan de achterkant collecties in het goed te gaan beheren. Dat deden we dan voor de collecties van de musea. En wat we nu doen is eigenlijk dat we onze collecties hebben toegevoegd. Dus al die kennis die we hadden kunnen we ook nu heel goed gaan gebruiken voor onze eigen collecties. Dus dat betekent dat iedereen nu in dat systeem gaat werken. En we inderdaad afscheid gaan nemen van ons huidige systeem.
0: Ja, en waardoor het voor ons is in elk geval de theorie alleen maar beter wordt, zodat je sneller bij al die mooie dingen kunt die onze Zeeland in het verleden heeft voortgebracht. Collectie Zeeland, dat is de website waar vanaf vandaag dus ook de krantenbank, de beeldbank, de geluidenbank en de tijdschriftenbank van Bibliotheek ZB zijn ondergebracht.

0: en It's Only Love. Voor weer mannen en vrouwen begint de meteorologische zomer vandaag, omdat het voor de lijstjes handiger is dat het op de eerste van de maand gebeurt. Astronomische zomer, die begint op 21 juni. John Havinga, goedemorgen.
1: Hey Remco, goedemorgen.
0: En iets koeler is het vandaag.
1: Ja, klopt, inderdaad. Ondanks dat de zomer dus is begonnen, zou je bijna kunnen zeggen van het zomerweer is een week of anderhalf geleden begonnen, toen we natuurlijk flinke zomerse temperaturen hadden en ook de 30 graden hebben bereikt. Maar vandaag is het inderdaad wat koeler. Op de weerkaart zien we dat de luchtdrukverdeling wat anders is. We hadden eigenlijk de hele tijd te maken met hoge drukgebieden. Nou, die maken plaats voor wat meer frontale systemen en af en toe een lager drukgebied. En dat zorgt ervoor dat het weer dus ook wat anders is dan, er wordt uit een ander vaatje getapt. Vandaag merk je er eigenlijk trouwens nog niks van. Het is een prima dag. We hebben een flinke zonnige periode. Ook af en toe wel wat bewolking, maar dat is op dit moment, als je naar buiten kijkt, vooral wat hoge bewolking.

0: is ook aanwezig, maar niet al te groot. Ik denk dat de zon zich nog wel even kan laten zien. Maar morgen is dus eigenlijk de dag dat we beginnen met het wisselvallige weer. Het wordt 19 tot 21 graden. Een matige zuidwestenwind. En ook de dagen daarna, vanaf woensdag, krijgen we echt meer wind, meer bewolking en elke dag wel regenbuien of ook af en toe onweer. Met name denk ik op donderdag. En ook richting het einde van de week liggen de temperaturen nog op ongeveer 20 graden. Ja, dus we gaan echt eventjes de zomer beginnen met een koele start, zeg maar, vanaf morgen.
1: Hey, dankjewel, John Havinga. Kijk ik even naar het getij. Met laagwater in Vlissingen 14 over 10. Hoogwater vanmiddag om 11 voor 4. En als je het water ingaat, de zee bij Vlissingen en Cadzand 18 graden. Westerschelde bij Kloosterzanden 19. De Oosterschelde, daar zie ik, varieert van 17 in de monding van de Oosterschelde tot 20 aan de andere kant bij de Oesterdam. Gevelingenmeer is 20 graden en het Veerse meer 22 graden. In de verkeersinformatie is dat op de A4 richting Antwerpen de afsluiting voorbij is. Je kunt daar in elk geval weer doorrijden. Dan de A16 bij Belgische grens richting Rotterdam tussen Rijsbergen en Dordrecht. 14 minuten vertraging. En de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder 6 minuten. Vlaams Verkeerscentrum meldt problemen op de E34 van Knokke naar Antwerpen. Bij Assenede en een stuk verderop bij Sint-Gilleswaas.

0: You Can't Hurry Love van Phil Collins. 6:06 is het. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar bureau HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Het idee is dat BOA's op die manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan.
1: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld, zodat

0: de jongeren ook samen weer verder kunnen.
1: Het gaat om kleine vergrijpen, zoals vernieling of als minderjarigen betrapt worden op alcoholgebruik. Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen werden gisteren hardlopers onwel door de drukkende warmte. Volgens de Utrechtse veiligheidsregio is er zowel in Amersfoort als Utrecht iemand gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op, omdat er te weinig ambulances waren om alle slachtoffers te behandelen. Het was zwaar, zeiden ook de deelnemers.
2: Zeker voldoende getraind, maar het was gewoon warm.
3: Hou je maar even vast hoor, want je wankelt wel een beetje.
2: Oh. Komt goed.
4: Heel veel mensen gewoon langs de rand toch wel die even moeten zitten.
5: Ik hoop dat het met iedereen goed gaat die onwel is geworden. Maar ik vond het geweldig. Maar het was wel warm.
1: En gisteren met het warme weer deed de Surinaamse vereniging Ringmaster Amsterdam ook aan topsport. Alleen bij hen moesten dan de vogels het werk doen. De Twa-Twa-vogels moesten in 15 minuten zo vaak mogelijk zingen. En het was spannend, want de uitslag was 44 keer voor de nummer 1, 43 voor de nummer 2. En de verslaggever zag dat het allemaal baasjes waren, allemaal mannen.
6: Ja, klopt. Het is gewoon een mannenwereld. Vrouwen die doen thuis wel een en ander, de mijne doet helemaal niet. Want ze hoeft die vogels niet. Maar er zijn anderen waarvan die vrouwen ook helpen, ja.
7: Bij mij thuis worden de vogels verzorgd door mijn vrouw en mijn dochter. Alleen ik pronk met de veren. Als een echte Surinaamse man. Zo simpel.
1: Oh, mooi klinkt dat, de Twa-Twa. Een klein vogeltje met een opvallend dikke snavel waarmee ze gemakkelijk harde zaden kraken. En klinkt leuk hoor. Tweet, tweet, tweet. De Twa-Twa-vogel.

0: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandinmiddeleeuwen.nl.
5: Megabed heet niet voor niet

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hé, hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Dag Jaap.
1: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Straks in Zeeland tot Wakker. Hoe was het eerste jaar van de nieuwe havendirecteur? Maar nu eerst een overzicht van het nieuws van 7:30. Bij een aanrijding op de A4, vlakbij de grens met België, is vannacht iemand omgekomen. De weg tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België was uren dicht, maar inmiddels weer open. In de loop van de dag komt de politie met meer informatie over wat er is gebeurd. De A4 is een belangrijke weg, ook vanuit Zeeland richting Antwerpen. Poppodium De Spot is een inzameling begonnen voor de muziekconcerten op het Abdijplein in Middelburg. De optredens in augustus zijn gratis. En om dat te kunnen blijven is er extra geld nodig, schrijft De Spot op GoFundMe. De Abdij zomeravonden waren eerst onderdeel van het Zeeland Nazomerfestival. Nadat die ermee stopte door bezuinigingen, nam De Spot het over. In het oude eetcafé De Rode Leeuw in Nieuwe Sint-Joostland is dit weekend twee keer brand uitgebroken. Zowel zaterdagavond als gisteravond rukte de brandweer uit. Het gebouw langs de snelweg A58 staat al 12 jaar leeg en er is al vaker brand geweest. De Krantenbank, Tijdschriftenbank, Beeldbank en Geluidenbank van Bibliotheek ZB zijn voortaan te bereiken via Collectie Zeeland. Op die website zetten steeds meer erfgoedorganisaties wat ze bezitten. Marieke Houtenkamer van de ZB.
5: Wij hopen natuurlijk dat mensen met hetzelfde gebruiksgemak onze collecties ook op Collectie Zeeland kunnen gaan gebruiken. En natuurlijk, het zal even wennen zijn, dat begrijpen we ook. We zijn nog bezig met alles fine te tunen, zodat alles gewoon goed werkt.
4: De ZB-databanken dus vanaf nu op Collectie Zeeland. Ook Erfgoed Zeeland, verschillende musea. In totaal 23 organisaties doen ondertussen mee met Collectie Zeeland. En het weer, geregeld zon, een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt 21 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In het verkeer de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 17 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder 11 minuten. A58 Bergen-op-Zoom-Breda tussen Etten-Leur en Breda 5 minuten. En de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. Hou daar rekening met 5 minuten. Vlaams Verkeerscentrum meldt nog op de E34 van Knokken naar Antwerpen vertraging ter hoogte van Asseneden.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt

0: Cher en de Shoop Shoop Song. Maandagochtend in Zeeland. Het is een mooie nieuwe week, ligt er voor je. Wat zijn jouw plannen deze week? Kun je me altijd laten weten. Leuk, via een WhatsApp-berichtje. 0118-499-999. Morgen is het op de kop af, een jaar geleden, dat Cas Keunig als directeur van Groningen Seaports naar Noord-Seaport kwam. De Gents Zeeuwse haven, om hier dus directeur te worden. Noord-Seaport is 3 keer zo groot als Groningen, maar het bevalt hem goed, zegt hij tegen Omroep Zeeland's Ariane Lafort, die bij hem op bezoek ging. Is de Noordeling Cas Keunig dus een beetje geland in het zuiden?
1: Ja hoor, uitstekend, kan ik u zeggen. Dat is echt.
2: Dat zei u een half jaar geleden ook al, hè?
1: Ja, nee, maar dat is ook echt zo. Hè. Dat is overal warm ontvangen en zeer behulpzame medewerkers, maar ook bij onze klanten is het goede contacten opgedaan en onder de indruk van wat hier allemaal gebeurt. Ja.
2: Een beetje gewend aan de Vlaamse mentaliteit. Hè? Hollanders zijn een beetje direct, een beetje bot. Vlamingen zijn toch wat, zeggen dat niet meteen in je gezicht?
1: Nee, dat is natuurlijk echt anders. Hè? Ik denk dat het cultuurverschil tussen Groningen en Zeeland niet zo heel groot is, als ik heel eerlijk ben. Maar tussen Zeeland en Vlamingen is natuurlijk wel een duidelijk onderscheid. Ja.
2: We zijn in een van de kantoren van Noord-Seaport. Allemaal vergaderzalen die allemaal zeenamen hebben. Hè. Ik zie daar Pacific staan bijvoorbeeld. In die zaal zitten zo'n man of 8 zitten te vergaderen. Waar gaat het daarover?
1: Ja, dit zijn onze havenmensen. Hè. Dus de nautische mensen die zijn met elkaar aan het vergaderen. En als die met elkaar vergaderen, gaat het tegenwoordig heel veel over veiligheid. Dus zeg maar de militaire veiligheid of cyberveiligheid. Hè. Dus dat is iets waarmee we heel veel van doen hebben. Natuurlijk ook de ondermijningsproblematiek, oftewel drugsgerelateerde transporten, waar onze havenmeesters zich ook enorm druk over maken.
2: Schrijft u daar als directeur ook wel eens bij aan?
1: Ja, zeker. Ik word ook door hen nog geïnformeerd over dat wat daar allemaal speelt en wat ze daar allemaal aan acties ondernemen om te kijken hoe we dat enigszins in de grip kunnen houden. Dat is natuurlijk eigenlijk waar zij ook voor verantwoordelijk zijn. Zij zijn degene die verantwoordelijk zijn voor een veilige en vlotte doorvaart, maar inmiddels ook verantwoordelijk voor heel veel dingen rondom veiligheid.
2: Ja, wat zijn uw eigen ideeën daarover?
1: Nou, dat het een zorgelijke situatie is en dat het heel veel inspanningen vergt van ons als organisatie. En dat als je dat met een paar jaar geleden vergeleek, is dat echt een enorme hoeveelheid, enorme toename van de hoeveelheid tijd die we daaraan moeten spenderen. En ook mensen op inzetten. We hebben afgelopen jaar onze toezichthoudende mensen verdubbeld in omvang om te zorgen dat er meer oren en ogen in de haven rondrijden die zien wat daar allemaal gebeurt.
2: Overal een hek eromheen?
1: Ja, we hebben eigenlijk al natuurlijk over heel veel locaties een hek zitten. Maar we zijn ook tegenwoordig bezig met wat we dan noemen een digitaal hek. En dat betekent dat we precies weten wie er allemaal die haven inrijden en wie er ook weer uitgaat. En op die manier, dat noemen we een digital fence, een mooi woord. Maar om op die manier maar in de gaten te houden wat er allemaal gebeurt.
0: De directeur van Noord-Seaport van de Zeeuwse havens. Morgen dus een jaar aan het werk. En daarom kijken we vandaag vast een beetje naar wat hij allemaal zoal doet.

Taylor Swift en Open Light. Laat ik eens even naar de situatie op de weg kijken. Dan zie ik op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht, kwartiervertraging. A17 Roosendaal richting Dordrecht, tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 12 minuten. A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen, tussen Goes-Zuid en knooppunt Stellenplas, 7 minuten vertraging. En dat is het wat meldingen betreft voor ons in Nederland, tenzij jij natuurlijk nog een melding voor me hebt, geef het dan door via de WhatsApp 0118-499-999. Doe dat alleen als het veilig kan. Kijk ik nog even naar het Vlaams verkeerscentrum, dan zie ik op de E34 van Knokke naar Antwerpen, ter hoogte van Assenede, hou daar rekening met vertraging. En ook nog op de ring rond Gent, de rechterkanaaloever tussen Gent Zeehaven en Zelzaten, hou rekening op een gegeven moment met een lange vertraging.

0: De Frank Boeijen Groep en Kronenburg Park. Goedemorgen, maandagochtend, 8:10. Niet eerder kregen vrouwen in ons land zo weinig kinderen, blijkt uit CBS-cijfers. Het gemiddelde daalde naar 1,4 kind. En om ons land overeind te houden zijn eigenlijk 2,1 kinderen per vrouw nodig. Klinkt altijd een beetje gek zo na de komma, maar goed, dat zijn eenmaal de cijfers en zo. Zijn er te weinig kinderen, dan zijn er straks te weinig mensen om alle voorzieningen op peil te houden, zegt demograaf Jan Latte in het AD. En dan moet je mensen uit het buitenland halen. De inzameling voor het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in Capelle heeft tot nu toe €100.000 opgehaald. Dat is een mijlpaal voor de organisatie. Maar nog steeds, nog maar, zeg ik dan, een vijfde van wat nodig is om het gebouw midden in het dorp om te kunnen bouwen tot een museum en sociale ontmoetingsplaats. Nou, er zijn allemaal grote en kleine acties om toch uiteindelijk bij dat grote bedrag te komen. Zoals een benefietdiner komende vrijdag bij restaurant Katseveer. Kun je nog heen als je wil. En jouw berichten hoor ik natuurlijk ook graag via de WhatsApp 0118499999. Connie Boudens in Goes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er aan de hand?
1: Oh, vandaag is een van mijn duivenjaren. Die wordt 6 jaar, Heinrich.
0: Is dat ook de duif die ik op de achtergrond hoor?
1: Dat klopt, ja.
0: Echt waar? Is dat Heinrich?
1: Ja, ik sta bij de volière.
0: Ja, hoe ziet Heinrich eruit?
1: Ja, dat is een mooie witte lachduif. En die heb ik ook laten vereeuwigen op mijn muur van mijn huis. Op een muur al, samen met mijn kat.
0: Ja, oh ja, dat is waar. Ja. Op de muur van jouw huis staat een grote muurschildering, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Maar
1: ja,
0: Heinrich, een lachduif? Wat is een lachduif?
1: Ja, ze noemen het ook wel roepduiven, maar het is bijna lachduiven. Het is een soort lachen en want ze zeggen wel, ze lachen ook wel, maar dit was roepen nu. Het mannetje dat roept eigenlijk meer roepen. En het vrouwtje doet veel lachen, maar in ieder geval Heinrich is eigenlijk het vrouwtje. Maar omdat ik vroeger witte duiven had, mijn vader heeft die altijd gekweekt. En die waren allemaal wit.
0: Ja.
1: En is toen Heinrich genoemd door een vriend uit Duitsland.
0: Ja.
1: En toen had ik twee nieuwe gekocht en dat waren van die brandjes. En toen kregen die kindjes en dat was een witje bij en dat was Heinrich. Maar ja, die was eigenlijk is het Henriette, maar ja, vooruit.
0: Als je eenmaal een naam hebt. Maar waarom is Heinrich of Henriette jouw lievelingsduif dan? Want je hebt er meerdere.
1: Ja. Juist omdat hij wit is. Ik vind ik heel mooi. En die andere ben net zo lief, hoor. Dat helpt niet om. Ik heb er 4, inderdaad. Maar, nee, ze zijn allemaal even lief. Maar ja, Heinrich is gewoon mijn favoriete duif. Omdat hij op die muur al staat ook.
0: Dus. Ja, maar waarom heb jij duiven eigenlijk?
1: Ja, mijn vader is daarmee begonnen. Tenminste, zijn collega's in Oud-Gastel werkte die op de melkfabriek en die kweekte duiven. En mijn vader was vroeger duivenmelker met zijn broer samen in Kwaaiendammer. Het was de gebroeders Boudens. En toen alweer naar Hoes verhuisd ben, kon dat natuurlijk niet meer, want dan woonden we nog op een flat. En toen we dus in een gewoon huis woonden, toen heb je duiven gekweekt.
0: Ja. Kun jij ook zeggen van, hey Heinrich, zeg eens even wat, en dat we dat dan extra horen?
1: Kijk, hoor maar. Hij krijgt wat extra lekkers.
0: Groot gelijk, Connie Boudens, dankjewel. Met Heinrich en al die andere duiven, bij jou in elk geval in de volière. Dinja van Lieren zet een belangrijke stap naar het WK-dressuur, hebben we het over. Straks na 8:00 het hele verhaal. Dus tot zo.

0: is Omroep Zeeland.
1: Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Hey, ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja,
4: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
6: Proost!
7: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
15: Doral Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
16: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
15: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
17: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
15: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok. Kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak.
6: Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
9: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
19: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
20: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
21: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
20: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
22: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
23: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
22: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
26: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
27: Zeeland. Goedemorgen, hoge temperaturen zijn een beetje voorbij. Wel geregeld zon vandaag, een zwak tot matige zuidwestenwind. 21 tot 23 graden. Vanaf morgen is er ook weer regen. Dat is heel mooi, hè? Voor dressuurruiter Dinja van Lieren. Want op 2K, dat komt nu echt in zicht. Met een paard dat soms een heel eigen wil heeft, bleek allemaal tijdens de wedstrijd afgelopen weekend. Verslag straks. En verder in het nieuws. De A4 richting Antwerpen is ondertussen weer open na dat dodelijk ongeluk van afgelopen nacht. De politie meldt later vandaag wat er nou precies is gebeurd. Podium De Spot verzamelt geld in voor het muziekconcert op het Abdijplein in Middelburg. De optredens in augustus zijn gratis. En om dat te kunnen blijven, is er extra geld nodig, lees ik op de GoFundMe-pagina van De Spot. En Vlissingen Maritiem aan het einde van de week, met ook die zware sloeproeiwedstrijd. Hoe bereid je daar eigenlijk op voor? Nou, dat hoor je over een half uur. Hier in Zeeland wordt wakker. Welkom.

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly en The Moonlight Shadow. Omroep Zeeland, 9 minuten over 8. Mooi weekend was het voor dressuur-amazone Dinja van Lieren uit Capelle. Ze werd tweede bij het Nederlands kampioenschap in Ermelo en gaat daardoor vrijwel zeker naar het WK in Aken over 2 maanden. Vorig jaar raakte Dinja haar toppaard Hermes kwijt, dus rijdt die Olympiër op jongere paarden. Gisteren nog op de 9-jarige hengst Mauro Turfhorst. Nou, die heeft heel eigen wil, ga je zo horen. Omroep Zeeland's Roland van Vliet sprak namelijk met Dinja toen ze ondertussen die zilveren medaille om de nek had.
1: Mega blij natuurlijk, het paard zijn 4e Grand Prix. Dus heel veel meer kunnen we ook niet verwachten natuurlijk van hem. En hij groeit echt iedere keer in het Grand Prix rijden, zeg maar. Dus ja, wordt iedere keer weer een beetje beter. En die ontwikkeling die maakt me echt ontzettend trots. En dat hij dan hier zijn eerste Grand Prix-kuur ooit al meteen na 82% loopt. Ja, dat is best wel magistraal eigenlijk.
2: Ik sprak je eerder dit jaar, toen twijfelde je over het WK. Je kwam misschien wel te vroeg na het afscheid van Hermes en ja, je was nog aan het bouwen met 3 paarden, ja. Maar nu?
1: Ja, nou zijn de kaarten toch weer anders geschud inderdaad. Ja. Kijk, ik had ook niet verwacht dat het zo snel zou gaan met hem. Kijk, ik weet gewoon dat het een heel goed paard is met heel veel kwaliteit. Maar ik voel ook nog de jeugdigheid en de groenigheid in hem. Maar oké, hij straalt zoveel gemak uit en het voelt ook zo gemakkelijk. Ik denk, ja, hij fietst een soort die proefjes door. En ja, de jury's waarderen dat ook enorm. En hij doet het eigenlijk nog wel makkelijker dan dat ik had gedacht eigenlijk. En ik dacht eerst van oké, ik moet hem echt langer thuis houden totdat het echt perfect is. Maar ik voel nu ook hoe die echt iedere wedstrijd weer een beetje groeit en zich ontwikkelt. Dus ik denk eigenlijk dat het wel zo een heel mooi, hele mooie opbouw is voor hem.
2: Ja, en hij is al gewend om in Aken te rijden.
1: Ja, en dat deed hij vorig jaar ook heel goed.
2: In de lichte tour, hè?
1: Toen won hij in de lichte tour daar zo. Dus hij vond het wel leuk daar zo, denk ik. Dus ja.
2: Hoe ziet jouw 2 komende maanden eruit?
1: Ik denk dat we eigenlijk gewoon rustig zo door blijven werken. Wat ik al zeg, het is nog steeds een jong paard en we doen het eigenlijk echt wel rustig aan. Voor mij ligt niet de absolute focus op Aken. Voor mij ligt de absolute focus op Los Angeles over 2 jaar. Dus dit is allemaal een opbouw daar naartoe.
2: Het is bonus eigenlijk.
1: Ja, zeker. En kijk, omdat hij het zo goed doet, is het natuurlijk gaaf, geweldig om dat WK te rijden. Alleen, ik wil niks overhaasten met hem. Dus we gaan gewoon op het gemakje. Hij mag nu eerst weer een beetje vrij en dan gewoon op het gemakje daar naartoe werken.
2: Nog even, je moest starten in een kletsnat pak.
1: Ja, klopt, ja.
2: Is dat lastig?
1: Ja, nou, het was wel even vervelend. Net met losrijden gaat het heel hard regenen. Ik moet zeggen, voor Marlies denk ik nog vervelender, omdat het even stopgezet werd vanwege de onweer natuurlijk. Toen zat ik er gelukkig nog net niet op. Ja, dat zijn altijd even vervelende omstandigheden. Maar ook dat is wel een soort leuk om te voelen. Want Mauro is dan weer een heel ander type paard als bijvoorbeeld Hermes. Hermes is echt zo'n rouwdouwer. Die gaat overal dwars doorheen. En Mauro dacht wel even, want ik wil niet meer in de regen. Dus dat vond ik wel ook weer grappig. Dat ik...
2: Ja, jij moet een droog pak aantrekken.
1: Ja, nou ja, ik ben nat. Maar ja, ik weet wat we aan het doen zijn natuurlijk. En Mauro dacht echt, hoezo gaan we nu buiten in de regen rijden, weet je. Dus het was grappig om te voelen dat ik dacht, oh, die baby, hij denkt van, doei. Dus dat vond ik wel even grappig, ja.
0: Heerlijk toch, zo'n paard met een eigen wil bij Dinja van Lieren. Over 3 weken rijdt ze nog het CHIO in Rotterdam. En daarna wordt de ploeg voor het WK bekendgemaakt. Met misschien zij er ook wel in.

0: with you. Dua Lipa zingt samen met Chris Stapleton Think I'm in love with you. Maar eigenlijk was ze hartstikke verliefd met acteur Callum Turner. Gisteren zijn ze getrouwd. Daar zie ik nu opeens allemaal foto's over. De meteorologische zomer is begonnen vandaag op 1 juni. Handig voor de lijstjes als dat aan het begin van de maand gebeurt. De echte zomer, de astronomische zomer, begint op 21 juni. John Havinga, goedemorgen. Het is wel een stuk koeler nu.
1: Ja, klopt. Inderdaad. Ondanks dat de zomer dus is begonnen, zou je bijna kunnen zeggen van het zomerweer is een week of anderhalf geleden begonnen. Toen we natuurlijk flinke zomerse temperaturen hadden. En ook de 30 graden hebben bereikt. Maar vandaag is het inderdaad wat koeler. Op de weerkaart zien we dat de luchtdrukverdeling wat anders is. We hadden eigenlijk de hele tijd te maken met hoge drukgebieden. Nou, die maken plaats voor wat meer frontale systemen en af en toe een lager drukgebied. En dat zorgt ervoor dat het weer dus ook wat anders is dan... er wordt uit een ander vaatje getapt. Vandaag merk je er eigenlijk trouwens nog niks van. Het is een prima dag. We hebben een flinke zonnige periode. Ook af en toe wel wat bewolking, maar dat is op dit moment, als je naar buiten kijkt, vooral wat hoge bewolking. Maar de temperatuur die is toch wel, gisteren is het natuurlijk al begonnen, maar ook vandaag een stuk lager. Het is koeler en de maximumtemperaturen liggen vanmiddag tussen 21 en 23 graden en niet al te veel wind. Die is zwak tot matig uit het zuidwesten.
0: En wanneer komt er dan weer regen aan? Want die zit wel in de verwachting.
1: Ja, klopt. Dat begint dus eigenlijk al morgen. We krijgen morgen meer bewolking. Er kan af en toe regen vallen of regenbuien. De kans op een klap onweer is ook aanwezig, maar niet al te groot. Ik denk dat de zon zich nog wel even kan laten zien. Maar morgen is dus eigenlijk de dag dat we beginnen met het wisselvallige weer. Het wordt 19 tot 21 graden. Een matige zuidwestenwind. En ook de dagen daarna vanaf woensdag krijgen we echt meer wind, meer bewolking en elke dag wel regenbuien. Of ook af en toe onweer, met name denk ik op donderdag. Ja, dus we gaan echt eventjes de zomer beginnen met een koele start, zeg maar, vanaf morgen.
0: Dankjewel, John. Afgaand tij is het. Laagwater in Vlissingen om 14 voor 10. Hoogwater vanmiddag om 11 voor 4. En de zee bij Vlissingen, Katzand, 18 graden warm. Is lekker zwemmen. Westerschelde bij Kloosterzanden 19. Oosterschelde bij de Klompertoren 17 graden. Bij de Oesterdam dan weer 20 graden. Grevelingenmeer ook 20 graden. En het Veersemeer is de warmste van allemaal, 22 graden. Steeds vaker varen Russische schepen langs. Hoor je zo meer over.

0: Dinner Party, dat is muziek van Niall Horan, hoor je hier natuurlijk op Omroep Zeeland. Kijk ik eens even naar de berichten van her en der over de wereld. Begint langs de Nederlandse kust, want Russische schepen die varen steeds vaker langs onze kust. 2 jaar terug begeleidde de marine nog 20 Russische schepen naar internationale wateren. Dit jaar zijn dat er al 61, veel meer dus. Het gaat om Russische onderzoeksschepen die willen weten waar internetkabels liggen, zegt de Koninklijke Marine.
1: Als je precies weet waar die liggen, dan kun je ook op het moment dat jij dat bepaalt ze misschien stuk maken. Ja, dus dan willen wij vooral weten wat doen ze. En door onze aanwezigheid schrikken we eigenlijk ook af om dat soort onderzoek na te laten. Zodat ze dat niet doen, want daar hebben ze niks mee te maken.
0: En Nederlandse marineschepen gaan er dan naartoe om te laten zien dat ze in de gaten worden gehouden. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar het bureau HALT. De politie mocht dat al. BOA's konden alleen nog maar boetes of waarschuwingen geven, nu dus ook doorverwijzen. Het idee is dat BOA's op die manier beter tegen jeugdcriminaliteit kunnen optreden.
2: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld, zodat de jongeren ook samen weer verder kunnen.
0: Het gaat dan om kleine vergrijpen zoals vernieling of als minderjarigen betrapt worden op alcoholgebruik. Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. Het was zwaar, zeiden ook deze deelnemers in Groningen.
3: Zeker voldoende getraind, maar het was gewoon warm.
4: Hou je maar even vast hoor, want je wankelt wel een beetje.
3: Komt goed.
5: Heel veel mensen gewoon langs de rand toch wel, die even moeten zitten.
6: Ik hoop dat het met iedereen goed gaat die onwel is geworden, maar ik vond het geweldig. Maar het was wel warm.
0: En de organisatoren daar, die zeggen in Groningen toch in elk geval dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als 10.000 mensen samen sporten. En dan de Surinaamse vereniging Ringmaster Amsterdam, die hebben ook een leuk evenement gehad. Vogels moesten daar het werk doen. De Twa-Twa-vogels moesten in 15 minuten zo vaak mogelijk zingen. En het was spannend, want de uitslag was 44 keer voor de nummer 1, 43 keer voor de nummer 2. En het zijn trouwens vooral mannen die meededen.
7: Ja, klopt. Het is gewoon een mannenwereld. Vrouwen die doen thuis wel een en ander. De mijne doet helemaal niet, want ze hoeft die vogels niet. Maar er zijn anderen waarvan die vrouwen ook helpen, ja.
8: Bij mij thuis worden vogels verzorgd door mijn vrouw en mijn dochter. Alleen ik pronk met de veren. Als een echte Surinaamse man. Zo simpel.
0: Ja, de Twa-Twa-vogel is een kleine vogel met opvallend dikke snavel. Deze vogels zijn allemaal in Nederland gefokt trouwens. En shownieuws, Jade Borsato heeft voor het eerst van zich laten horen na het auto-ongeluk vorige week op Ibiza, samen met haar moeder. Op Instagram schrijft ze dat ze goed worden opgevangen, dat het personeel hier geweldig is, in het hotel waar ze nu

blijft. En er staat er een foto bij van toen ze nog in het ziekenhuis lag. Jade en haar moeder, Leontien Ruiters, werden aangereden door een dronken automobilist. Dit is Blik op jou van Jade Borsato.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
6: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
7: 27 mei, demodag scootmobielen.
8: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
9: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
10: Goedemorgen, laatste voorbereidingen voor de zware sloeproeiwedstrijd tijdens Vlissingen Maritiem ga ik het straks over hebben. Nu eerst een overzicht van het nieuws. Poppodium De Spot is een inzameling begonnen voor de muziekconcerten op het Abdijplein in Middelburg. De optredens in augustus zijn gratis en om dat te kunnen blijven gratis te houden is er nu extra geld nodig, schrijft De Spot op GoFundMe. De Abdijzomeravonden waren eerst onderdeel van het Zeeland Nazomerfestival. Nadat die ermee stopte, de bezuinigingen, nam De Spot het over. Muziekfestival Klompop neemt afscheid van zijn voorzitter Co van Cadzand. Na 35 jaar was het festival van afgelopen weekend zijn laatste. De komende weken draagt hij alles over aan zijn opvolger.
11: We hebben een heel goed team. Ik doe dit 35 jaar. Ja, het is maar een getal. Maar ik ben er trots op dat iedereen samen mag werken. En die jongens die gaan dat gewoon heel goed invullen.
10: Zijn laatste Klompop, dit weekend dus, noemt hij fantastisch. En tegelijkertijd ook kloten, omdat hij nu gaat stoppen. Volgend jaar komt hij wel langs als gewone vrijwilliger. De politie komt in de loop van de dag met meer informatie over het dodelijk ongeval op de A4 vannacht. De belangrijke weg naar Antwerpen was uren dicht tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet, net over de grens. Rondom de plek van het ongeluk werden schermen neergezet. Het is dus nog onduidelijk wat er nou precies is gebeurd. En de krantenbank, tijdschriftenbank, beeldbank en geluidbank van Bibliotheek ZB zijn voortaan te bereiken via Collectie Zeeland. Op die website zetten steeds meer erfgoedorganisaties wat ze bezitten. Marieke Houtenkamer van de ZB.
12: Wij hopen natuurlijk dat mensen met hetzelfde gebruiksgemak onze collecties ook op Collectie Zeeland kunnen gaan gebruiken. En natuurlijk, het zal even wennen zijn, dat begrijpen we ook. We zijn nog bezig met alles fine te tunen, zodat alles gewoon goed werkt.
10: Al 23 organisaties hebben ondertussen hun collectie op die website gezet. En het is dus Collectie Zeeland. En het weer, geregeld zon met een zwak tot matige zuidwestenwind. 21 tot 23 graden gaat het worden. In de verkeersinformatie zie ik problemen gemeld door de ANWB op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 17 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en knooppunt Klaverpolder 7 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom-Breda tussen Sint-Willebrod en Etten-Leur. Kwartier vertraging, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan het Vlaams verkeerscentrum met de ring rond Gent, de rechterkanaaloever tussen Gent-Zeehaven en Zelzaten staat de hele ochtend al lang op onthoud, dus hou daar rekening mee. En ik zie ook in de buurt van Zelzaten, dus als je bij Westdorpen de grens overgaat, dan kom je daar in elk geval in de file terecht.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Op maandagochtend tussen 8:30 en 9:00 Zeeland wordt wakker met veel over water dit half uur.
1: There once was a ship that put to sea, then one day when the tide is down, you'll take a leave and go.
2: De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Vlissingen Maritiem, bij Omroep Zeeland.
0: Havenstad Vlissingen krijgt komend weekend flink wat extra schepen. Bij Vlissingen Maritiem gaan we uitgebreid volgen bij Omroep Zeeland. Grote schepen, een sleepboot, een boeienlegger, je kunt het allemaal gaan bekijken. De komende dagen kijk ik hier in Zeeland wat wakker steeds vooruit naar Vlissingen Maritiem. Marianne Verburg in Middelburg, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: En jij zit komend weekend aan boord van juist een klein bootje.
3: Ja, nou ja, klein bootje. Het is een kuikensloep, een reddingssloep.
0: Een kuikensloep, wat is dat dan?
3: Ja, dat is een bepaald type roeiboot. Die is ooit ontwikkeld door Kees Kuiken. Die man die gaf les op de zeevaartschool in Schelling. En die heeft toentertijd een speciale roeiboot ontwikkeld voor op het wat. En ik en team, wij roeien in zo'n boot. Wij hebben ervoor gekozen.
0: Van roeivereniging De Paardenkreken. En het is dan de gevangentorentocht. Dat is eigenlijk wel traditioneel ook weer. Dan vaar je dus met z'n allen op de Westerschelde op open zee.
3: Zeker, ja, dat klopt. Ja, dat is natuurlijk een plaatje, hè, langs die skyline van Vlissingen.
0: Ja.
3: En ook leuk om op de Schelde te crossen.
0: Te crossen? Hoe snel ga je dan?
3: De boulevard race is een redelijk korte wedstrijd voor ons. Hij is ongeveer 8,5 kilometer, eventjes uit mijn hoofd. Dus wij benaderen dit echt als een sprint. Dus ja, hoe hard gaan wij? Ja, dat ligt echt aan de omstandigheden. Maar 8,5, 9, dat kilometer per uur moet erin zitten.
0: Ja, ja. Want hoe werkt dat dan? Je zit daar met meerdere mensen in die... Ja, het is een grote roeiboot, zo noem ik het dan maar even, hè, die sloep. Met hoeveel zit je daar?
3: We zitten met 8 roeiers en een stuurman.
0: En heb je dan 1 roeispaan vast of 2?
3: Nee. We noemen het geen roeispaan, we noemen het een roeiriem.
0: Oei, sorry.
3: En iedere... Nee hoor, dat geeft hem maar niks. Iedere roeier heeft 1 riem. Dus waar wij naar moeten kijken is, goh, wat is je voorkeurskant? Waar zit je ook het fijnste? En dan wordt er een indeling gemaakt. Dus het kan zo zijn dat je aan stuurboord of aan bakboord zit.
0: Dus rechts of links, zeg ik dan maar even, voor de lontrotten onder ons.
3: Ja. Ja, ja.
0: Het is dus wel op open water, kan dus ook ruw zijn. Misschien gaat het wel heel hard waaien, maar dan ga je wel door.
3: Zeker weten, ja hoor. We moeten doorgaan, dus, en we willen winnen. Dus dan zit er niks anders op.
0: Dan inderdaad, allemaal doorgaan. Want wat zijn de uitdagingen dan vooral bij dat sloeproeien voor jou?
3: De uitdaging, nou, kijk, je zit natuurlijk, en dat is heel fijn, het is een prachtige teamsport, want je doet dat samen. En de grootste uitdaging is denk ik ook wel, het is ook wel een beetje een strijd met jezelf. Omdat het is zwaar. Je moet een race ook echt goed in kunnen delen. En op een duur dan ga je, ja, dan voel je toch wel dat je een beetje, je kan kapot gaan. Maar dat moet je zo lang mogelijk uit weten te stellen. Dus daar zit het vooral in. Het is echt een mentaal stukje wat je moet overwinnen.
0: Zaterdagmiddag gaat het allemaal weer gebeuren. Jij in de sloep samen met je team van De Paardenkreek. Trouwens al een paar keer Nederlands kampioen geworden. Zet hem op, Marianne Verburg. Hey, dankjewel dat je dat hier vertelde. Heel veel succes komende zaterdag.

Nathan Evans en de Wellerman. Dat is een bevoorradingsschip van de Engelse gebroeders Weller. We hebben het over de 19e eeuw. Soon May the Wellerman Come, een liedje over gemaakt. Een paar jaar geleden dus in een nieuwe versie door Nathan Evans. En dat is zo'n shanty, dat kun je echt, als je dan, is me wel eens uitgelegd, als je, want je hoort dat ponk, ponk, ponk, ponk. Nou, dat je dan aan touwen kunt trekken en zo. Dat met z'n allen tegelijk en hup, en hup. En hup, dat is ook een beetje waarom dit soort liedjes zijn gemaakt. Is me ooit uitgelegd door een man die toen de grootste collectie van Nederlandstalige liedjes in bladmuziek in zijn kast had staan in Vlissingen. Man is ondertussen overleden, Jaap van Belzen, maar de collectie die is er nog steeds. Morgen nog weer een gesprek over Vlissingen Maritiem. En dat evenement kun je uitgebreid volgen aan het einde van de week en komend weekend bij Omroep Zeeland.

0: Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Wie steelt er toch steeds katten in West-Brabant en zet ze dan aan de andere kant van de Tolsebrug bij ons in Tolen weer uit? Opvallend veel katten raken vermist in Halsteren, Bergen-op-Zoom en andere West-Brabantse plaatsen. En bij de opvang in Tolen weten ze er alles van, want daar worden opvallend veel katten binnengebracht. Hart van Nederland sprak met Agnes in West-Brabant, die met een camera filmde hoe in het donker een auto langzaam langs reed en iemand uit de auto pakt dan haar kat mee die op straat loopt. Agnes is verbijsterd.
1: De kat was gewoon ontvoerd.
2: Ja, ja. Bizar. Echt bizar. Dat hij al eerst al langzaam voorbij reed en daarna zit hij onder de auto, ziet hij hem weer. Hij komt daar gewoon voor.
0: Ja, en ook bij de opvang in Tolen weten ze er alles van, dus zegt Lieke die daar werkt.
3: Minstens 12 katten die wij hier binnen hebben gekregen, die over de brug zijn gezet. En dat zullen er nog veel meer zijn die hier rondlopen, maar die of niet te pakken zijn of niet geregistreerd zijn met een chip.
0: Ja, wie doet dat toch? Weet je meer? Laat het even horen. Vandaag in 1881 was het eerste telefoongesprek in ons land. Ik verbind u door. Zo ging dat toen nog in de eerste openbare telefooncentrale in Amsterdam toen. Met 49 abonnees. Elke dag krijgen wij in elk geval een heleboel onderzoeken binnen. Het ene is dan wat betrouwbaarder dan het andere. Maar soms dat kun je echt verbazen over wat er onderzocht wordt. Er is nu iets over thuiswerkende Nederlanders. De helft kookt wel eens tijdens werktijd. Overschotel maken, prijssnijden, dat soort dingen. En dan hup, weer een telefoontje voor de baas. En vandaag ook. Het Wissebad in Wissekerken gaat weer open. Dat is een buitenbad. Hans van der Veen, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Remco.
0: Eigenlijk is dat een soort wondertje dat jullie weer open zijn.
4: Ja, dat mag je wel zeggen. Sinds de sluiting in september vorig jaar zijn we druk in de weer geweest om een doorstart te maken. Ja, dat heeft tot veel vergaderingen geleid, veel overleg. En uiteindelijk zijn we door...
0: Uiteindelijk konden dus toch... Want allemaal regels zaten jullie eigenlijk een beetje dwars, hè? Wat moesten jullie dan allemaal veranderen?
4: Nou, we waren al langer op zoek naar professionele toezicht en professioneel onderwijs. Dat was de afgelopen jaren zeer moeilijk te vinden. En... In laatste instantie kwamen we eigenlijk er ook achter dat we als bestuur toch wel erg veel zware taken onszelf hadden toebedeeld.
0: Ja, ja.
4: We dus werkgever waren en uiteindelijk als individueel bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk gesteld zijn.
0: En dat voor een vrijwilligersclub, dat is inderdaad wel zwaar. Welke oplossing hebben jullie dan nu? Want jullie gaan wel weer open vandaag.
4: We gaan wel weer open. Omdat we in overleg met de gemeente. En de gemeente is daar, die verdient daar een enorme pluim voor. Vooral in de persoon van wethouder van Belzen. Die heeft al eerder in de krant laten weten van ik heb daar leren zwemmen. Dus ik vind ook dat dat zwembad open moet blijven.
0: Ja, ja.
4: En het algemeen belang is natuurlijk niet alleen Wissekerken, maar heel Noord-Beveland. En omdat het omgeven is door water, moet er gewoon hard gewerkt worden om dat bad open te houden.
0: Want jullie krijgen nu eigenlijk ook steun van Omnium, dacht ik. Hè? Dat is het zwembad in Goes. Wat gaan zij dan doen bij jullie?
4: Nou, de gemeente heeft een professionele partner gezocht voor ons om de wettelijk verantwoordelijke taken uit te komen voeren. En ja, dat is een geoliede organisatie. En in de persoon van Bart van de Heuvel, de directeur van het Omnium, is dat contact met de gemeente tot stand gekomen.
0: Ja, nou dat is mooi. Laten we even kijken naar de dag van vandaag. Want dan opent jullie zwembadseizoen weer. Dan sta je daar natuurlijk als een kat met trots met 7 staarten, om het zo maar te zeggen. Je bent hartstikke trots, denk ik, dat het weer open gaat.
4: We zijn heel trots. We hebben met onze vrijwilligersploeg de winter door ervoor gezorgd dat de zaken... laten we zeggen, netjes bleven. Want een zwembad, openluchtzwembad, dat wordt groen in de winter.
0: Oh ja.
4: We hebben afgelopen weekend hard gewerkt om de zaak te versieren en de laatste stofzuigwerkzaamheden van de bodem te doen.
0: Ja.
4: Het water is op temperatuur. En de kinderen en de wethouder kan komen om de zaak te openen vanmiddag.
0: Dat gaat dus vanmiddag gebeuren. Dan wens ik jou heel veel plezier, Hans van der Veen. Het Wissebad in Wissekerken krijgt dus de reddingsboei vanuit Omnium. Het zwembad in Goes. Ik wens jou ook een fijne dag. Zeeland is ondertussen wakker. Straks is Elsa er weer met Goedemorgen Zeeland.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland. Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, kom dichtbij.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Is binnen 3 minuten geregeld.
11: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
16: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
15: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
17: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij ja, nu echt zeg maar als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
15: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
21: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
25: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
26: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Dennis Trendarby en Sign Your Name. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. Ja, ik ben weer terug van vakantie en dan zit ik meteen in mijn eentje. Want ja, het was dan meteen de beurt aan Veerle om een weekje vakantie te hebben. Dus ja, en er komt wel meteen al een appje van Marjolein binnen. Want zij zegt, fijn dat je er weer bent, maar mogen we weer meekijken in de studio? Nou, ja, dat is dan meteen, als je terug bent van vakantie, dan gebeurt er ondertussen wel eens iets. Techneuten van ons zijn druk bezig om daar verandering in te brengen. Want ik zeg altijd, goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland op je radio. Maar je kunt ook meekijken. Nou, dat meekijken, dat komt dus zo meteen weer goed. Reageren, dat kan wel tot 12 uur via het bekende nummer 0118-499999.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

Ilse de Lange en Get It Right. Nou, er komen allerlei reacties binnen. Ellen die zegt, goedemorgen, fijne vakantie gehad. Ja, hele goede vakantie gehad. En Nel zegt, ja, je moet ook niet aan alle knopjes draaien. Hè. Nel, ik ben nog helemaal nergens aan geweest. Maar goed, onze techniek is dus druk bezig om alles ook weer in beeld te brengen. En Irene zegt, goedemorgen, je bent niet in beeld. Nee, nou ja, goed, even dus technische problemen. Was de vakantie leuk en in Leeuwarden en voorzichtig met de keel. Ik hoor dat je een beetje hees bent. Als het goed is, niet. En hoe is het met Veleders stuitje? Dat weet ik op het moment helemaal niet, want ik heb hem nog niet gesproken. Nou, Leeuwarden, dat was afgelopen weekend het orkest met 1000 muzikanten en 1000 koorleden. Ik ga er nu niet al te veel over vertellen, want zometeen over een uurtje bel ik met Anita. Zij komt uit Driewegen en ja, zij was een van de 5 Zeeuwen die dus ook meedeed in Leeuwarden aan dat enorm grote concert. Ja, het was heel leuk, maar goed, ik ga er dus verder nu nog niks over zeggen, want dat doe ik straks met haar.

Madonna, The Power of Goodbye. 1 juni, de eerste van de maand. Nou, laten we eens kijken wat er allemaal gebeurde op die dag in de geschiedenis. Op 1 juni 1881 opent de Nederlandse Bell Telefoonmaatschappij op de hoek van de Kalverstraat en de Dam in Amsterdam het eerste Nederlandse openbare telefoonnetwerk. En er zijn op dat moment 49 abonnees op aangesloten. Dus ja, als ze dachten van ik ga eens bellen, dan hadden ze niet zo heel veel keus. Op 1 juni 1938 verscheen Superman voor het eerst in een stripverhaal. Later ook in films, televisieseries en andere media. En op 1 juni 1967 komt de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles uit. De belangrijkste plaat uit de rockgeschiedenis komt in Groot-Brittannië uit tijdens The Summer of Love, op het hoogtepunt van de Flower Power. Op diezelfde dag, in 1975, wordt het dragen van een autogordel verplicht. En dat mag dan eerst ook nog met zo'n heupgordel. Later wordt dan de driepuntsgordel verplicht. Op 1980 zendt CNN voor het eerst uit. En op 1 juni 2007 wordt de grote donorshow uitgezonden. En in het tv-programma beslist een donor aan wie van de 3 nierpatiënten zij een nier doneert. Een aanleiding is de dood van de nierpatiënt en BNN-oprichter Bart de Graaf. Nou, uiteindelijk blijkt het een grote stunt om aandacht te krijgen voor donororganen. Patrick Lodiers presenteert de uitzending en er keken 1,2 miljoen mensen naar.

De Rolling Stones en Miss You. En de gitarist van deze band, Ron Wood, is vandaag jarig. Hij blaast 79 kaarsjes uit. Nog meer jarigen, want Annemarie Jortsma, VVD-politica, ze was ook burgemeester van Almere, wordt vandaag 76. Justine Henin, de Belgische tennister, zij wordt 44. En Alanis Morissette, de Canadese zangeres, zij is vandaag ook jarig en zij komt naar Nederland. Op 7 juli is zij live te zien in het Zuiderpark in Den Haag

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website.

0: The Beatles en Day Tripper. En ondertussen is Remco aangeschoven. Een hele bruine Remco trouwens.
1: Bruine Remco?
0: Ja, bruine
1: bruin.
0: Remco. Ja, verschrikkelijk.
1: Verschrikkelijk zelfs.
0: Ja, ja, is dat allemaal van de Zeeuwse zon?
1: Het is gewoon Zeeuwse zon. Ja, mijn huid wordt vrij snel bruin. Een tint krijgt het dan. Mijn vader heeft dat ook, altijd. Maar ik dus ook.
0: Ja,
1: nou en
0: ja.
1: Iedereen zegt, oh, wat ben je bruin.
0: Ja, nou.
1: Ja, help, is er iets aan de hand dan? Nee. Maar het is gewoon Zeeuwse zon, ja. Heerlijk.
0: Oké, okay, nou, dat was dus ook mijn eerste reactie toen ik jou zag. Van, oh, wat ben je bruin. Goed.
1: Liever dan dat je zegt, oh, wat ben je lelijk.
0: Ja, dat zou ik niet durven zeggen.
1: Nou.
0: Dat zijn uitspraken die je beter alleen maar kunt denken, toch?
1: Wat denk jij nu?
0: Nee, niet over jou. Dus. Okay.
1: Kom maar door met het nieuws.
0: Ja, nee, voor iedereen die nu weer gaat reageren van... ja, ik zie niks, ik heb het al een paar keer gemeld. We hebben technische problemen. Onze techniek is er echt heel druk mee bezig om het op te lossen. Dus ik hoop dat dat zometeen allemaal weer goed is.
1: En ik maar zwaaien naar iedereen, maar niemand ziet het.
0: Nee, het is ook heel, heel erg goed als je gaat zitten zwaaien in beeld. Laten we maar gewoon naar het Zeeuwse nieuws gaan.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa. Poppodium De Spot is een inzameling begonnen voor de muziekconcerten op het Abdijplein in Middelburg. De optredens in augustus zijn gratis en om dat te kunnen blijven is er geld nodig, schrijft De Spot op GoFundMe. De Abdijzomeravonden waren eerst onderdeel van het Zeeland Nazomerfestival. Nadat die ermee stopte door bezuinigingen, nam De Spot het over. De politie komt in de loop van de dag met meer informatie over het dodelijk ongeluk op de A4 vannacht. De belangrijke weg naar Antwerpen was uren dicht tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet, net over de grens. Rondom de plek van dat ongeluk werden vannacht ook schermen neergezet. De krantenbank, tijdschriftenbank, beeldbank en geluidenbank van Bibliotheek ZB zijn voortaan te bereiken via Collectie Zeeland. Op die website zetten steeds meer erfgoedorganisaties wat ze bezitten. Marieke Houtenkamer van de ZB.
3: Wij hopen natuurlijk dat mensen met hetzelfde gebruiksgemak onze collecties ook op Collectie Zeeland kunnen gaan gebruiken. En natuurlijk, het zal even wennen zijn, dat begrijpen we ook. We zijn nog bezig met alles fine te tunen, zodat alles gewoon goed werkt.
1: Inmiddels zijn 23 organisaties aangesloten bij Collectie Zeeland. In Vogelwaarde is een hondenspeelweide geopend. Rond het terrein aan de Bossenstraat staat een hek en er is een vuilnisbak om zakjes met hondenpoep in te gooien. Volgens de gemeente kunnen honden daar veilig spelen zonder dat ze overlast geven. Het is de derde hondenspeelweide in de gemeente Hulst. En het weer in Zeeland. Geregeld zon, een zwak tot matige zuidwestenwind en het wordt 21 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van

Daddy Swims en Mr. Know-It-All. We spelen het spelletje Wat Is Het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Als je mee wil doen, pak je telefoon erbij. En ja, je moet natuurlijk dan het telefoonnummer wel weten. 0118-499999. Nou, de vraag die gaat over landbouwcoöperatie De Eilandboerderij in Colijnsplaat. Want daar telen ze op biologische wijze groente en fruit. Bestrijdingsmiddelen mogen ze dus niet gebruiken. Maar wat doen ze dan om slakken te weren? 0118-499999. En als je denkt, hè, hoe zit dat ook alweer? Nou, je kunt altijd even kijken op omroepzeeland.nl. Dus De Eilandboerderij in Colijnsplaat. Op biologische wijze telen ze groenten en fruit. Wat doen ze om slakken te weren?

0: Pando Ballet en Gold. In Goerlijnsplaat teelt de eilandboerderij op biologische wijze groenten en fruit. En dan mag je dus geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. Wat doen ze om slakken te weren? Simon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Simon, jij zit op dit moment...
1: Oude tongen.
0: Ja, oude tong. Hoe is het daar?
1: Ja, net zo warm als bij jou, denk ik. Of jij hebt airco gezien.
0: Nou ja, we hebben hier technische problemen, hè? Dus we hebben geen beeld.
1: Ook de airco.
0: Maar, ja, dus ik zit hier met zo'n... Hoe noem je zo'n ding? Zo'n wapper?
1: Zo'n wapperaar.
0: Ja, precies. Die
1: op
0: en neer gaat.
1: Dus, in India.
0: Het is behoorlijk warm hier, maar goed.
1: Ja, oké. Okay. Nou, hier ook. En ik sta in volle zonnetje, dus.
0: Oké, okay, wat ben je aan het doen?
1: Ik ben aan het sonderen bij een woning waar wat funderingsherstel nodig is.
0: Ja?
1: Ja, er zijn wat verzakkingen vanwege de droogte ieder jaar. Die worden steeds erger. En sommige huizen die niet gefundeerd zijn op palen, die hebben de neiging om dat die klei in gaat klinken, dus krimpt.
0: Ik weet er alles van.
1: Dat er scheuren ontstaan.
0: Ja, in de muren en overal trouwens.
1: Ja, en dan kom ik om een... beoordeling te maken hoe de bodemgesteldheid is. Of ze daar eventueel wat mee kunnen met injecteren of eventueel paaltjes eromheen om toch de boel op te vangen, zodat het niet verder gaat.
0: Wat Simon, ik weet dat jij sondeert vaak bij als er iets gebouwd moet worden. Maar dan, dan doe je dat in de grond waar de fundering moet komen. Maar als er al een huis staat, dan boor je niet door de grond heen, toch? Dan doe je dat rondom.
1: Zo dicht mogelijk bij het probleem, want ik zie dus ook wel waar de scheurtjes zitten. En dan probeer ik zo dicht mogelijk bij de locatie waar het probleem zich voordoet. En soms gebeurt het wel eens dat er een regenwaterafvoer lekt. En dan spoelt ook het zand onder de fundering weg. Er zijn verschillende oorzaken. Maar vooral de droogte de laatste 10 jaar, zoals landelijk ook bekend is, geeft dus gewoon funderingsproblemen met huizen die niet onderheid zijn.
0: Juist. Nou, laten we nu even zaken doen over de eilandboerderij in Goerlijnsplaat. Want wat doen zij om slakken te weren?
1: Ze zijn goed bezig, want in combinatie met de mikken gebruiken ze geredde egeltjes om de slak op te eten.
0: En die zijn er dol op, hè?
1: Ja, ik heb er ook af en toe in de tuin en ik heb ook weinig slakken.
0: Ja. Het is helemaal goed en dat betekent dat jij zaterdag bij Elias meedoet in de verloting van de weekprijs. Dus blijf even aan de lijn.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: snelle en laat het licht aan. Raven, nou dat doen mensen meestal tot diep in de nacht. Op festivals. Met allerlei misschien toch wat minder gezonde middelen. Nou dachten ze in Zierikzee, dat kunnen wij ook, maar dan met koffie. En bij koffiezaak Het Loket bedachten ze Beats and Beans. Een heuse koffierave. Masha, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Een koffierave, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat wordt me meer gevraagd. Ja, voor die jongeren, die weten het allemaal wel. Gewoon de rave op de beat eigenlijk. En dan gaan we erop los. En dat overdag met een kop koffie in je hand. Dus een room full positive energy. En ja, gaan.
0: Ja. Dus niks, geen minder gezonde middelen.
1: Nee, we willen geen katers en we willen ook geen slaaptekorten. Gewoon overdag.
0: En hoe was het?
1: Ja, super, super leuk. We hebben genoten, enthousiaste reacties gehad. En heel veel die vroegen meteen weer van, oh, wanneer gaan we weer? Maar het moet bijzonder blijven.
0: En wat voor muziek draaide je daar dan bij?
1: Oeh, ik ben heel slecht in muziek. Ik ben echt niet zo muzikaal onderlegd. Maar een beetje Ibiza House-achtige muziek. Ja. We hadden twee DJ's in de house. Dus die verzorgden de muziek en... Ja, dat deden zij fantastisch.
0: Ja. Meestal werkt alcohol zo grensverlagend dat mensen sneller durven te dansen. Hoe was dat met jullie op koffie?
1: Ja. Nou, dat moet altijd even aangezwengeld worden. Ja, echt mega dansen, dat valt dan wel weer mee. Dat mag volgende keer wel wat meer. Dus we hadden daar meteen alweer ideeën over. Dat we een volgende keer een soort dansles daaraan vooraf doen en dat we dan zo die rave ingaan.
0: Oh ja, dat als iedereen gewoon dan met een voorbeeld erbij meedoet, dat ze daarna ook gewoon blijven staan.
1: Ja. Maar de sfeer zat er goed in. We hadden echt een superleuke, gewoon een relaxte, gezellige sfeer.
0: En heb je meteen een nieuwe datum geprikt?
1: Nee, ik moet even bijkomen van deze.
0: Oké, nou dan horen we wel weer wanneer het weer is. Een koffierave dus in Zierikzee. I am

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf al op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder... Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
18: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren.
17: Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
18: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
22: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
23: Omroep Zeeland.
13: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herbon.

0: Fix What You Didn't Break. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. En je hebt het misschien ondertussen gemerkt. Je kunt ook weer meekijken via je tv of online. Op maandag bezoekt Veerle altijd een gehucht om uit te zoeken waar de naam vandaan komt en hoe het is om daar te wonen. Nou, Veerle is vandaag dan wel niet in de studio, maar ze was wel in een gehucht.
1: Margret of Margrette, een van de drie of misschien nog wel een vierde optie, is een buurtschap.
0: Maar dit is niet het goede, dus ik ga even kijken waar dan wel het goede gebleven is.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: De Bengals en Manic Monday. Ja, op maandag bezoeken we altijd een gehucht. En dan zoekt Veerle uit waar komt de naam vandaan. En vooral, hoe is het om daar te wonen? Nou, Veerle was dus ook deze keer weer op pad.
1: Zo'n beetje tussen Hoofdplaat en Schoondijken, onder nummer 1, ligt het gehucht Sasput. In Zuid-Vlaanderen natuurlijk, gemeente Sluis. Het is best een groot gehucht, echt wel flink wat huizen. Als je er rondloopt, oogt het wel een beetje Frans. Het kan ook liggen aan dat het nu super lekker weer is en de rozen lekker in bloei staan. Weet je, gietijzeren hekjes, bloementuinen. Ik ben heel benieuwd hoe het is om hier te wonen. Natuurlijk is de eerste vraag altijd, waar komt die naam toch vandaan? Ik heb weer eens geen idee. Bij Sas denk ik lekker in mijn Sas en bij Put in de Put. Maar dat lijkt me niet. Ik ga eens gauw op onderzoek uit. En misschien zijn er met het mooie weer wel mensen in de tuin bezig.

0: Bruno Mars en Risk It All. Hoe is het om in Sasput te wonen en waar komt die naam vandaan? Van dit kleine gehucht in Zeeuws-Vlaanderen. Nou, Veerle zocht het uit.
1: Ik sta nu in een heel knus tuintje met een rode telefooncel in de tuin. Dat is de tuin van Jeroen Wielaert. Jeroen, inwoner van Sasput. Jij kan me vast een hoop vertellen over Sasput. Woon je hier al lang?
2: Sinds 2008, samen met Loes, die het huis heeft ontdekt omdat ze aan het joggen was bij een vriendin vandaan, die hier in de buurt op een dijkje woont, bij Schoondijken. En nou ja, we waren meteen helemaal verrukt van dit plekje. En Sasput, dat is gewoon de heel functionele benaming voor een oude sluis. Sas. En dat is ook te zien op een prachtige kaart in Breskens op het Spuitplein. Daar kun je het ook zien. 17e eeuwse kaart. Sasput, een water naar wat nu zo'n beetje ook de Kromme Watergang is. Naar het hier dichtbij gelegen Slijkplaat met het beroemde restaurant De Kromme Watergang.
1: Aha, daar heb ik al gelijk mijn antwoord. Is daar nu nog iets in Sasput zelf van terug te zien?
2: Waarvan? Van die sluis?
1: Ja.
2: Nee. Het meest markante gebouw wat hier stond was de molen. Maar die had behoorlijke oorlogsschade. En nou ja, voor de rest is het hier gewoon een kruising met aan weerszijden stukken Sasput. Een gehucht met twee kanten.
1: En hoeveel mensen wonen hier in dit gehucht?
2: Oh, ik schat. Nou, dat vraag je me wat. Kleine 100.
1: Oké, dus het is hier wel redelijk druk. En hoe is het, nou ja, druk zeg ik. Voor een gehucht is het geen klein gehucht. En hoe is het om hier te wonen met de buurtgenootjes?
2: Nou, het is hier niet druk en het is hier ook niet stil. Het is hier zonder meer warm, zeg ik op een snikhete dag. Sasput heb ik altijd omschreven als ons eigen ruigoord naar een soort hippie-achtige kunstkolonie die het heeft overleefd in het havengebied van Amsterdam. En hier wonen dus ook nogal wat kunstenaars. Buurman hiernaast is een hele goede gitarist en accordeonspeler. Verderop woont Christophe, een Duitse kunstenaar uit Koblenz, die echt geweldige schilderijen maakt, die hij ook af en toe tentoonstelt in de kerk in Groede. Voor de rest hebben wij hier een schrijver, dat ben ik zelf. Oud verslaggever.
1: Sasput is dus eigenlijk een soort vrijplaatsje. Zomaar in Zeeland, waar vanuit je allerlei creatieve ideeën tot kunt volbrengen.
2: Ja, nou ja, dat heb je heel goed omschreven. Vrijplaats, zo heb ik het nooit echt direct omschreven. Maar het is wel inderdaad, het is niet anarchistisch of zo, maar je kunt hier volkomen jezelf zijn. En
1: klein beetje doen wat je wilt.
2: Ja, graag. Ja, dat doe ik het liefst. Het is lekker dicht bij Vlaanderen, dus gauw in Brugge en Gent. En als ik iets te doen heb in Nederland, dan zeg ik ook vaak tegen Loes, ik ga weer naar Nederland. Want dit is dus een ander stuk Nederland dan Nederland. Dit is Sasput, Zeeuws-Vlaanderen, Vrijplaats, Ruigoord.
3: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland.

0: Jenna Spyro en Material Lover. Duizend muzikanten, 1000 koorleden. Ze verzamelden zich dit weekend in Leeuwarden voor een bijzonder concert. Samen met drummer Cesar Zuiderwijk en bassist Riene Scherretsen van Golden Earring en de 3J's. En er waren ook Zeeuwen bij, zoals Anita uit Driewegen. Anita, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Elsa.
0: Ja, ik ben al een beetje bekomen.
1: Nee, nog niks. Nee, ik moet nog steeds landen. En nu zit het in je hoofd. Heel de dag door. Heel de dag door. Je moet echt nog landen. Je kan het niet loslaten.
0: Ja, er waren 5 Zeeuwen. Jij en ik. En nog 3 anderen. De rest waren het heel veel Friezen, maar eigenlijk uit heel Nederland, hè?
1: Ja, bizar gewoon. Waar ze overal vandaan kwamen. Overal. Dus... Je kan ze direct niet bedenken, maar ze kwamen overal alle hoeken en gaten.
0: Ja, nou, hele dag repetities. Redelijk zwaar, want ook jij speelt een blaasinstrument. Ik dacht nog zou je dan 's middags, eerst 's ochtends zoveel uur, 's middags zoveel uur, en dan moet je 's avonds eigenlijk pas echt aan de bak. Ik denk, zou dat nog wel lukken? Maar uiteindelijk ging het allemaal vanzelf bij mij.
1: Ja, bij mij eigenlijk ook. Ik heb overdag met de repetities niet alles gegeven. Ik denk, ik ga het mooiste bewaren voor 's avonds. En het is precies, ik heb precies genoeg gedoseerd. Ik ben 's avonds helemaal losgegaan. Ik heb zelfs nummer gespeeld waar ik normaal altijd best wel moeite mee heb. Maar die speelde ik nou zo mee.
0: Geweldig, hè?
1: Ja, geweldig. Dat ging zo vanzelf. En denk je, het ging gewoon vanzelf. Ja. Heerlijk gewoon. Zoveel geweld. Zoveel klanken. Ja, prachtig.
0: Nou, om even een indruk te geven, het was een grote zaal. Ik vergelijk het maar een beetje met de Zeelandhallen. Het orkest. Ja, en er was natuurlijk 1000 man. Dat neemt heel veel plek in. Aan de zijkant 1 tribune helemaal vol met die 1000 koorleden. En dan nog 3 tribunes met publiek. En in het midden op de vlakke vloer ook heel veel stoelen waar allemaal publiek zat. 5000 man, ik denk dat het voor mij geldt, maar ook voor jou, dat je nooit meer voor zo'n groot publiek zult optreden. Hè?
1: Nee, nooit niet meer, denk ik. Nee, nooit niet meer. Ik zou nooit meer denken met zoveel muzikanten. Hoe krijg je dit voor elkaar? Maar alles liep ook zo soepeltjes. Alles was ook met elkaar. Ja, er is geen kwaad woord gevallen. Alles is gewoon zo, zen. Het was gewoon zen, heel de dag door.
0: Welk nummer heeft op jou het meeste indruk gemaakt?
1: Ja, ik denk dan toch de Doedelzakkers.
0: Oh ja. Daar heb ik een piepklein stukje van. Want ik denk dat dat vanuit het publiek ook zoveel indruk maakte.
1: Ja,
0: ik ga even kijken of ik daar een klein stukje... Want de kwaliteit is misschien niet heel super, maar even proberen.
1: Ja.

0: Hey, en Anita, niet voor het een of het ander, maar dat applaus telkens, dat was alsof wij een soort popsterren waren, hè?
1: Ja, echt wel. Zo werden we ook wel behandeld, vond ik. Nu je dit nummer ook behoort, krijg je weer een brok in je keel, hè?
0: Ja. Ik zat af en toe gewoon met tranen in mijn ogen. Heel erg.
1: Maar niet alleen wij, hoor. Het publiek ook. Het publiek zat ook met tranen in de ogen, ja.
0: Ja, maar die hoefde hun noten daarna niet te lezen, hè?
1: Nee, ik heb het droog kunnen houden, denk je, dan kan ik mijn noten niet meer lezen.
0: Nou, het was sowieso een belevenis.

0: Dus ik denk ook voor de organisatoren, bedoel, die waren er zo lang mee bezig. En dan lukt het toch allemaal maar zoals ze in gedachten hadden.
1: Ik denk ook dat Guus en Annediep hun droom echt goed verwezenlijk is.
0: Nou, dat waren dus inderdaad de twee organisatoren. En nou maar hopen dat ze het nog eens een keertje doen, hè?
1: Nou, over 2 jaar willen ze het weer wat groots op gaan zetten. Misschien niet hetzelfde, maar ze willen wel weer wat gaan opzetten. Okay. Dus nou, ik denk dat ik erbij ben.
0: Ja, nou, dan kunnen we elkaar de hand geven.
1: Dan zien we elkaar daar weer.
0: Oké, okay, Anita, laten we dan zorgen dat die Zeeuwse aanmeldingen, dat dat een iets grotere groep is, hè?
1: Ja, ik hoop het wel voor de mensen. Dat zou toch ook wel leus wezen, hè, toch?
0: Oké,
1: okay, nou, Zeeuwen bij zaten.
0: Er komt nog een film van en als die er is, dan doen wij er zeker nog wel eventjes verslag van. Luut, het grote concert dus in Leeuwarden afgelopen weekend.

0: Bluff en Nielsen, een mannenharten. Ondertussen is Stefan aangeschoven, in dit geval voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Aan het eind van dit jaar wordt meer duidelijkheid verwacht over een aanvaring op de Westerschelde. 30 mei vorig jaar was die aanvaring tussen een binnenvaarttanker en een zeeschip. Een bemanningslid van het binnenvaartschip sloeg overboord en een andere opvarende raakte gewond. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid meldt dat het onderzoek nog bezig is. Eind dit jaar moet een rapport verschijnen. Poppodium De Spot is een inzameling begonnen voor de muziekconcerten op het Abdijplein in Middelburg. De optredens in augustus zijn gratis. En als die gratis moeten blijven, is er extra geld nodig, schrijft De Spot op GoFundMe. De Abdijzomeravonden waren eerst onderdeel van het Zeeland Nazomerfestival. Nadat hiermee stopte door bezuinigingen, nam De Spot het over. De Krantenbank, Tijdschriftenbank, Beeldbank en Geluidenbank van Bibliotheek ZB zijn voortaan te bereiken via Collectie Zeeland. Op die site zetten steeds meer erfgoedorganisaties wat ze allemaal bezitten. Marieke Houtenkamer van de ZB.
3: En wij hopen natuurlijk dat mensen met hetzelfde gebruiksgemak onze collecties ook op Collectie Zeeland kunnen gaan gebruiken. En natuurlijk, het zal even wennen zijn, dat begrijpen we ook. We zijn nog bezig met alles fine te tunen, zodat alles gewoon goed werkt.
2: Inmiddels doen 23 organisaties mee met Collectie Zeeland. In Vogelwaarde is een hondenspeelweide geopend. Rond het terrein aan de Bossenstraat staat een hek en er is een vuilnisbak om zakjes met hondenpoep in te gooien. Volgens de gemeente kunnen honden er veilig spelen zonder dat ze overlast geven. Het is de derde hondenspeelweide in de gemeente Hulst. Het weer in Zeeland geregeld zon, vanmiddag ook af en toe wat wolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 23 graden. Vanaf morgen wisselvalliger weer. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

Bob en With You. Fietsen van Spui naar Groningen, dat is bijna 400 kilometer. Ja, en als je dat in één dag moet doen, ja, dan moet je hopen dat het niet al te warm is. We bellen zo meteen met Gert-Jan, want hij gaat dit doen. En waarom hij dat gaat doen, dat vertelt hij zo zelf.

0: Boyzone, No Matter What. Van Spui naar Groningen. Dat is ongeveer een kleine 400 kilometer. En als je dat in één dag wil fietsen, dan moet je stevig doortrappen. Gert-Jan Vlaanderen, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Wanneer ga jij dit doen?
1: Op 20 juni, zaterdag. Dan staat deze uitdaging voor ons.
0: Ja, en je zegt ons, want je gaat met iemand samen.
1: Ja, zeker, met Johan Mulbroek.
0: En waarom gaan jullie dit doen?
1: De aanleiding is iets minder. 2 jaar geleden is mijn moeder gediagnosticeerd met Alzheimer. Op haar 65-jarige leeftijd.
0: Zo, dat is heel jong dan, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Dus we houden wel van een sportieve uitdaging. Dus we dachten, we moeten er tegenaan.
0: En dat allemaal om geld in te zamelen voor de Stichting Alzheimer.
1: Ja, klopt, klopt. Ja.
0: En hoe ga je het aanpakken?
1: Er is een heel plan van tevoren natuurlijk bedacht. We hebben veel getraind. We zijn gestart natuurlijk in de winter. Dat is op een fiets in de schuur, dus dat is niet zo geweldig, heel saai. Ik zit continu te kijken op een schermpje.
0: Oh ja, ja. Ik wou zeggen, naar de muur van de garage.
1: Ja, klopt. Toen kwam gelukkig het voorjaar, wat weer natuurlijk geweldig goed is voor ons geweest. Om mooie tochten samen te maken. En toen hebben we ook nog getraind van Op Dam naar Spui. Dus in Noord-Holland zijn we teruggereden naar Spui, ook op één dag.
0: Dat is ook al een heel eind, hè?
1: Ja, dat is 250 kilometer.
0: Oh ja, ja, ja. En wat dacht je, als dat lukt, dan lukt dat andere ook wel?
1: Ja, daar gaan we voor in ieder geval. Ja.
0: En zijn jullie gaan jullie een beetje gelijk op?
1: Dat wel. Ik moet zeggen, Johan heeft iets meer getraind dan mij. Maar ik ga natuurlijk ook hartstikke mijn best doen. Het komt zeker goed.
0: Ja, maar het moet niet zo zijn dat hij op den duur 20 kilometer voor ligt, hè?
1: Nee. We gaan wel gelijk op, dat wel. Ja. Dat wel.
0: En hoe zorg je dan dat je genoeg eet en drinkt onderweg?
1: Nou, ik word goed ondersteund door heel mijn gezin. Ze gaan een hele route uitstippelen en dan gaan ze kijken waar ze kunnen staan om ongeveer de 65 kilometer. En ze hebben heel de auto volgeladen met dingen die je nodig hebt. Om
0: bananen, sinaasappels.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Water vooral, hè?
1: Ja, zeker. Dus op dat gebied zijn we heel goed voorbereid. En zijn we ook dankbaar voor die steun.
0: Ja, ja, het is nu nog net iets te vroeg om al te kunnen zien wat voor weer het gaat worden, hè?
1: We hopen natuurlijk op droog weer. Dat is het allerbelangrijkste. En wind vanuit het noorden lijkt me dan ook nog wel iets mooier. Nu hebben we natuurlijk gezegd, we gaan van Spui naar Groningen. Maar het lijkt ons ook wel mooi om van Groningen bijvoorbeeld naar Spui te rijden. Waar iedereen ons kan ontvangen.
0: Ja, ik heb zelf aan de Coast to Coast van de Nierstichting 3 keer meegedaan. En dat is inderdaad vanuit het noorden naar Zuid-Hollanden. Ja. En die eerste keer hadden we tegenwind. En als je dan tegenwind hebt op zo'n route, dan heb je gewoon de hele weg tegen. Hè? Dus...
1: Dat klopt, ja. Ja. Ja. Eerst dacht ik van, het maakt ons niet zo heel veel uit, maar... Ik heb nu al een paar keer ondervonden dat het best wel veel uitmaakt.
0: Ja. En Gert-Jan, vooral als het donker wordt, dan werkt het toch een beetje motiverend als je een steuntje in de rug hebt. Hè?
1: Klopt. We willen ook 's ochtends vertrekken, dus om 1:00 of 3:00 in de ochtend. Je bent toch 15 tot 18 bezig.
0: Oh, dat vind ik al heel knap. Dat vind ik al heel snel.
1: Ja, dat is ons streven in ieder geval.
0: Ja, je moet toch af en toe even rusten ook, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Ja. Ja.
0: En dat is dan echt de praktijk, het fietsen. Maar dan het geld, hoe ga je dat binnenkrijgen?
1: We hebben al een tijdje een Instagram-pagina. Dat heet Trappen tegen Alzheimer. Daar houden wij filmpjes bij en foto's. Daar zijn we ook op te volgen. En daar zit ook een linkje waar wij iedereen op kan klikken. En dan de donaties worden dan gestort ook bij Alzheimer Nederland.
0: Aha, en daar gaat het uiteindelijk om, hè?
1: Ja, we hadden een streefbedrag van 5000 euro ingevuld. We zitten nu op 4000 momenteel.
0: Nou, dat moet dan toch lukken? Het is nog een paar weken, hè?
1: Ja, dus we gaan er alles voor doen om zoveel mogelijk binnen te halen.
0: Ja, en Alzheimer, daar heeft ook iedereen in zijn omgeving wel mee te maken. Iedereen kent wel iemand die er mee te maken heeft.
1: Zeker, helaas wel.
0: Ja. En hoe is het met jouw moeder?
1: Redelijk, het gaat wel snel achteruit. Je merkt korte termijngeheugen, dat laat snel iemand in de steek. Vermoeidheid, dan merk je het ook goed aan. En ook de zin om dingen te ondernemen. Maar ze zegt zelf altijd, het is zoals het is. En dat is natuurlijk een hele mooie uitspraak. Maar het blijft verdrietig.
0: Ja. En weet zij dat jij gaat fietsen?
1: Ja, zeker. Dat weet ze heel goed. Ze luistert momenteel ook, dus dat, ja.
0: Oké, nou dan weet ze in elk geval dat ze aan alle kanten ondersteund wordt. Ja. En laten we hopen dat je nog veel en veel meer geld binnenhaalt via dat linkje. Dus als je denkt, ik heb al een paar euro over voor Gert-Jan, voor zijn moeder, maar eigenlijk voor iedereen die met Alzheimer te maken heeft. Stuur even een appje naar 0118-4999-99. Dan stuur ik het linkje meteen weer terug. Gert-Jan, wij gaan jou nog even bellen vlak voordat je gaat vertrekken.
1: Kijk, geweldig. Was
0: maar
1: mooi.
0: Voor nu wens ik je alvast heel veel succes ook met het trainen nog. En wen ook een beetje aan het warme weer. Hè? Want voor hetzelfde geld heb je dat dan ook.
1: En, ja, ik hoop het. Ja.
0: Een beetje koeler is misschien wel lekker.
1: Daarom. 20 graden is genoeg.
0: Precies. Gert-Jan Vlaander, samen met vriend Johan gaat hij dus fietsen van Spui naar Groningen. Om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Stichting Alzheimer Nederland.
2: Muziek uit Zeeland.

0: Smelly Kitchen en Boogaloo.
1: De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.
0: 3 minuten voor 11. Graag tot zo.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
5: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
18: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
5: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
19: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
20: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
21: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
20: Hoe dan?
21: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
27: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
16: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: Alex Warren en Fever Dream. Goedemorgen. Welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio en meekijken kan online of via je tv. Nou, we hebben straks natuurlijk Check de Plek, ons spel waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. En aandacht voor de Blanche Foundation. Een crowdfundactie voor Blanche Vinken, de vrouw van sterrenchef Edwin Vinken. Het is uitgegroeid tot een foundation en hoe dat precies zit en wat ze organiseren, dat hoor je zo meteen.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Ed Sheeran en Perfect. Het begon als een crowdfundingsactie voor Blanche Vinken. Het is nu uitgegroeid tot de Blanche Foundation. De vrouw van sterrenchef Edwin Vinken heeft de ziekte van Kaler. Dat is een vorm van beenmergkanker. Ze is ernstig ziek en voor een behandeling die in Nederland niet wordt vergoed is veel geld nodig. En daarom organiseert de Blanche Foundation op 10 juni een bijzondere benefietavond in de Legends Lounge van het PSV-stadion. En voorzitter van die foundation is Claudia Brevet, vriendin van Blanche en ze is zelf voormalig eigenaar van 3-sterrenrestaurant Interscaldes. Claudia, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Een bijzondere avond. 21 Michelinsterren zijn er dan aanwezig?
1: Ja, zeer zeker. En ik denk dat dat nog een hele lage inschatting is. Want alleen al de chefs die koken voor het menu, dat zijn al 19 sterren. En dan zijn er nog heel veel andere chefs daaromheen. Dus ik mag wel spreken over de Nederlandse topgastronomie helemaal verzameld op die dag.
0: Wat wordt het precies voor avond?
1: Het wordt een hele mooie avond om in actie te komen voor Blanche. Het wordt een avond waarin natuurlijk de gasten culinair gaan genieten met de Michelin chefs. Maar er zijn ook artiesten, Pascal Jacobsen, Guus Meeuwis, die muzikaal ook intiem iets te horen gaan brengen. We hebben een veiling en dat is natuurlijk ontzettend leuk. We hebben heel veel kavels aangeboden gekregen. Met een tientje gastronomie, mag ik wel zeggen. Heel veel diners, heel veel mooie workshops, overnachtingen. En die gaan we veilen. En dat gebeurt op die avond. Maar het leuke daarvan is dat er ook een livestream komt. Dus ook gasten thuis, mensen thuis, zeggen ook, ik vind het leuk. Ik heb toch sowieso binnenkort wat te vieren. Dus ik ga leuk bieden op een mooie kavel. Die kunnen dat vanuit huis doen met een livestream.
0: Zit je daar thuis met je blokje kaas, terwijl zij heel lekker zitten te eten?
1: Ja, daar moet je dan niet aan denken. Nee, maar er zijn hele leuke dingen. Ook chefs die bij je thuis kunnen komen koken. Ja, leuke workshops of uit eten gaan. Ja, het is heel erg leuk om daaraan op die manier natuurlijk bij te dragen.
0: Ja, er is heel veel geld nodig. Want Evie, de dochter van Blanche, was hier een paar weken geleden. En zij vertelde al, meer dan €400.000 is er voor de behandeling van Blanche nodig. Maar ja, er zijn natuurlijk nog zoveel meer mensen die eigenlijk in hetzelfde schuitje zitten. En zij vertelde toen, als er meer geld is, dan is er ook meer geld voor onderzoek. En daar is dan iedereen gebaat bij. Vandaar dat de crowdfundingsactie uitgegroeid is tot een foundation. Maar hoe is dat voor jou als vriendin om daar voorzitter van te zijn?
1: Ja, heel mooi eigenlijk. Ik ben er heel trots op. Ik moet eerlijk zeggen, ja, het groeide natuurlijk. Dus ik vind het heel mooi om deze taak te vervullen. Ik praat ook een beetje door mijn eigen situatie. Ben ik heel erg geraakt hierdoor.
0: Want jij hebt zelf ook met kanker te maken, hè?
1: Ja, zeker. In de coronaperiode kreeg ik slokdarmkanker. En in die tijd had je ook dat er de bedden waren bezet, hè, de zorg overbelast. Dus mijn behandeling kon toen ook niet direct plaatsvinden. En dat is heel beangstigend. Want je wil zo snel mogelijk geholpen worden, hè? Er bestaat een behandeling, maar die kan niet uitgevoerd worden om die reden.
0: Tijd is cruciaal, hè?
1: Tijd is cruciaal. We willen een beetje tijd creëren voor de mensen die het echt direct nodig hebben. En ja, zo is het ontstaan. Want je denkt, nu is het je vriendin, maar het kan iedereen overkomen. En dan wil je er ook voor anderen zijn.
0: Een speciale avond dus. €1.000 voor een couvert. Dan denk je, wauw, wat een geld. Maar er moet en veel geld binnenkomen. En je krijgt dan ook wel gewoon echt van alle sterrenchefs die er zijn in Nederland. Gewoon iets unieks op je bord, hè?
1: Ja, absoluut. En het mooie is ook dat niet alleen de gasten die aan tafel zijn helpen. Ja, sommigen kopen natuurlijk een stoel, maar andere sponsoren ook weer een veiling item. of ze delen ons verhaal of doen een kleine donatie. Hè. De crowdfund, GoFundMe is ook nog steeds actief.
0: Ja, dus ook als je geen 1000 euro hebt, maar 5 euro, dan is dat natuurlijk ook allemaal voor het goede doel, hè?
1: Dat is allemaal heel fantastisch. Ja. Kijk, het gaat natuurlijk niet om de hoogte van het bedrag, maar om hoeveel mensen willen meedoen, hè?
0: Wat vindt Blanche zelf van al deze inzet?
1: Ja, natuurlijk heel fantastisch. En voor Blanche is het ook heel belangrijk dat dit wordt voortgezet. Dus ook, ja, Blanche is een type, niet als het voor haar is, wil zij ook dat het voor anderen ook op deze manier toegankelijk blijft. En zij zit dan ook een beetje achter het idee van deze foundation.
0: Ja, 96 keer chemo moet zij zelf ondergaan, hè? 96 uur chemo. Geen 96 keer, dat zou te gek zijn.

0: een bericht, een aanmelding. En dan gaan we daar direct op antwoorden.
1: Ja. En Claudia, waar ben jij zelf die avond? Kun jij mee eten of heb jij het zo druk met organiseren dat je daar geen tijd voor hebt?
0: Ik ga niet mee eten, maar ik ben zeker aanwezig om het publiek een beetje enthousiast te maken. En nee hoor, het is op die manier dragen we allemaal bij.
1: Oké, jij bent de gastvrouw van de avond.
0: Ben ik aanwezig, zeker. Ja.
1: 10 juni dus een bijzondere benefietavond in de Legends Lounge van het PSV-stadion. Dus ook nog in een heel bijzondere omgeving. En dan met al die sterrenkoks. Ik wens je in elk geval een hele mooie avond toe.
0: Heel hartelijk bedankt hoor, zeer zeker.
2: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Fleetwood Mac en Hold Me. Zometeen dan spelen wij Check the Plek, de eerste van deze week. En als het goed is, hebben we dan vrijdag 4 finalisten. We zoeken weer een plek in Zeeland. Nou, zometeen meer daarover. Eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. De nieuwe directeur Cas Keunig van havenbedrijf Noord-Seaport zit er nu een jaar. In die tijd heeft hij gemerkt dat de bestrijding van criminaliteit zoals drugsmokkel grote impact heeft.
3: Als je dat met een paar jaar geleden vergeleek, is dat echt een enorme hoeveelheid, enorme toename van de hoeveelheid tijd die we daaraan moeten spenderen. We hebben afgelopen jaar onze toezichthoudende mensen verdubbeld in omvang om te zorgen dat er meer oren en ogen in de haven rondrijden die zien wat daar allemaal gebeurt.
2: Keunig wil dat de gezamenlijke havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent blijven groeien. Dat zorgt voor werkgelegenheid en dus voor welvaart, zegt hij. Aan het eind van dit jaar wordt meer duidelijkheid verwacht over een aanvaring op de Westerschelde. 30 mei vorig jaar was die aanvaring tussen een binnenvaarttanker en een zeeschip. Een bemanningslid van het binnenvaartschip sloeg overboord en een andere opvarende raakte gewond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldt dat het onderzoek nog bezig is. Eind dit jaar moet een rapport verschijnen. Poppodium De Spot is een inzameling begonnen voor de muziekconcerten op het Abdijplein in Middelburg. De optredens in augustus zijn gratis en als die gratis moeten blijven is er extra geld nodig, schrijft De Spot op GoFundMe. De Abdij zomeravonden waren eerst onderdeel van het Zeeland Nazomerfestival. Nadat die ermee stopte door bezuinigingen nam De Spot het over. De krantenbank, tijdschriftenbank, beeldbank en geluidenbank van Bibliotheek ZB zijn voortaan te bereiken via Collectie Zeeland. Op die site zetten steeds meer erfgoedorganisaties wat ze allemaal bezitten. Marieke Houtenkamer van de ZB.
4: Wij hopen natuurlijk dat mensen met hetzelfde gebruiksgemak onze collecties ook op Collectie Zeeland kunnen gaan gebruiken. En natuurlijk, het zal even wennen zijn, dat begrijpen we ook. We zijn nog bezig met alles fine te tunen, zodat alles gewoon goed werkt.
2: Inmiddels doen 23 organisaties mee met Collectie Zeeland. Het weer in Zeeland zonnig, maar vanmiddag ook af en toe wolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 23 graden. Vanaf morgen wisselvallig. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Je vindt dat ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

Agda in de Munnik en ik zeg niets. Wij spelen Check de Plek, het spel waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. En dat kan een stad zijn, of een dorp, of een gehucht, of een buurtschap, of zelfs een plek waar helemaal niemand woont. En dat allemaal aan de hand van één aanwijzing. En die kan cryptisch zijn of feitelijk, dat moet je ook zelf uitzoeken. Als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken, dan bel je 0118-4999-99. Het wordt een beetje puzzelen, denk ik. Dat is nog geen aanwijzing, hoor. Dat is hem nog niet. Hier komt hij. Met 4 letters maak je deze plaats van 7 letters. 0118-4999-99. Met 4 letters maak je deze plaats van 7 letters.

0: Anne-Marie, samen met Shania Twain. Met 4 letters maak je deze plaats van 7 letters. Lau, jij hoeft er niet lang te puzzelen, geloof ik.
1: Nee, Lau was er snel bij.
0: Vertel.
1: Danhoek.
0: Oh, klopt dat? 1, 2... Nee, dat klopt niet. Het zijn maar 6 letters. Nee, het is niet goed, Lau. Kijken wat Simon ervan gemaakt heeft. Simon, goedemorgen.
2: Goedendag.
0: Wat denk jij?
2: Ik dacht Ise.
0: Ise, maar dat zijn toch maar een paar letters?
2: 4. En als je Ise maakt, maak je er 7 van.
0: Oh, ja, nee. Maar het is niet goed.
2: Jammer, hè?
0: Ja. Nee, het is niet goed. Zoek nog even verder.
2: Jo.
0: Omroep Zeeland, goedemorgen. Met wie?
3: Met Rosemarie.
0: Rosemarie, wat denk je?
3: Renesse.
0: Leg eens uit.
3: Je hebt R, N, S'en. Renesse.
0: Ja, het is gewoon goed, hè? Een R, een E, een N en een S, dat zijn 4 letters. En daar maak je een plaats van met 7 letters. En dat is inderdaad Renesse. Dus hartstikke goed gepuzzeld. Dat betekent dat jij vrijdag een van onze finalisten bent. Dus blijf even aan de lijn.
3: Oké, prima.

0: in the name of the game. Nou, the name of the game is, zegt u het maar. Michiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo. We hebben het daarin over hartrijders. Er is een initiatief van Herman uit de Nieuwekerk. Hij ergert zich aan hartrijders. Hij heeft zelf een flitspaal in elkaar geknutseld.
0: Bij zijn huis.
1: Ja, bij zijn huis. Inderdaad, hij staat aan de zijkant van de weg. En dat schijnt te werken volgens hem. Het heeft effect. Maar ik ben benieuwd hoe...
0: Ik voel me er mee, hoor. Want ik heb het ook altijd... Bij ons, de polderweg wordt soms ook zo hard gereden. En dan denk ik altijd...
1: Dus een polderweg nodigt ook enorm uit, vind ik altijd.
0: Als onze Mozes net oversteekt, dus daar denk ik dan aan.
1: Ja. Nee, klopt. Maar we hebben het over dat hard rijden. Want 30 kilometer per uur moet de norm worden in woonwijken. Ben je het daarmee eens of oneens? Reageer op de stelling. Kan zo meteen al via ons WhatsApp-kanaal en om 17:30 praten we erover verder. En zegt u het maar.
0: Op het bekende telefoonnummer. Nou, ik ben er morgen weer. Blijf er lekker bij Omroep Zeeland bedoel ik. En voor zometeen heel veel plezier met Michiel.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: 27 mei, demodag scootmobielen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
6: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
10: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: minuten weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog, bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
7: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Oh, heerlijk hier, hè?
12: Ja, eindelijk even niks.
13: Het is echt nice.
14: Hola, le pongo dos cervezas.
15: Hola, señor. Sí, 2 bier.
13: Voor mij?
11: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
14: Por favor.
15: Proost. Proost.
16: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
17: Zeeland. De industrie in Zeeuws-Vlaanderen heeft dringend meer stroom nodig. Maar kan die stroom niet uit België gehaald worden? Ilja Tuning die zocht het uit en je hoort er zo meer over in deze Zeeland nu. En verder vandaag. Er moeten meer zeeuwen komen en meer industrie in de havens. Directeur Cas Keunig die maakt de balans op na 1 jaar bij North Seaport directeur te zijn. En het wordt iets wisselvalliger. John Haviga, onze weerman, heeft zometeen de details. Het is 5:05. Het Zeeuwse nieuws van deze maandag. Het wordt het grootste en duurste project van netbeheerder TenneT. De hoogspanningslijn die van Zuid-Beveland naar Zeeuws-Vlaanderen moet worden getrokken. Afhankelijk van de uitvoering kost het hele project honderden miljoenen euro's. Het kan zelfs oplopen tot 1,5 miljard euro... als er wordt besloten om een tunnel onder de Westerschelde door te graven voor de hoogspanningskabels. En daarom klinkt dan ook de vraag: waarom kunnen er geen hoogspanningskabels vanaf het Belgische stroomnet worden getrokken? Verslaggever Ilja Tuning die vroeg het aan TenneT-woordvoerder Joyce Gieselink.
18: Nu staan we hier bij het hoogspanningsstation Westdorpen. Een paar kilometer verderop, daar ligt de grens. En vlak over de grens ligt een hoogspanningsstation. Waarom kan er geen lijntje getrokken worden? Ja, gewoon tussen deze hoogspanningsstations.
19: Het is een hele logische gedachte om te denken van: we sluiten Zeeuws-Vlaanderen aan op het Belgische hoogspanningsnet. Het ligt om de hoek. En toch kan het niet. En de belangrijkste reden is eigenlijk dat wij als TenneT verantwoordelijk zijn voor het Nederlandse hoogspanningsnet en dus ook Zeeuws-Vlaanderen. En we kunnen en we mogen die verantwoordelijkheid niet zomaar overdragen aan een Belgisch bedrijf.
18: Kan dat niet geregeld worden? Dat een bepaald stukje de verantwoordelijkheid is van de Belgische netbeheerder en vanaf hier jullie verantwoordelijkheid?
19: En we krijgen die vaak vaker. Hè? Kan je de regels niet aanpassen? Maar zo makkelijk gaat dat helaas niet. En als België, de Belgische netbeheerder Elia, hier een verbinding zou aanleggen, dan zou dat ook betekenen dat de Belgische belastingbetaler voor die verbinding betaalt. En ja, dat kan en mag niet. Daarnaast is het ook zo dat het Belgische systeem weer net ietsjes anders werkt dan het Nederlandse hoogspanningsnet. Dus ook zomaar even aan elkaar koppelen, dat gaat ook niet.
18: Want die zitten op een andere hoogspanning? Of wat is daar het technische probleem?
19: Er zijn verschillende redenen waarom we dat zomaar niet technisch kunnen koppelen. Het heeft inderdaad te maken met vermogens. Maar ook met hoe we de systemen beveiligen. Hoe het de elektriciteit, de infrastructuur, het hele net eruit ziet. Dus het heeft best wel wat technische haken en ogen.
18: Nu wordt er nagedacht over een nieuwe interconnector, een nieuwe elektriciteitsverbinding tussen Nederland en België. En er wordt ook nog eens nagedacht om die dan misschien in Zeeuws-Vlaanderen aan te leggen.
19: Er zijn internationale verbindingen, ook tussen Nederland en België. Alleen die zijn niet bedoeld om een lokaal knelpunt op te lossen. Dus die verbindingen zijn echt bedoeld om de elektriciteitsmarkt te helpen. En om ook het elektriciteitsnet beter in balans in heel Europa te houden. Maar dus niet om het probleem van Zeeuws-Vlaanderen op te lossen. En een voorwaarde is dan ook dat Zeeuws-Vlaanderen ook op het Nederlandse net is aangesloten. Dus dat is het verschil.
18: Dus het ligt echt aan de regels en die zijn niet zo makkelijk te wijzigen.
19: Het klopt dat het inderdaad heel veel regels zijn die het ons tegenhoudt. En het probleem in Zeeuws-Vlaanderen is gewoon urgent. We kunnen het ons niet veroorloven om langer te wachten. En nogmaals, we zijn als Nederlandse netbeheerder gewoon verantwoordelijk voor dat Nederlandse hoogspanningsnet. En verantwoordelijkheid dat iedereen hier het licht aan kan doen. En daarom willen wij als TenneT het elektriciteitsnet aanleggen, ook in Zeeuws-Vlaanderen.
17: Maar dus wel tegen hoge kosten. Want als er hoogspanningstunnel, die plannen die er dus zijn voor die Westerschelde-tunnel, daar dus die kabels onderdoor te leggen. Als dat er is, dan kost dat dus al gauw 1 miljard euro. Het is een moeilijk eerste jaar geweest voor Cas Keunig. Nu precies 1 jaar directeur van de Gent-Zeeuwse haven North Seaport. Toen hij kwam was Rusland, ooit handelspartner nummer 1 voor de North Seaport, al verdwenen door allerlei sancties. Er kwamen het afgelopen jaar de handelstarieven van Trump, de Iran-oorlog en daardoor torenhoge energieprijzen nog eens bovenop. Los van alle bureaucratie vanuit Den Haag en Brussel en wisselende kabinetten met telkens andere plannen, Cas Keunig maakt zich zorgen.
20: Er zijn best investeringsbeslissingen die uitgesteld worden. Nou ja, dat is dan zo. En dat is ook wel begrijpelijk. Hè. De business cases zijn voor sommige bedrijven echt ingewikkeld. En de hele politieke situatie rond het Midden-Oosten heeft daar ook zijn invloeden op.
21: Als de oorlog in het Midden-Oosten, ja, dat die nog langer duurt, de energieprijzen, hè, de olieprijzen zo hoog blijven, wat gaat dat betekenen voor North Seaport?
20: Ja, dat is een hele lastige discussie. Hè? Want sommige bedrijven die hebben weliswaar last van hele hoge grondstofprijzen. Maar hun verkoopprijzen zijn nog hoger. Dus die profiteren hier op dit moment maximaal van. Maar dat is natuurlijk allemaal. Dat is mooi dat je dan even winst maakt. Maar dat is niet stabiel. Dat is, iedereen weet, dit houdt een keer weer op. Dan zakken die prijzen weer en dan. Hè? Dus je kunt op basis van zo'n zeg maar incidentele situatie geen beslissing nemen of je wel of niet investeert. Dus uiteindelijk. Hebben we hier geen. Is los van de mensen daar is het natuurlijk verschrikkelijk. Maar hier hebben we daar geen blijvend voordeel of nadeel van.
21: Maakt u zich daar toch zorgen over?
20: Ja, natuurlijk. Hè. Dat is waar we ons als havenbedrijf. Daar proberen we ook onze inzet op te doen. Om te kijken of we in ieder geval regelgeving en dergelijke zo stabiel mogelijk kunnen houden voor onze bedrijven. Daar maken we ons wel druk over.
21: Regelgeving stabiel houden, kijkt u dan toch met één oog naar Den Haag?
20: Ja, met één oog naar Den Haag en met twee ogen naar Brussel. Hè. Dat is wel een beetje. Heel veel dingen gebeuren natuurlijk toch in Brussel. Ja, dus we hebben ook mensen standaard in Brussel zitten die daar de politiek in de gaten houden, die daar lobbywerk voor richten voor ons hier. En wij doen dat dan vooral ook voor de bedrijven die onze klanten zijn.
21: Als u dan na één jaar de balans opmaakt, wat is dan de boodschap?
20: Nou ja, kijk, die haven die is punt 1 heel groot. We hebben, volgens mij zien we dat onvoldoende. Maar deze haven is 3/4 van de haven van Rotterdam. Dat is echt heel groot. Dus iedereen profiteert daarvan mee. En dat begint bij die grote industrie. Dat moeten we niet vergeten. Daar begint het. En daar leven heel veel MKB'ers van. En van die MKB'ers, ja, daar maken we zelf als bewoners ook gebruik van natuurlijk. Dus het is superbelangrijk dat die grote industrie er is. Want daar begint het mee. Dat zorgt voor werkgelegenheid en dat zorgt uiteindelijk ook voor welvaart.
21: Maar juist de grote industrie wordt door veel mensen gezien als vervuilend.
20: Ja, nee, het is natuurlijk zo dat we de grote industrie op één plek zetten om de overlast die dat toch links of rechts soms met zich meebrengt zo beperkt mogelijk te houden. En net als dat we natuurgebieden maken die we dicht bij elkaar zetten, maken we ook industriegebieden waar we dingen dicht bij elkaar zetten. Juist om te zorgen dat die overlast enigszins beperkt wordt. Maar we hebben het wel nodig, los van dat we daar heel veel van onze spullen vandaan halen, maar daarnaast ook om onze welvaart, om onze voorzieningen op peil te houden. Het is niet voor niks dat in Zeeland 2050 gezegd wordt, we hebben 100.000 nieuwe Zeeuwen nodig. Maar die 100.000 nieuwe Zeeuwen moeten wel ergens werken.
21: Want dat is een plan, hè, waar op dit moment in Zeeland heel veel om te doen is. Hè? Zeeland 2050, veel nieuwe Zeeuwen erbij.
20: Ja, ik dacht al, is het nou een handig onderwerp om aan te snijden of niet? Maar nee, natuurlijk. Er moet een.
21: Daar staat u helemaal achter?
20: Ja, nee, ik sta daar zeker achter. Het voorzieningenappel wat we nu hebben is niet in stand te houden met het huidige aantal Zeeuwen dat we hebben. Dus we moeten zorgen dat er meer industrie komt, meer bedrijvigheid komt, waar mensen kunnen werken en dan dus ook mensen hier komen wonen.
17: Nou, meer daarover in de Zeeuwse Kamer na 12:30. Het verhaal van Roos Keunig, dus 1 jaar exact directeur daarbij North Seaport. Bij de 11:45, wat kunnen we verwachten qua weer de komende dagen? Het is wel iets veranderd natuurlijk, geen tropische temperaturen meer, maar er komt wat regen aan. Hoe het zit, de details heeft John Haviga zo voor je. En eerst muziek van Nick Kershaw hier.

0: Let the sun go down on me. Het is 12:15. Laten we eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met John Havenga. John, goedemiddag.
1: Hey Michiel, goedemiddag.
0: Het weer van deze maandag. Wat kunnen we verwachten vanmiddag?
1: Ja, een beetje zoals je net zei. Hè, the don't let the sun go down on me. Dat is ook vandaag denk ik wel het geval. Denk ik. Een prima dag. We hebben de zon er geregeld bij. We moeten ook rekening houden met wat bewolking. En dat is op dit moment een mix van hoge bewolking. Met af en toe ook een paar stapelwolken. Maar de zon die komt ook zeker tevoorschijn. En ja, het is de eerste dag van juni. Dat is de start van de meteorologische zomer. Nou, de zomerse temperaturen die hebben we al gehad natuurlijk. De afgelopen week die achter ons ligt. En op dit moment liggen de temperaturen wat lager. Want het wordt vanmiddag maximaal zo'n 21 tot 23 graden. Daar zitten we al niet heel ver meer vanaf. Bij een matige zuidwestenwind. En het blijft vandaag droog. En ook vanavond en vannacht staan er nog enkele opklaringen op het programma. Het is rustig met een zwakke zuidenwind. En het blijft ook droog nog vannacht. Met minimumtemperaturen van 12 tot 15 graden. Maar ja, daarna krijgen we dus wel een verandering, Michiel.
0: Ja, wat gaat er veranderen morgen?
1: Ja, we zien dat de wisselvallige periode, waar we eigenlijk ook al in de weerberichten van de afgelopen dagen over op hebben gewezen, dat die eraan komt. En die start dus vanaf morgen. Dat wil zeggen dat het weerbeeld wat we achter ons hebben gelegen, wat we achter ons hebben liggen, dat zullen we de komende tijd niet hebben. Want we krijgen gewoon te maken met meer bewolking, ook meer wind en er is ook af en toe sprake van neerslag. En morgen is daar de eerste dag van. Veel bewolking, af en toe ook wel even wat zon, maar we hebben ook te maken met regen en ook met buien. Dat zijn voornamelijk regenbuien. Al sluit ik niet helemaal uit dat er een enkele donderklap te horen is. En de temperatuur, ja, die levert nog een graadje in. Het wordt morgen maximaal 19 tot 21 graden. En dat is ook een beetje de gemiddelde temperatuur van de dagen daarna, zo rond de 20 graden. En elke dag kunnen we wel te maken gaan krijgen met wat neerslag in de vorm van enkele buien. En met name op donderdag hebben we dan toch alweer vaker veel regenbuien in korte tijd, veel regen en ook onweer. En de wind doet er een flinke schep bovenop. Dus het mooie zomerse weer wat we eigenlijk de afgelopen tijd achter ons hebben, dat kunnen we de komende tijd niet helemaal verwachten. En ja, met temperaturen van 20 graden is het gewoon wat koeler.
0: Oké, duidelijk. John Avergaard, dankjewel.

0: Raccoon and the Ones We Seek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden en er zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Volgens deze correspondent van NOS probeert Oeganda het aantal besmettingen te verminderen met betere voorlichting.
1: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
0: Russische schepen die varen steeds vaker langs de Nederlandse kust. In 2024 begeleidde de marine nog 20 Russische schepen naar internationale wateren. Dit jaar staat de teller al op 61. Dat is een verdrievoudiging als je even vlug rekent. Het gaat niet om oorlogsschepen of koopvaarders, maar om Russische onderzoekers.

0: En dat er steeds meer thuisbatterijen worden verkocht, dat was al bekend. Nu zijn er ook cijfers bij. Volgens Sun Energy Research zijn er in de eerste 4 maanden van dit jaar bijna 20.000 plug-in batterijen verkocht. En die kun je dus met een stekker gewoon zelf aansluiten. Kost zo'n €1.500. En deze man heeft meerdere batterijen. Laat hij zien bij RTL Nieuws.
1: Dit zijn stekkerbatterijen. Dus die kun je gewoon kopen en zelf in stopcontacten pluggen. En dit is een grotere. Die wordt door de installateurs geplaatst. Ja, die kan ook handelen op de energiemarkt. Die kan noodstroom leveren.
2: Nou, ik heb hier onze elektrische auto en die is op dit moment aan het laden met de zonnestroom die onze zonnepanelen opwekken.
0: Nou, en volgens huishoudens zonder elektrische auto, warmtepomp, zijn ze niet redabel. Maar populair zijn ze dus wel. In het hele land zijn er naar schatting 50 tot 100.000. En dan nogal flink wat. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen weer terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst hoor je Dua Lipa.

0: 9. Susanne en Freek en halverwege, het is 12:30. Dit is Omroep Zeeland. Hij is 1 jaar directeur bij North Seaport. Je hoorde hem eerder dit uur al, Cas Keunig. En zometeen uitgebreid met hem praten in de Zeeuwse Kamer. Dat dus na 12:30. En Stefan Dane is er zo met een update van het Zeeuwse nieuws.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 12:30 geweest en het Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Dane. Stefan, goedemiddag.
7: Goedemiddag. In Hulst is een jongen van 15 uit Breda aangehouden. In de Grote Zwanenstraat zagen agenten hem met een pinpas die niet van hem was. Terwijl zij met hem in gesprek waren, kwam er een melding van een slachtoffer uit Sint-Jansteen, de eigenaar van de pinpas. Even daarvoor stond de jongen bij het slachtoffer aan de deur en nam die pinpas mee. Hij deed zich voor als politieagent. Ook andere spullen zijn meegenomen, die zijn niet bij de jongen gevonden. De politie wil niet zeggen om wat voor kostbaarheden het gaat. Kustgemeenten zijn kritisch op het plan van gedeputeerde staten om meer grip te krijgen op het verblijfstoerisme. Ze vragen zich af of het voorstel om geen minicampings toe te staan een goed idee is. Om uitbreiding van verblijfsrecreatie tegen te gaan, heeft het provinciebestuur een 10-puntenplan uitgewerkt. De kustgemeenten vinden dat daarbij niet goed genoeg is gekeken naar de gevolgen voor ondernemers. De nieuwe directeur Cas Keunig van havenbedrijf North Seaport zit er nu 1 jaar. In die tijd heeft hij gemerkt dat de bestrijding van criminaliteit, zoals drugsmokkel, grote impact heeft.
8: Als je dat met een paar jaar geleden vergeleek, is dat echt een enorme hoeveelheid, enorme toename van de hoeveelheid tijd die we daaraan moeten spenderen. We hebben afgelopen jaar onze toezichthoudende mensen verdubbeld in omvang om te zorgen dat er meer oren en ogen in de haven rondrijden die zien wat daar allemaal gebeurt.
7: Keunig wil dat de gezamenlijke havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent blijven groeien. Dat zorgt voor werkgelegenheid en dus voor welvaart, zegt hij. Aan het eind van dit jaar wordt meer duidelijkheid verwacht over een aanvaring op de Westerschelde. 30 mei vorig jaar was die aanvaring tussen een binnenvaarttanker en een zeeschip. Een bemanningslid van het binnenvaartschip sloeg overboord en een andere opvarende raakte gewond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldt dat het onderzoek nog bezig is. Eind dit jaar moet een rapport verschijnen. Tot slot nog het weer. Zonnig, maar vanmiddag ook af en toe wolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 23 graden. Vanaf morgen wisselvallig. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Love Affair hoorde je bij Omroep Zeeland. Everlasting Love. Precies een jaar geleden kwam Cas Keunig als directeur van de Eemshaven en de haven in Delfzijl, oftewel Groningen Seaport, naar Noord Seaport om hier directeur te worden. Noord Seaport is een bundeling van de Zeeuwse havens in Vlissingen-Oost en Terneuzen samen met de haven in Gent. En Keunig ging dus van het noorden naar het zuiden van het land. Noord Seaport is wel 3 keer zo groot als Groningen, maar bevalt Keunig hier goed. Ariane Lafort ging bij hem op bezoek.
1: We zijn in een van de kantoren van Noord Seaport. Allemaal vergaderzalen die allemaal zeenamen hebben. Hè. Ik zie daar Pacific staan bijvoorbeeld. In die zaal zitten zo'n man of 8 zitten te vergaderen. Waar gaat het daar over, Cas Keunig?
2: Ja, dit zijn onze havenmensen, hè, dus de nautische mensen. Die zijn met elkaar aan het vergaderen. En als die met elkaar vergaderen, gaat het tegenwoordig heel veel over veiligheid. Dus zeg maar de militaire veiligheid of cyberveiligheid. Hè. Dus dat is iets waarmee we heel veel van doen hebben. En natuurlijk ook de ondermijningsproblematiek, oftewel drugsgerelateerde transporten, waar onze havenmeesters zich ook enorm druk over maken.
1: Schrijft u daar als directeur ook wel eens bij aan?
2: Ja, zeker. Ik word ook door hen nog geïnformeerd over dat wat daar allemaal speelt en wat ze daar allemaal aan acties ondernemen om te kijken hoe we dat nou enigszins in de grip kunnen houden. Dat is natuurlijk eigenlijk waar zij ook voor verantwoordelijk zijn. En zij zijn degene die verantwoordelijk zijn voor een veilige en vlotte doorvaart, maar inmiddels ook verantwoordelijk voor heel veel dingen rondom veiligheid.
1: Ja, wat zijn uw eigen ideeën daarover?
2: Nou, dat het een zorgelijke situatie is en dat het heel veel inspanningen vergt van ons als organisatie. En dat als je dat met een paar jaar geleden vergeleek, is dat echt een enorme hoeveelheid, enorme toename van de hoeveelheid tijd die we daaraan moeten spenderen. En ook mensen op inzetten. We hebben afgelopen jaar onze toezichthoudende mensen verdubbeld in omvang. Om te zorgen dat er meer oren en ogen in de haven rondrijden die zien wat er allemaal gebeurt.
1: Overal een hek eromheen?
2: Ja, we hebben eigenlijk al natuurlijk over heel veel locaties een hek zitten. Maar we zijn ook tegenwoordig bezig met een, ja, wat we dan noemen een digitaal hek. En dat betekent dat we precies weten wie er allemaal die haven inrijden en wie er ook weer uitgaat. En op die manier, dat noemen we dan digital fans. Een mooi woord, maar om op die manier maar in de gaten te houden wat er allemaal gebeurt.
1: Als u nu na een jaar een beetje de balans op moet maken. Het is denk ik toch wel een moeilijk jaar geweest. Hè? Als je dan kijkt, al langer was bekend natuurlijk dat wat vroeger nummer 1 handelspartner voor Noord Seaport was. De Russen, ja, die waren al langer uit beeld verdwenen. Maar ja, er komt dan zo'n verkiezing van Trump met handelstarieven. De Iran-oorlog met enorm gestegen energieprijzen. Moeilijk jaar?
2: Ja, het was wel een moeilijk jaar. In die zin dat als we kijken naar de totale volumes die we gedraaid hebben, viel dat eigenlijk nog wel weer mee. Hè. Toen hebben we afgelopen jaar toch een klein beetje groei gehad in de volumes, de tonnages zoals we dat noemen, die door de haven gegaan zijn. Dus eigenlijk daar. Maar goed, we hebben ons wel op heel veel punten moeten aanpassen. En ja, dat is dan het mooie van deze haven, waarin je heel veel verschillende soorten goederen vervoert. Hè? Van granen, maar ook auto's worden er gemaakt. Staal, kunstmest. Bij Douw natuurlijk heel veel producten die we samen elke dag gebruiken in ons huishouden. En dat balanceert dan een beetje uit. Dus dat is wel weer het voordeel van zo'n diverse haven als dat we zijn.
1: U zegt ja, toch nog een klein beetje groei, hè, in de volumes. Maar het blijft een beetje kwakkelen, hè?
2: Nou, ik zou dat zeker geen kwakkelen noemen. Nee, zo is het zeker niet. Maar ja, goed, je wil natuurlijk als haven in ieder geval zorgen dat dat de bedrijven die je huisvest, dat die gezond zijn. Want uiteindelijk is dat waar het havenbedrijf van leeft, maar ook waarmee we onze investeringen die we moeten doen in de infrastructuur mee financieren. Dus als het goed gaat met onze bedrijven, gaat het ook goed met het havenbedrijf.
1: Over die infrastructuur kwam toch ook opeens het bericht dat de Belgen de investeringen in een nieuw goederenspoor tussen Gent en Terneuzen ja, toch een beetje hebben uitgesteld. Hè? Het geld aan andere dingen gaan besteden.
2: Nou, dat is niet helemaal. We maken voor mijn gevoel daar wel vorderingen. Want het was even, stond het helemaal.
1: Blijft optimistisch.
2: Ja, ik ben een optimistisch mens, maar het stond even helemaal op hold. En dat is gelukkig weer af. Door een goed gesprek van de minister, de Vlaamse minister en de Nederlandse staatssecretaris, waardoor het verhaal juist weer op gang gekomen is. Maar dit zijn wel ingewikkelde dingen. Zeker als het over de grens gaat. Ingewikkelde projecten, ingewikkelde procedures. Die net niet helemaal op elkaar afgestemd zijn. Dus dat is best. Daar moeten we een hoop tijd en energie in steken.
1: Want u noemde het goederenspoor Gent-Terneuzen een van de belangrijkste dingen voor de komende jaren, hè, voor Noord Seaport. En er wordt dan nu gezegd, ja, nou ja, geen afstel, maar wel uitstel.
2: Ja, wel uitstel.
1: Rukt u zich dan niet de haren uit uw hoofd van dit was zo belangrijk voor ons?
2: Ja, ik ben intussen ietsjes wijzer geworden dat sommige dingen kosten gewoon echt wel tijd om het voor elkaar te krijgen. En de aanhouder over het algemeen, die wint hier wel. En dat zijn we zeker. Dus wij gaan ervan uit dat het goed gaat komen.
1: Per wanneer?
2: Ja, ik durf daar geen datum op te plakken. Maar het is wel iets wat continu aandacht heeft, zowel in Den Haag als in Brussel. Dus dat zijn we volgens mij op de goede weg.
1: Want de Nederlanders, die willen wel, hè? Die hebben ook geld beschikbaar gesteld. Die hebben volgens mij al een handtekening gezet. Maar de Vlamingen, die blijven toch een beetje achter.
2: Nou, het was volgens mij net andersom. Want zelfs de Vlamingen, die hadden als eerste het geld beschikbaar. Maar toen begon de Nederlandse overheid te zeggen, ja, maar er moet eerst nog wel een procedure doorlopen worden. En omdat die procedure, die kost dan 1,5 jaar tijd. En daarmee verloren ze in feite het momentum. Daar leek het even op stuk te lopen. Maar volgens mij gaat het de goede kant op.
1: Toch misschien een beetje gevoel van frustratie?
2: Nou, natuurlijk wil je uiteindelijk het liefst dat dingen direct doorgaan. We zitten natuurlijk altijd in de modus dat we voortgang willen maken. Ja, dat is uitstel is natuurlijk niet fijn.
1: De inwoners van Terneuzen en van Zeeuws-Vlaanderen worden al jarenlang lekker gemaakt. Van, nou, als dat aangepaste, dat nieuwe goederenspoor er komt, dan kunnen daar wellicht over dat spoor ook personentreinen gaan rijden. Maar dat is dus ook eigenlijk een beetje toekomstmuziek geworden.
2: Nee, dat is in eerste instantie zal het zeker goederenspoor zijn. Maar bij het ontwerp moet je er dan wel rekening mee houden dat je daar uiteindelijk ook personen over kunt vervoeren. En volgens mij gaat dat de goede kant op. En houden ze daar nu al rekening mee?
1: Iets wat er nu ook heel dicht aan zit te komen is de beslissing van het kabinet over de nieuwe kerncentrales die wellicht naar Zeeland komen. Hè. Die beslissing zou zo in september genomen worden. Noord-Seaport heeft al in het verleden gezegd van, nou ja, prima, maar niet op onze kaders, want wij hebben die grond zelf nodig. Maar hoe nodig zijn die kerncentrales nou voor de energieomwenteling in het gebied van Noord-Seaport?
2: Ja, ik denk niet dat je, dan moet je niet kijken naar het gebied Noord-Seaport, maar die moet dan eigenlijk toch wel iets breder kijken. Niet eens nationaal, maar gewoon echt West-Europees, zeg maar. En dan hebben we kernenergie in mijn beleving wel nodig. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, hebben we alles nodig. Hè. Of het nou over biomassa gaat, wind, zon, kernenergie. We zullen dat allemaal nodig hebben om te komen naar die energietransitie, naar minder CO2-uitstoot bij onze energieopwek. En daar past kernenergie dus in. En daar moet je een goede plek voor hebben. Nou, Zeeland heeft aangegeven dat dat hier kan. En nou is nog de plek in Zeeland. Dat gaan we zien.
1: Maar hoe belangrijk zouden die kerncentrales echt voor dit gebied van Noord-Seaport zijn?
2: Nou, uiteindelijk is het zo, daar waar energie is, hè, daar ontwikkelt zich ook de economie. Kijk maar naar de grote gebieden, hè, waar vroeger in Wallonië was natuurlijk supersterk, want daar zaten de voorraden aan steenkool. Kijk naar het Roergebied, bruinkool. Daar waar energie is, daar ontstaat de economie. Dus heel belangrijk, ook voor dit gebied, dat er voldoende energie aanwezig is.
1: Want die kerncentrales, die energie daarvan zou voor een deel ook bij de bedrijven hier in de regio terechtkomen natuurlijk.
2: Ja, de ellende met stroom is dat je nooit precies weet waar het heen gaat, waar die elektronen heen gaan. Maar ook hier geldt dat als we voldoende energieaanbod hebben, dan zul je zien, dan ontwikkelt die economie zich daar nagenang naar.
1: Zeeland wil die kerncentrales graag hebben. Hè, want er gaat ook een enorme pot aan compensatiegelden dan komen, waarmee allerlei leuke dingen gedaan kunnen worden. Zeelandbruggen, de Deltaweg bijvoorbeeld. We maken ons hier een beetje zorgen, tenminste sommigen, omdat Rotterdam opeens om de hoek lijkt te komen kijken. Kerncentrales niet hier in Zeeland, maar op de Maasvlakte. Maasvlakte 2 of zelfs Maasvlakte 3.
2: Ja, ik heb dat ook gehoord. Hè. Maar dus direct mijn oor te luisteren gelegd in Rotterdam. Van ja, hoe serieus is dit nou? Nou, ik hoor daar verschillende berichten. Dus er zijn ook mensen die daar misschien wel een voorstander van zijn. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, we weten wel betere dingen te doen met onze grond hier op die plek dan een kerncentrale. Dus we gaan het zien. Ik denk dat het wordt nog een hele lastige discussie. Maar Zeeland first, ik denk dat dat wel hier gaat gebeuren.
1: Geen stiekem een Rotterdamse lobby, terwijl we dat niet in de gaten hebben hier in Zeeland?
2: Nou, nee, want ik denk uiteindelijk willen we naar 4 kerncentrales in Nederland. Hè. Eemshaven is daar ook nog een positie.
1: Waar komt u vandaan?
2: Daar kom ik vandaan. Hè. Dus
1: die wilde die daar toch niet?
2: Nou, de provincie Groningen is daar geen voorstander van. Dus dat wordt al een hele lastige. Dus ik denk, nou, het wordt al een hele uitdaging om de eerste twee te bouwen.
1: Andere punten waar u natuurlijk mee te maken krijgt. Want ja, kantoren van Noord-Seaport zijn verspreid over allerlei delen van Zeeland en ook hier in Vlaanderen. En dan hebben we de tunnelscheur, hè, volgend jaar 4 maanden lang. Hoe gaan jullie dat in vredesnaam doen hier bij Noord-Seaport? Met ja, havens aan de ene kant van de tunnel en havens aan de andere kant van de tunnel.
2: Ja, dat is echt een hele lastige discussie. Hè. Dat wordt voor onszelf als organisatie ook al ingewikkeld. Maar laat staan voor al die mensen die echt fysieke arbeid moeten verrichten op een locatie. Ja, dat is echt een uitdaging. Zelfs onze mensen waarvan ik denk, van, nou ja, die moeten echt op hun werkplek zijn. Bijvoorbeeld onze nautische mensen, die hebben een hele specifieke werkplek, waar die kunnen we niet zomaar kopiëren. Het zijn weliswaar allemaal computers en camera's en dergelijke, maar we hebben al even een berekening gemaakt. Als we dat tijdelijk even zouden moeten verhuizen, dan zijn we 500.000 kwijt. Nou, dat is een hoop geld. Dus daar ligt niet onze voorkeur. Dus wat we wel gedaan hebben, is zorgen dat we wat hotelkamers gereserveerd hebben voor als we een keer aan de overkant zijn, dat we dan ook aan de overkant kunnen blijven. Maar dat begint bij dat soort hele praktische dingen, ja.
1: Gaat het goed met Noord-Seaport?
2: Ja, het gaat eigenlijk heel goed. Ja, we hebben heel veel belangstelling voor onze terreinen. Belangstelling voor bedrijven die zich willen ontwikkelen. Dus daar zijn we heel blij mee. Tonnages zijn, nou, dat wisselt continu wel wat. In de basis zijn we gewoon heel erg tevreden over nou ja, zeg maar de hele economische situatie en de ontwikkelingen die wij zien. We hebben mooie nieuwe bedrijven, mooie nieuwe aankondigingen. Dus ja, we mogen als havenbedrijf niet klagen.
1: Aan de andere kant zie je dat grote bedrijven omvangrijke investeringen ja, toch een beetje op de lange baan hebben geschoven.
2: Ja, dat is zeker zo. Hè? Dus dat,
1: Douw bijvoorbeeld?
2: Ja, nee, maar daar hebt u volledig gelijk in. Hè? Er zijn best investeringsbeslissingen die uitgesteld worden. Nou ja, dat is dan zo. En dat is ook wel begrijpelijk. Hè? De business cases zijn voor sommige bedrijven echt ingewikkeld. Van ga ik überhaupt met zo'n investering geld verdienen of niet? En dat hangt ervan af van of regelgeving stabiel blijft of niet. En de hele politieke situatie rond het Midden-Oosten heeft daar ook zijn invloeden op. Kijk, als bedrijfsleven wil je eigenlijk het liefst alles constant hebben. Hè? Zodat je weet op basis van de constante situatie wanneer je geld hebt terugverdiend van een investering die je gedaan hebt. Nou, dat geldt voor ons als burgers ook. Hè? Als we een auto kopen, dan willen we het liefst dat het belastingregime zo blijft zoals het is. En dat er niet plotseling allerlei wisselingen in zitten. Nou, dat is bij bedrijven niet anders. Dus in die zin is het wel echt wel een stukje ingewikkelder dan 1 of 10 geleden. Maar desondanks zien we nog steeds veel belangstelling voor onze terreinen en mooie ontwikkelingen.
1: Maar als de oorlog in het Midden-Oosten, ja, dat die nog langer duurt, de energieprijzen, hè, de olieprijzen zo hoog blijven, wat gaat dat betekenen voor Noord-Seaport?
2: Ja, dat is een hele lastige discussie. Hè? Want sommige bedrijven die hebben weliswaar last van hele hoge grondstofprijzen, maar hun verkoopprijzen zijn nog hoger. Dus die profiteren hier op dit moment maximaal van. Maar dat is natuurlijk allemaal, dat is mooi dat je dan even winst maakt. Maar dat is niet stabiel. Dat is, iedereen weet, dit houdt een keer weer op. Dan zakken die prijzen weer en dan. Hè? Dus je kunt op basis van zo'n zeg maar incidentele situatie geen beslissing nemen of je wel of niet investeert. Dus uiteindelijk hebben we hier geen. Is los van de mensen daar is het natuurlijk verschrikkelijk. Maar hier hebben we daar geen blijvend voordeel of nadeel van.
1: Maakt u zich daar toch zorgen over?
2: Ja, natuurlijk. Hè. Dat is waar we ons als havenbedrijf, daar proberen we ook onze inzet op te doen. Te kijken of we in ieder geval regelgeving en dergelijke zo stabiel mogelijk kunnen houden voor onze bedrijven. Want ja, wat ik daarnet ook zei, als het goed gaat met de bedrijven, gaat het goed met Noord-Seaport. En dus goed met de omgeving. Daar maken we ons wel druk over.
1: Regelgeving stabiel houden, kijkt u dan toch met één oog naar Den Haag?
2: Ja, met één oog naar Den Haag en met twee ogen naar Brussel. Hè. Dat is wel een beetje. Heel veel dingen gebeuren natuurlijk toch in Brussel. Dus we hebben ook mensen standaard in Brussel zitten die daar de politiek in de gaten houden, die daar lobbywerk voor richten voor ons hier. En wij doen dat dan vooral ook voor de bedrijven die onze klanten zijn.
1: Wat zijn de punten die nu in Brussel spelen die heel belangrijk zijn voor Noord-Seaport?
2: Nou, een van de dingen waar ze in Brussel mee bezig zijn is bijvoorbeeld het nieuwe port strategy, zoals ze dat noemen. Hè? Dus de havenstrategie van Europa. En dan zie je hoe ver ambtenaren in Brussel van de werkelijkheid afzitten. Die bijvoorbeeld begonnen met een voorstel van, nou, als we nou zorgen dat die pachtcontracten niet langer dan 5 jaar duren, dan hebben we elk 5 jaar de mogelijkheid om te zeggen, nou, dit bedrijf willen we wel En dat bedrijf willen we niet, dus daar stop.
1: Wel innovatief natuurlijk.
2: Ja, dat is hartstikke innovatief, maar daar gebeurt er ook helemaal niks meer. Hè? Want als jij een fabriek moet installeren op een terreintje waarvan je maar zeker weet dat je daar 5 jaar de eigenaar van bent, dan ga je dat natuurlijk niet doen. Dat zou je zelf ook niet doen. Als u een huis bouwt en je weet van over 5 jaar weet ik niet zeker of ik nog steeds eigenaar van deze grond ben of pachter van deze grond ben, dan ga je niet bouwen. Dus hoe ingewikkeld kan het zijn? En toch kost het ons 1,5 uur om de ambtenaren te overtuigen dat dit geen goed idee was.
1: Maar dan hoort u van die plannen van die Europese ambtenaren. En wat kun je dan doen als Noordseaport? Heeft u die ambtenaren in 1,5 uur tijd kunnen overtuigen?
2: Nou, uiteindelijk is ons dat wel gelukt, waarvan ik dacht.
1: Nou, dat hoopt u dan, hè?
2: Nee, dat stukje is uit die havenstrategie gehaald, hè? Maar ik had gedacht, dat leg je ze in 2 minuten uit. En ik was wat teleurgesteld dat 1,5 uur duurde. En daar hadden we ook nog de Port of Antwerp voor nodig. En de Port of Rotterdam voor nodig. En de Port of Hamburg voor nodig. En met z'n vieren hebben we er uiteindelijk voor gezorgd dat het er weer uitging. Maar dat is wel, dat zijn best zorgenpunten. Hè? Dat mensen achter hun bureau iets bedenken wat echt totaal niet gaat werken.
1: U noemde een aantal conculega's. Het beeld van mensen is dat die havens lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat ze elkaars concurrenten zijn. Elkaars bedrijven afsnoepen als het even kan. Maar wat is dan de werkelijkheid?
2: In de werkelijkheid werken we ontzettend veel samen. Hè, met al die 4 havens die ik net noemde. Hè, Hamburg, Rotterdam, Antwerpen en wij zelf. We werken heel veel samen. Of het nou gaat over energietransitie, over spoorverbindingen, over wegverbindingen.
1: Over kerncentrales.
2: Ja, kerncentrales nog iets minder wellicht. Maar waterstof, CO2, dat zijn allemaal dingen die kunnen we niet alleen oplossen. Daarvoor heb je elkaar nodig. En dus trekken we daar met elkaar op. En dat gaat ook over kaders. Hè. Als we nieuwe kaders aanleggen, dan hebben ze in Rotterdam en in Antwerpen hele specifieke kennis. Daar maken wij gewoon gebruik van.
1: Gaat het zover, toch? Ja, dus dat is geen concurrentie, maar dat zijn echt collega's?
2: Nee, het zijn natuurlijk uiteindelijk geen echte collega's. Hè, want we werken wel allemaal in verschillende bedrijven. Maar op dat niveau werken we wel degelijk samen. Kijk, wat er natuurlijk wel gebeurt, is dat er soms ladingstromen van Antwerpen naar Vlissingen gaan. Of andersom. Of naar Gent.
1: Ben je toch niet blij, denk ik.
2: Ja, weet je, uiteindelijk wat wij moeten doen is zorgen dat onze ondernemers zo competitief kunnen ondernemen dat ze een lagere prijs kunnen bieden. Dus wij moeten zorgen dat hun omstandigheden zo goed zijn dat ze uiteindelijk op die manier een goed aanbod neer kunnen leggen tegen de klanten waar ze dan voor werken en op die manier te zien dat ladingstromen naar onze havens gaan.
1: Als u dan na 1 jaar de balans opmaakt, wat is dan de boodschap? Bijvoorbeeld voor alle Zeeuwen.
2: Nou ja, kijk, die haven die is punt 1 heel groot. We hebben, volgens mij zien we dat onvoldoende. Maar deze haven is 3/4 van de haven van Rotterdam. Dat is echt heel groot. Die is hartstikke divers. En die brengt dus heel veel voorspoed. Ook welvaart. U moet zich niet voorstellen dat al die industrie er niet zou zijn geweest. Wat dat dan voor een effect zou hebben gehad voor Zeeuws-Vlaanderen, maar ook voor heel Zeeland. Dus die haven waar meer dan 100.000 mensen werken rechtstreeks. Maar al die mensen hebben ook weer. Hey, ik heb zelf ook mijn huis verbouwd, dus ik had een aannemer nodig. Nieuwe keuken, noem maar op. Dus iedereen profiteert daarvan mee. En dat begint bij die grote industrie. Dat moeten we niet vergeten. Daar begint het en daar leven heel veel MKB'ers van. En van die MKB'ers, daar maken we zelf als bewoners ook gebruik van natuurlijk. Dus superbelangrijk dat die grote industrie er is. Want daar begint het mee. Dat zorgt voor werkgelegenheid en dat zorgt uiteindelijk ook voor welvaart.
1: Maar juist de grote industrie wordt door veel mensen gezien als vervuilend.
2: Ja, nee, het is natuurlijk zo dat we de grote industrie op 1 plek zetten om de overlast die dat toch links of rechts soms met zich meebrengt zo beperkt mogelijk te houden. En net als dat we natuurgebieden maken die we dicht bij elkaar zetten, maken we ook industriegebieden waar we dingen dicht bij elkaar zetten. Juist om te zorgen dat die overlast enigszins beperkt wordt. Maar we hebben het wel nodig, los van dat we daar heel veel van onze spullen vandaan halen. Maar daarnaast ook om onze welvaart, om onze voorzieningen op peil te houden. Het is niet voor niks dat in Zeeland 2050 gezegd wordt, we hebben 100.000 nieuwe Zeeuwen nodig. Maar die 100.000 nieuwe Zeeuwen moeten wel ergens werken.
1: Dat is een plan, hè, waarin op dit moment in Zeeland heel veel om te doen is. Hè? Zeeland 2050, veel nieuwe Zeeuwen erbij.
2: Ja, ik dacht al, is het nou een handig onderwerp om aan te snijden of niet? Maar natuurlijk. Er moet een.
1: Staat u helemaal achter?
2: Nee, ik sta daar zeker achter. Het voorzieningenpeil wat we nu hebben is niet in stand te houden met het huidige aantal Zeeuwen dat we hebben. Dus we moeten zorgen dat er meer industrie komt, meer bedrijvigheid komt, waar mensen kunnen werken en dan dus ook mensen hier komen wonen.
1: Want u woont en werkt u nog maar 1 jaar, hè?
2: Ja, nee, dat klopt. Maar ik was hier natuurlijk ook niet komen wonen als ik hier geen werk had. Hè. Zo is het natuurlijk ook. Ik ben hier gaan wonen en met heel veel plezier. Maar dat doe ik omdat ik hier mijn werk heb. En zo zal het voor iedereen gelden.
0: Dus Cas Keunig, hij is directeur van Noord-Seaport. En je hoort hem in gesprek met Ariane Lafort in deze Zeeuwse Kamer. Bijna 1 uur, bijna tijd voor Elias den Hollander. Je hoort hem zo na 1 uur met de muziekmiddag. Ik spreek je heel graag weer om 4 uur met een nieuwe Zeeland Komt Thuis.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
10: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
11: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
10: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
12: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
13: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
14: Nu bij Dirk. Kips voor 1,29. 1,29, dat is echt geen geld.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den

Ginny, Sarah, Stella, Leslie, Judy, Miranda en Penny. Zij vormden de Bell Stars, een zevenkoppige meidenband uit de jaren 80. En hun muziek was een beetje een combinatie van pop, punk, funk en synthpop. Sign of the Times, dat was hun allergrootste hit. En daarmee zijn we deze muziekmiddag begonnen. Ja, het is 1 juni. En dat betekent dus de eerste maandag van deze nieuwe maand. Fijn dat je luistert. Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Elk uur het laatste Zeeuwse nieuws. En verder heel veel lekkere muziek, zoals Chef Special, Phil Collins. En dit is Sam Yeu met Have a Little Faith. We

Phil Collins, hij worstelde met zijn gezondheid de afgelopen jaren, maar is nu gezonder dan voorheen, dus het gaat wel wat beter met hem. Maar hij zal nooit meer kunnen optreden vanwege die problemen, die fysieke problemen. Zo jammer. Look Through My Eyes in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell.

Billy Joel, hij schreef dat speciaal voor jongeren die in de jaren 80 nogal wat sombere gevoelens hadden. En dan moest het liedje kracht geven. You're Only Human bij Omroep Zeeland. Straks het laatste Zeeuwse nieuws. En daarna bij Omroep Zeeland in het tweede half uur sowieso deze hit. Ja, een kort fragmentje en mijn vraag is eigenlijk aan jou. Herken jij deze hit? Ik kan er in ieder geval over zeggen dat het een echte classic is. Meer erover hoor je in de muziekmiddag, dan moet je voor blijven luisteren. Die on this hill, de doorbraakplaat van Sienna Spyro.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: 27 mei, demodag, scootmobielen.
4: Comfort en Moor, Pagotweg 2F, Middelburg.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
8: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. In Hulst is een jongen van 15 uit Breda aangehouden. In de Grote Zwanenstraat zagen agenten hem met een pinpas die niet van hem was. Terwijl ze met hem in gesprek waren, kwam er een melding van iemand uit Sint-Jansteen, de eigenaar van de pinpas. Even daarvoor stond de jongen bij het slachtoffer aan de deur. Hij deed zich voor als politieagent en nam de pinpas mee. Ook andere spullen zijn meegenomen, die zijn niet bij de jongen gevonden. Zeeuws-Vlaanderen heeft dringend meer stroom nodig, maar hoogspanningslijnen uit België doortrekken mag niet. Nederlandse en Europese wetgeving houdt dat tegen. Netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor het leveren van stroom in heel Nederland. TenneT legt daarom de komende jaren een 380 kV-lijn aan naar Zeeuws-Vlaanderen. Er komen stroomkabels door de zak van Zuid-Beveland en een stroomtunnel of masten om de Westerschelde te overbruggen. De kosten liggen naar verwachting rond de 1 miljard euro. Er moeten meer zeeuwen komen en ook meer bedrijvigheid in de havens van Noord-Seaport. Die bedrijven zorgen voor extra banen, waardoor mensen sneller naar onze provincie komen. Dat zegt Cas Keunig, die nu 1 jaar directeur is van Noord-Seaport. Zeeland moet dus opschalen, vindt Keunig.
9: Het voorzienlijke peil wat we nu hebben is niet in stand te houden met het huidige aantal zeeuwen dat we hebben. Dus we moeten zorgen dat er meer industrie komt, meer bedrijvigheid komt, waar mensen kunnen werken en dan dus ook mensen hier komen wonen.
8: Aan het eind van dit jaar wordt meer duidelijkheid verwacht over een aanvaring op de Westerschelde. 30 mei vorig jaar was die aanvaring tussen een binnenvaarttanker en een zeeschip. Een bemanningslid van het binnenvaartschip sloeg overboord en een andere opvarende raakte gewond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldt dat het onderzoek nog bezig is. Eind dit jaar moet een rapport verschijnen. Het weer in Zeeland zonnig, maar ook af en toe wolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 21 tot 23 graden. Vanaf morgen meer wind, bewolking en regen- en onweersbuien. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 1:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
7: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

74, 75. Prachtig liedje van De Cornels. Heb je al een idee welke hit dit is? Ja of nee? Nou, in beide gevallen zou ik gewoon lekker blijven luisteren naar de muziekmiddag. Want hij komt zo meteen voorbij. Eerst Taylor Swift. Aha.

Bidi, dat is muziek uit Zeeland. Rapper Bas de Meijer uit Oost-Soeburg. En zijn artiestennaam is dus Bidi. In de diepte, geproduceerd door Diepep. Trouwens, Jesse van der Ketterij komt ook uit Zeeland. Welke hit is dit? Het is echt de power ballad uit de jaren 80. Een mooie classic, een van de mooiste liedjes uit dat decennium. Met de New Jersey Mass Choir is dit Foreigner. En de band komt deze maand naar Nederland voor een optreden in Tilburg. I Wanna Know What Love Is.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
11: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
12: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
13: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
14: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
15: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
16: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
17: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollande.

0: Mark Robin en Just Around the Corner. Het is 1 juni en het is vandaag de geboortedag van deze ster.
1: But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
0: Marilyn Monroe, ze zou vandaag 100 jaar zijn geworden. En wie vandaag jarig is, is Alanis Morissette. Zij is 52. We kennen haar van grote hits uit de jaren 90. You Ought to Know bijvoorbeeld. En misschien ken je deze man nog. Jason Donovan, hij is 58 geworden en had onder de vlag van Stockade kunnen. Waterman had hij een aantal hits, met name in de jaren 80. Nou, straks eens even bekijken wat er zoal gebeurde in de muziekwereld op 1 juni in het verleden. Maar eerst Alex Warren en Carry You Home.

Freddie Mercury met de remix van zijn liedje uit de jaren 80. Eens even kijken wat er zoal gebeurde in het verleden op deze datum in de muziekwereld. De Rolling Stones trapten hun Amerikaanse tournee af in 1975 op deze datum. Het was hun grootste Amerikaanse tour tot dan toe. En het was ook hun eerste tournee met gitarist Ronnie Wood, die de vervanger was van de opgestapte Mick Taylor. En wat zo aardig is, Ron Wood was ook jarig. Hij is ook vandaag dus jarig. Hij wordt 79. De Beatles namen Yellow Submarine op in Abbey Road met allerlei geluidseffecten. Die werden toegevoegd. Ze waren dus al wat langer bezig met het liedje, maar het werd op deze datum werd het afgemaakt. John Lennon die blies bellen in een emmer water en die riep allerlei kreten door de studio. Het is allemaal terug te horen in Yellow Submarine. En de Eagles debuteerden in 1972 met hun album. Het werd een grote doorbraak. Eigenlijk vanaf het begin al wereldberoemd met klassiekers als Take It Easy, Witchy Woman en ook Peaceful Easy Living.

In april is er nog een nieuwe single van deze band verschenen. One Republic. Dit was Sunshine van al wat langer geleden. Ik vertelde net een verhaaltje over de Beatles. Eigenlijk moeten we die band dan gewoon even draaien natuurlijk, hè.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. In Breskens worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het weghalen van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De 500

0: onder ligt in de Krijnsenlaan. Bewoners van 120 huizen moeten morgen voor één dag hun huis uit.
1: Ja, ik was op vakantie, dus ik kwam terug en er was gewoon een tweede duin in mijn achtertuin gebouwd. Dus dat is wel heel raar als je dan thuis komt. Ik lig er al zoveel jaren, dus er is nog nooit iets gebeurd. Dus ik lig er niet zo van wakker.
0: De vliegtuigbom wordt morgen in de loop van de dag weggehaald en tot ontploffing gebracht op een terrein in Oostburg. In Hulst is een jongen van 15 uit Breda aangehouden. In de Grote Zwanenstraat zagen agenten hem met een pinpas die niet van hem was. Terwijl zij met hem in gesprek waren, kwam er een melding van iemand uit Sint-Jansteen, de eigenaar van de pinpas. Even daarvoor stond de jongen bij het slachtoffer aan de deur. Hij deed zich voor als politieagent en nam de pinpas mee. Ook andere spullen zijn meegenomen, die zijn niet bij de jongen gevonden. Zuid-Vlaanderen heeft dringend meer stroom nodig, maar hoogspanningslijnen uit België doortrekken mag niet. Nederlandse en Europese wetgeving houdt dat tegen. Netbeheerder Tennet is verantwoordelijk voor het leveren van stroom in heel Nederland. En Tennet legt daarom de komende jaren een 380 kV-lijn aan naar Zuid-Vlaanderen. Er komen stroomkabels door de zak van Zuid-Beveland en een stroomtunnel of masten om de Westerschelde te overbruggen. De kosten liggen naar verwachting rond de 1 miljard euro. Er moeten meer zeeuwen komen en ook meer bedrijvigheid in de havens van Noord-Seaboard. En die bedrijven zorgen voor extra banen, waardoor mensen sneller naar onze provincie komen. Dat zegt Cas Keunig, die nu 1 jaar directeur is van Noord-Seaboard. Zeeland moet dus opschalen, vindt Keunig.
2: Het voorzienlijke peil wat we nu hebben is niet in stand te houden met het huidige aantal zeeuwen dat we hebben. Dus we moeten zorgen dat er meer industrie komt, meer bedrijvigheid komt, waar mensen kunnen werken en dan dus ook mensen hier komen wonen.
0: Tot slot nog het weer. Zonnig en af en toe wolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het zo'n 22 graden. Morgen wisselvalliger, meer wind, bewolking en ook regen- en onweersbuien dan 20 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias de

Naar het schijnt was dit een soort statement dat Sting wilde maken nadat hij was gestopt met zijn bandje The Police. 1985 in de lente, de zomer van dat jaar. Misschien heb je daar ook wel herinneringen bij. If you love somebody, set them.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Zo stil. De muziek is van de Duitse punkrockband Jupiter Jones uit de 2011. Maar de tekst is dus wel van Bluff zelf. Toch een soortement van eerbetoon aan de overleden drummer Chris Schutte.

0: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk... maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is... Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
13: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
14: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
15: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
16: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
15: Echt?
16: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
22: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

met The Border. Af en toe nog wel eens wat optredens. En je kent ze ook van grote hits uit de jaren 70, zoals A Horse With No Name en Sister Golden Hair. En dat prachtige Ventura Highway vind ik ook zo'n heel erg mooi liedje. Zometeen een icoon op de radio die binnenkort met een nieuw album komt. En wie dat is, vertel ik je later. Is Sabrina Carpenter. Espresso.

0: Part-time Lover van Stevie Wonder. Hij heeft verteld laatst in een interview dat hij ergens dit jaar met een nieuw album komt. De datum is niet bekend, maar er schijnen toch wel wat bekende mensen aan mee te werken. Dus ik hoop dat we binnenkort daar wat meer over horen.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, je luistert natuurlijk naar de Zeeuwse radio op deze maandagmiddag. En wij zouden Omroep Zeeland niet zijn als we wat muziek uit Zeeland zouden draaien. Julie Ivy, ze komt uit Middelburg. Evie Lijnse is haar naam in het dagelijks leven. En zij verraste met haar debuutsingle Set Me Free. Dit is de opvolger daarvan. Superstitious.

Ka-ching. Shania Twain bij Omroep Zeeland met Ka-ching. Ja, zo heet die plaat. En er komt een nieuw album van haar uit volgende maand. En ze gaat heel veel concerten geven in het Londense Wembley Stadium. Dus als je in de buurt bent vanaf 12 juni deze maand, dan zou je daar naartoe kunnen. Dan moet je natuurlijk wel eerst een kaartje kopen, hè? Terug naar de soulmuziek uit het verleden met de Four Tops. I Can't Help Myself.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. De formatie Middelburg is zo goed als rond. GroenLinks, PvdA, lokale partij Middelburg, SGP en VVD hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten. De vier grootste partijen hebben een ruime meerderheid met 21 van de 31 zetels. De plannen uit het hoofdlijnenakkoord worden nog besproken met de Raad. Over 2 weken moeten de wethouders geïnstalleerd worden. In Breskens worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het weghalen van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De 500 ponder ligt in de Krijnsenlaan. Bewoners van 120 huizen moeten morgen voor 1 dag hun huis uit.
2: Ja, ik was op vakantie, dus ik kwam terug en er was gewoon een tweede tuin in mijn achtertuin gebouwd. Dus dat is wel heel raar als je dan thuis komt. Ik lig er al zoveel jaren, dus er is nog nooit iets gebeurd. Dus ik lig er niet zo van wakker.
1: De vliegtuigbom wordt morgen in de loop van de dag weggehaald en tot ontploffing gebracht op een terrein in Oostburg. Er moeten meer zeeuwen komen en ook meer bedrijvigheid in de havens van Noord-Seaport. En die bedrijven zorgen voor extra banen, waardoor mensen sneller naar onze provincie komen. Dat zegt Cas Keunig, die nu 1 jaar directeur is van Noord-Seaport. Zeeland moet dus opschalen, vindt Keunig.
3: Het voorzieningenkapel wat we nu hebben is niet in stand te houden met het huidige aantal zeeuwen dat we hebben. Dus we moeten zorgen dat er meer industrie komt, meer bedrijvigheid komt, waar mensen kunnen.

0: werken en dan dus ook mensen hier komen wonen.
1: Het weer dan nog, zonnig en af en toe wolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het zo'n 22 graden. Morgen wisselvalliger, meer wind, bewolking en ook regen- en onweersbuien dan 20 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Goedemiddag, de lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

Young at Heart van de Bluebells. Geschreven door Sobeen Haveyi. Zij was lid van de meidengroep Bananarama, later Shakespeare's Sister. En ze had een vriendje, Bluebells-gitarist Robert. Daar heeft ze samen dit liedje mee geschreven. Er is dus een versie van Bananarama en ook van de Bluebells. Nou, hoor hem bij Omroep Zeeland. Dinner Party.

0: Rain Me In, eerste als solo uitgebracht door Sam Fender. Werd een grote hit, met name in Engeland. En toen heeft Olivia Dean dat nog eens een keer samen met hem overgedaan. En die versie die hoorde je bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. Straks naar vieren, Zeeland komt thuis met Michiel. Michiel, wat zit er in die uitzending?
1: Nou, het gaat onder andere over de industrie in Zeeuws-Vlaanderen. Er is dringend meer stroom nodig. Dan zou je denken, Zeeuws-Vlaanderen, het ligt tegen België aan. Waarom kunnen er dan geen hoogspanningskabels vanaf het Belgische stroomnet worden getrokken naar Zeeuws-Vlaanderen? Het lijkt heel makkelijk. In plaats van een oplossing die misschien wel een miljard kan kosten. Kabels onder de Westerschelde. Hoe het verhaal helemaal in elkaar zit, hoor je zo meteen na vieren. En in Zegt u het maar gaat het vandaag over snelheid. Want Herman uit Nieuwekerk, hij heeft zijn eigen flitspaal in elkaar geknutseld. Die maatregel die lijkt te helpen. Maar de stelling vandaag, 30 km per uur, dat moet de norm worden in woonwijken. Ben je het mee eens, oneens? Reageer via het WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland. En om 5:30 praten we verder in Zegt u het maar.
0: Kortom, blijf luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie, kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, het is 4 uur geweest. Dit is Omroep Zeeland en de verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Twee meldingen zijn er. De eerste op de A16 Rotterdam richting Breda. Er is een kapotte auto, die staat voor de afrit Dordrecht Centrum en dat levert 5 kilometer file op. Je vertraging is daar zo'n 5 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. Houd dus rekening daar met vertraging. En de N492 Rotterdam richting Hoogvliet voor de afrit Spijkenissen Centrum 3 kilometer. Daar moet je een kwartier optellen bij je reistijd.
12: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
13: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
15: Hey, doe eens normaal, man.
16: Voor elk budget een Megabed. 27 mei, demodag scootmobielen.
17: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
18: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
20: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
21: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
22: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
23: Omroep Zeeland.
11: Waarom kunnen er geen hoogspanningskabels vanaf het Belgische stroomnet worden getrokken naar Zeeuws-Vlaanderen? Meer daarover hoor je zo in Zeeland komt thuis. Het gaat ook over het goederenspoor tussen Gent en Terneuzen. België wil dat uitstellen en eerst aan de slag gaan met andere projecten. Cas Keunig van Noordseaport hoor je zo over die kwestie. Veel regen en onweersbuien zijn onderweg. John Haviga weet wat we kunnen verwachten en ook wanneer. Het gaat over kunstmatige intelligentie, want dat wordt ingezet om de hoge werkdruk en personeelstekorten aan te pakken in de zorg. Maar die AI-systemen die hebben ook nadelen. En leeft de oranje koorts eigenlijk al een beetje op Aruba? Jan Lamper, onze Zeeuw in het buitenland, die heeft het antwoord zometeen. Het is 6 minuten over 4. Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van deze maandag. En muziek van Samber, dit is Undressed.

0: Amber hoorde je bij Omroep Zeeland en Unvest. De industrie in Zeeuws-Vlaanderen heeft dringend meer stroom nodig. En daarom plant netbeheerder TenneT een van de grootste en duurste projecten van de komende jaren. Namelijk een nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Zuid-Beveland en dan over of onder de Westerschelde heen. Het gaat vele honderden miljoenen euro's kosten. En daarom klinkt de vraag, waarom kunnen er geen hoogspanningskabels vanaf het Belgische stroomnet worden getrokken?
1: Neem het hoogspanningsstation bij Sas van Gent. Dat ligt op zo'n 12 kilometer van de plek waar de Belgische netbeheerder een gloednieuw hoogspanningsstation bouwt. Waarom die stroomkabels niet doortrekken, zou je zeggen? Is het niet eenvoudiger en goedkoper dan een nieuwe hoogspanningslijn aanleggen door de zak van Zuid-Beveland, door de Westerschelde naar Zeeuws-Vlaanderen? Nou, dat blijkt niet te kunnen door alle regelgeving.
2: Het is een hele logische gedachte om te denken van, we sluiten Zeeuws-Vlaanderen aan op het Belgische hoogspanningsnet. Het ligt om de hoek en toch kan het niet. En de belangrijkste reden is eigenlijk dat wij als TenneT verantwoordelijkheid zijn voor het Nederlandse hoogspanningsnet en dus ook Zeeuws-Vlaanderen. En we kunnen en we mogen die verantwoordelijkheid niet zomaar overdragen aan een Belgisch bedrijf.
1: U hoort Joyce Gijsseling, woordvoerder van TenneT. Er staan dus regels in de weg. Nederlandse regels en in Europa afgesproken regels, legt zij uit.
2: We hebben ook te maken met Europese regelgeving, want er zijn internationale verbindingen, ook tussen Nederland en België. Alleen die zijn niet bedoeld om een lokaal knelpunt op te lossen. Dus die verbindingen zijn echt bedoeld om de elektriciteitsmarkt te helpen en om ook het elektriciteitsnet beter in balans in heel Europa te houden. Maar dus niet om het probleem van Zeeuws-Vlaanderen op te lossen.
1: Technisch kan het wel, die hoogspanningsleidingen trekken vanuit België. Maar wetgeving houdt het tegen. En het kost jaren om al die wetten te veranderen. Zo lang kan Zeeuws-Vlaanderen niet wachten.
2: Het klopt dat het inderdaad heel veel regels zijn die het ons tegenhoudt. En het probleem in Zeeuws-Vlaanderen is gewoon urgent. We kunnen het ons niet veroorloven om langer te wachten. En daarom willen wij als TenneT het elektriciteitsnet aanleggen, ook in Zeeuws-Vlaanderen.
1: En dus komt er een peperdure nieuwe verbinding vanuit Zuid-Beveland. Daarvoor worden verschillende trajecten onderzocht. Bovengronds of ondergronds langs de dorpen in de zak. En daarna misschien hoogspanningsmasten over de Westerschelde heen. Maar waarschijnlijker nog komt er een nieuwe tunnel. Een nieuwe Westerschelde-tunnel speciaal voor de stroomkabels. En als die er komt, kost het allemaal bij elkaar meer dan een miljard euro.
0: Verslaggever Ilja Tuning hoorde je samen met Joyce Gijsseling. Zij is de woordvoerder van netbeheerder TenneT.

0: Hey, we see you in the look of love. Het is 4:15. Voor het weer gaan we naar John Haviga. John, goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag.
0: Waar we een mooie zonnige dag hebben gezien, hè?
1: Nou, dat is niks op aan te merken eigenlijk. De zon was er volop bij, maar we hadden ook wel te maken met bewolking. Eigenlijk een mix van verschillende wolkensoorten. Op dit moment zie je een paar stapelwolken en daarboven vooral hoge wolkensluiers. Daar zit ook een klein beetje bewolking bij, die is overgebleven van vliegtuigstrepen. Maar goed, voor de rest is het eigenlijk voor de zon niet moeilijk geweest om daar doorheen te komen. En op deze eerste dag van de meteorologische zomer is het kwik uitgekomen op 21 graden in Vlissingen en 24,5 in Westdorpen. Dus er is nog net eventjes een uitschietertje geweest. Net geen zomerse temperatuur, maar wel een hele aardige dag wat mij betreft.
0: Ja, de mooie dag inderdaad, maar ander weer staat al op de planning voor morgen, hè?
1: Ja. Ja, wat dat betreft loopt dat niet in lijn met de planning van de meteorologische zomer. We krijgen wat meer met wisselvalligheid te maken. Er staan vanaf morgen dus inderdaad buien op het programma. Ook meer bewolking, af en toe regen. Er is een kans op een klapje onweer. Dus mensen die het in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen of in het oosten van de Beverlanden een klein beetje horen donderen, dat zou op zich kunnen. Maar die kans is wat groter als je wat verder landinwaarts zit. Dus net buiten de provinciegrenzen. En bij een wind die uit het zuidwesten waait, en die is matig, zullen de temperaturen uitkomen op 19 tot 21 graden. Woensdag is het wat betreft het aantal buien weer wat beter. Ik denk wel dat een enkele bui mogelijk is, maar de zon die is wat vaker te zien. Het wordt ongeveer 20 of 21 graden. En ja, de wisselvalligheid, Michiel, die gaat gewoon wel door. Want ook donderdag en vrijdag hebben we te maken met meer wind, meer bewolking en ook nog steeds die kans op regen en onweersbuien, waarbij er in korte tijd aardig wat regen kan vallen. En vooral op donderdag denk ik dat er ook een aanzienlijke kans is op onweer. Met een temperatuur van 20 graden voorlopig moeten we het even doen. Ja, op zich vind ik het niet zo heel erg, want de zomer is nog lang niet voorbij en die hogere temperaturen die zullen vast wel weer eens komen. Daar hebben we afgelopen week ook al even een voorproefje van gehad. Maar het is de komende week licht wisselvallig of gewoon wisselvallig en redelijk koel zomerweer.
0: Oké, duidelijk. John Haviga, dankjewel voor dit moment. Even kijken op de weg. Daar één melding. De A16 Rotterdam richting Breda. Er staat een kapotte auto voor de afrit Dordrecht Centrum. 4 kilometer file daar. De vertraging is een kleine 5 minuten. En de rechterrijstrook die is daar afgesloten op dit moment.

0: Dami Yara David en Talk to Me. Kijk eventjes naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Zometeen hebben we het over het NL Alert. Eerst over het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Dat blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden en zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Volgens deze correspondent van de NOS probeert Oeganda het aantal besmettingen te verminderen met betere voorlichting.
1: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
0: Meerdere veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm langer blijft bestaan. Over 2 jaar wordt dat systeem afgeschaft en krijgen mensen bij een noodsituatie alleen een NL-alert bericht. Maar aan dat systeem is niet genoeg, zegt de directeur van de veiligheidsregio Rotterdam.
2: Het eerste is van dat je telefoon na 2-3 uur uitvalt op het moment van dat er een stroomuitval is. En dan heb je geen NL-alert. Daarnaast bereikt NL-alert maar 92% van de Nederlanders. Dus een groot deel van Nederland wordt niet bereikt met een NL-alert. En daardoor heb je een systeem nodig wat naast NL-alert werkt.
0: De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om aandacht te vragen voor het behoud van de sirene. En ook in de zorg wordt miljoenen uitgegeven aan kunstmatige intelligentie om de hoge werkdruk en personeelstekorten aan te pakken. Maar AI-systemen in de zorg hebben niet alleen maar voordelen, denkt deze medisch ethicus.
3: Als die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen hun geneesmiddelen regelmatiger innemen, dat maakt onder de streep uit, omdat je dan misschien wat minder wijkverpleegkundigen daar naartoe zo hoeft te sturen. Tegelijkertijd, als je ouder bent, een van de belangrijkste klachten wat we veel terug horen, is ook eenzaamheid. En die momenten die je dan hebt met die wijkverpleegkundigen, die nemen eigenlijk ook af.
0: Als je de administratie laat doen door kunstmatige intelligentie, dan mis je het moment om nog even na te denken over de gezondheid van een patiënt. Deskundigen die praten daar vandaag over in een bijeenkomst. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Stefan Danen zometeen met een update van het Zeeuwse nieuws. Eerst muziek van Paul McCartney 1. Zeeland komt thuis. The Hope of Deliverance.

0: James Blunt en Stay the Night. Dit is Omroep Zeeland. Jan Lamper heeft iets heel opmerkelijks gezien in een achtertuin op Aruba. Telefoon van onze Zeeuw in het buitenland krijg je zometeen. En Stefan Daanen praat je zo bij het laatste Zeeuwse nieuws binnen nu en een kleine 2 minuten.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: 27 mei, demodag, scootmobielen.
4: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar...

0: het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Zeeuwse nieuws van 4:30, dat krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De bezuinigingen bij Lodewijk College in Terneuzen komen niet uit de lucht vallen. Dat schrijft bestuurder Steven van Nispen in een brief aan de gemeente. Volgens de school was langer bekend dat tijdelijke rijksbedragen zouden vervallen en daarmee ook tijdelijke banen. Het schoolbestuur is teleurgesteld in de gemeente. Vorige week werd zonder overleg een brief aan het ministerie gestuurd om de bezuinigingen terug te draaien. Door niet te overleggen zou een verkeerd beeld ontstaan. Bij het Lodewijk College verdwijnen 50 voltijdsbanen. Volgens de school wordt niemand gedwongen ontslagen. De formatie in Middelburg is zo goed als rond. GroenLinks-PvdA, lokale partij Middelburg, SGP en VVD hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten. De vier grootste partijen hebben een ruime meerderheid met 21 van de 31 zetels. De plannen uit het hoofdlijnenakkoord worden nog besproken met de Raad. Over 2 weken moeten de wethouders geïnstalleerd worden. Voetbalvereniging Kloetingen heeft Corijn Kokkeel van NAC Breda onder 21 aangetrokken. De verdediger speelde 11 seizoenen in de jeugdopleiding van NAC. De laatste jaren was hij een vaste waarde in onder 21. Trainer Rogier Veenstra noemt Kokkeel een moderne back die graag mee opkomt en comfortabel aan de bal is. Kloetingen werd ruim 2 weken geleden kampioen in de 3e divisie en komt volgend seizoen uit in de 2e divisie. In Breskens worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het weghalen van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De 500 ponder ligt in de Krijnsenlaan. Bewoners van 120 huizen moeten morgen voor 1 dag hun huis uit.
6: Ja, ik was op vakantie, dus ik kwam terug en er was gewoon een tweede duin in mijn achtertuin gebouwd. Dus dat is wel heel raar als je dan thuis komt. Ik lig er al zoveel jaren, dus er is nog nooit iets gebeurd. Dus ik lig er niet zo van wakker.
5: De vliegtuigbom wordt morgen in de loop van de dag weggehaald en tot ontploffing gebracht op een terrein in Oostburg. Het weer in Zeeland, zonnig en af en toe wolken. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 22 graden. Morgen heel wat anders. Meer wind, bewolking en ook regen- en onweersbuien dan 20 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Dankjewel, Stefan. Op de N59 sta je stil. 1 file gemeld door de ANWB. Dat is knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee voor Oude Tongen, 2 kilometer. Daar is je vertraging op dit moment iets meer dan 5 minuten.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Douwe Bob hoorde je en With You. Het is 4:30 geweest, we gaan eens kijken hoe het is in de tropen bij onze ziel in het buitenland. Jan Lamper op Aruba, goedemorgen, bon dia, hallo.
1: Ja, goedemiddag voor jullie, Michiel.
0: Hoe is het ermee op het eiland?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Ja. Zonnig weer, wel veel wind de laatste weken. Dan praat je over windkracht 6 tot 8.
0: Is dat nou lekker of is het dan lastig?
1: Nee, het is lekker, maar het is gewoon even wennen. En ja, ja, alles zit onder het zand dan, hè?
0: Ja, nee, dat is op zo'n eiland snel, inderdaad. Hey, ja.
1: En als het dan een paar spelletjes regent, ja, dan ziet de auto er niet uit. Dus ja, ik denk dat ik toch één deze dag in de car was moet.
0: Het zou toch een keer moeten gebeuren, inderdaad. Hey, ja. Voetbal, daar moeten we het eens over hebben. Want het WK, dat is aanstaande natuurlijk. De Oranje Koers, is die een beetje begonnen al daar?
1: Nou, je ziet dagelijks berichten langskomen. Er is een café in Oranjestad zelf, bij de haven daar. Dat is omgetoverd tot Oranjeplein.
0: Oh, kijk
1: eens. Daar kan 800 personen kunnen daar terecht.
0: En ben je daar zelf ook te vinden dan tijdens het WK?
1: Ik denk het niet, maar dan mooi twee uur van tevoren moet je er al zijn. Wil je nog een gunstig plekje hebben? En thuis zit, kan je alles lekker.
0: Zeker, zeker. Dan heb je de bank voor jezelf.
1: Alles zien. Ja. Dus dat, en toevallig gisteravond gingen we even iets halen bij de Chinees. En ik zei tegen onze zoon, ik zei, moet kijken, hangen overal oranje vlaggetjes. En binnen ook helemaal in oranje sferen al.
0: Kijk, dus die voetbal die is daar ook wel een beetje aangekomen. Toch zou je dan zeggen, Aruba ligt naast Curaçao. Waar zijn dan de Curaçaose vlaggetjes? Want dat wordt toch ook, neem ik aan, op de voet gevolgd?
1: Ja, die heb ik eigenlijk nog niet veel gezien.
0: Maar hoe kan dat nou?
1: Curaçaose vlaggetjes.
0: Dat je trots zijn op je buurman, zeg maar.
1: Ja, natuurlijk. Nee, maar dat doen we ook. Maar nou, we zullen zeker ook kijken. Maar ja. Ik heb toch nog niet. De reden weet ik eigenlijk nog niet.
0: Nee, nou, probeer dat eens uit te zoeken de komende weken. Ik ben toch een beetje benieuwd naar. Maar zegt Curaçao, dat ga ik ook wel volgen. Wat is jouw verwachting? Kunnen ze iets geks gaan doen daar op het WK? Of wordt het heel lastig?
1: Nou, het zal heel lastig worden. Maar het zal me niet verwonderen dat ze toch ineens onverwachte keer winnen, wat eigenlijk niet verwacht wordt.
0: Het zou maar heel leuk zijn, natuurlijk.
1: Ja.
0: Dan nog iets anders. Je hebt iets opmerkelijks gezien ergens in een achtertuin. Dit moet je toch eens uitleggen.
1: Ja, ik elke keer als we van hieruit richting Santa Cruz rijden, dan zie je op een gegeven moment die weg, dat loopt dan iets naar beneden. Dus je kijkt dan over een stuk dorp of land, kijk je, en dan zie je daar een vliegtuig staan. En ik elke keer kijken waar dat vliegtuig ongeveer kon zijn, ik kwam er niet achter. Maar vorige week met Google Maps, nog even precies uitzoeken. Maar ik ging elke keer een straal te ver. En afgelopen week ben ik dus de straat ervoor ingegaan. En jawel hoor, daar stond hij. Een oud toestel van Aruba Air.
0: Maar het is ook geen propellervliegtuigje, zeg maar. Dit is gewoon echt een enorme Boeing die daar staat in een achtertuin van
1: iemand. Een DC-9.
0: Maar hoe kan dat toch?
1: Ja, die hebben ze daar naartoe getransporteerd.
0: Ze dachten dat is een leuke toevoeging.
1: Ja. En het is ooit een restaurant geweest. En dan binnenin stonden de stoelen. Dat stond er allemaal nog in. En de cockpit was gewoon open. Dus ja, je kon daar gewoon rondkijken.
0: Je kon daar gewoon inkijken. Wat bizar zeg. En heb je zelf nog de behoefte om een vliegtuig in je achtertuin te parkeren? Of zeg je
1: nee,
0: nou?
1: Nee. Kijk, als je dat van een eindje ziet, dan denk je, hoe kon dat nou? Want het vliegveld is eigenlijk veel meer naar de andere kant. En dan ineens dan zie je dat vliegtuig staan. Dus en dan ook bezoekers komen bij ons, dan zeg ik, denk nog niet aan in de buurt van het vliegveld zijn, maar dat is geen, die hebben ze daar eens neergezet.
0: Grappig, heel bijzonder zeg, hoe dat in zijn werk gaat. Hey, verder nog leuke plannen de komende week?
1: Nee, het is even afwachten. Kijken. Onze zoon die heeft ook plannen met het WK. Maar die hebben echt een van die restaurants, dat is een sportcafé. En daar, de kaart is eigenlijk op, aan elk tafeltje je eigen wedstrijd gaan bekijken.
0: Hoe doen ze dat dan? Gaan met allemaal losse schermpjes of zo?
1: Die hebben achter elk tafeltje staan een scherm. Er is een aparte ruimte waar meer man of 10 in kan. Er staat ook een scherm. En bijna iemand die aan regelmatig rookt, kan je buiten gaan zitten. Tafeltje met stoeltjes en ook daar is een scherm.
0: Wat een uitvinding, zeg. Dat moeten we hier ook eens gaan introduceren. Maar ik heb zo vermoeden dat Nederland en Curaçao dan wel de overhand gaat hebben op die schermpjes. Zeker de avonden dat ze spelen natuurlijk.
1: Jan, ja, natuurlijk.
0: Jan, jij zoekt eens uit waarom die Curaçaose vlaggetjes daar nog niet zijn. Want je zou toch zeggen, je buren moet je een beetje supporten tijdens het WK.
1: Supporten.
0: Nou, precies. En volgende week horen we uiteraard hoe het daaraan toe gaat op Aruba. Jan Lamper, onze Zeeuw in het buitenland. Geniet van de week en een fijne

The Supremes, Where Did Our Love Go? Dit is Omroep Zeeland, 16:45 is het geweest. Zometeen om 17:30 gaan we beginnen met een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Dagelijks één onderwerp uit het nieuws centraal en daarover kun je meepraten. Het gaat vandaag over de flitspaal van Herman, die hij in Nieuwekerk zelf in elkaar heeft geknutseld. Hij wordt namelijk gek van alle mensen die veel te hard door de woonwijk heen rijden. En die flitspaal, die hij even in één middagje in elkaar heeft gezet, die lijkt zelfs effect te hebben. Mensen die remmen daadwerkelijk af en rijden dus minder hard door de woonwijk. En daarom de volgende stelling. 30 kilometer per uur, dat moet de norm worden in woonwijken. Wat denk jij? Ben je het mee eens met die stelling? Ben je het mee oneens? Via ons WhatsApp-kanaal al veel gereageerd. 84% is het daar maar liefst eens met die stelling. Maar ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Reageren kan dus zometeen om 17:30 in Zegt U Het Maar.

0: Kakoen Ordi en No Mercy. 1 jaar is Cas Keunig nu directeur van North Seaport, het gezamenlijke havenschap van Gent en Zeeland. Keunig was vanaf het begin duidelijk. Een van de belangrijkste dossiers voor het havenschap is een sneller verbeterd goederenspoor tussen Gent en Terneuzen. Maar nu is er bericht gekomen dat de Belgen financiering van het goederenspoor uitstellen en eerst aan de slag gaan met andere projecten. Dat het dossier even op de plank ligt is deels te wijten aan de Nederlandse overheid, vindt Keunig. Wat langdurige Nederlandse procedures die zouden zand in de radar hebben gegooid. Met veel praten is het project inmiddels weer enigszins vlot getrokken, vertelt Keunig.
1: We maken voor mijn gevoel daar wel vorderingen. Want het was even, stond het helemaal.
2: Blijft optimistisch.
1: Ja, ik ben optimistisch, mens. Maar het stond even helemaal op hold. En dat is gelukkig weer af. Door een goed gesprek van de minister, de Vlaamse minister. En de Nederlandse staatssecretaris. Waardoor het verhaal juist weer op gang gekomen is. Maar dit zijn wel ingewikkelde dingen. Zeker als het over de grens gaat. Ingewikkelde projecten, ingewikkelde procedures. Die net niet helemaal op elkaar afgestemd zijn. Dus dat is best daar moeten we een hoop tijd en energie in steken.
2: Want u noemde het goederenspoor Gent-Terneuzen een van de belangrijkste dingen voor de komende jaren, hè, voor North Seaport. En er wordt dan nu gezegd, geen afstel, maar wel uitstel.
1: Ja, wel uitstel.
2: Rukt u zich dan niet de haar uit uw hoofd van dit was zo belangrijk voor ons?
1: Ja, ik ben intussen ietsjes wijzer geworden dat sommige dingen kosten gewoon echt wel tijd om het voor elkaar te krijgen. En de aanhouder, over het algemeen, die wint hier wel. En dat zijn we zeker. Dus wij gaan ervan uit dat het goed gaat komen.
2: Per wanneer?
1: Ja, ik durf daar geen datum op te plakken. Maar het is wel iets wat continu aandacht heeft, zowel in Den Haag als in Brussel. Dus dat zijn we volgens mij op de goede weg.
2: Want de Nederlanders die willen wel, hè, die hebben ook geld beschikbaar gesteld. Die hebben volgens mij al een handtekening gezet. Maar de Vlamingen die blijven toch een beetje achter.
1: Nou, het was volgens mij net andersom. Want zelfs de Vlamingen die hadden als eerste het geld beschikbaar. Maar toen begon de Nederlandse overheid te zeggen, ja, maar er moet eerst nog wel een procedure doorlopen worden. En omdat die procedure, die kost dan 1,5 jaar tijd. En daarmee verloren ze in feite het momentum. Daar leek het even op stuk te lopen. Maar volgens mij gaat het de goede kant op.
2: Toch misschien een beetje gevoel van frustratie?
1: Nou, natuurlijk wil je uiteindelijk het liefst dat dingen direct doorgaan. We zitten natuurlijk altijd in de modus dat we voortgang willen maken. Ja, dat is uitstel is natuurlijk niet fijn.
2: De inwoners van Terneuzen, van Zeeuws-Vlaanderen, worden al jarenlang lekker gemaakt. Van, nou, als dat aangepaste, dat nieuwe goederenspoor er komt, dan kunnen daar wellicht over dat spoor ook personentreinen gaan rijden. Maar dat is dus ook eigenlijk een beetje toekomstmuziek geworden.
1: Dat is in eerste instantie zal het zeker goederenspoor zijn. Maar bij het ontwerp moet je er dan wel rekening mee houden dat je daar uiteindelijk ook personen over kunt vervoeren. En volgens mij gaat dat de goede kant op. En houden ze daar nu al rekening mee.
0: Cas Keunig vertelde dat aan Ariane Lafort.

0: Bruno Mars en Risk It All. Het is een probleem wat ze merken rondom West-Brabant en Tholen. Waarom worden katten vanuit Brabant naar Zeeland gebracht? Het is een opmerkelijk verhaal. Zometeen meer daarover. In Zeeland komt thuis. Het gaat over een vliegtuigbom. Die wordt onschadelijk gemaakt morgen in Breskens. Maar voorbereidingen die worden dan vandaag daarvoor al getroffen. Zegt u het maar, gaat over snelheidsduivels. In Nieuwekerk probeert iemand die te verdrijven met een zelfgemaakte flitspaal. En het lijkt nog te werken ook. Hoe het verhaal in elkaar zit, hoor je zo meteen hier na 5 uur. Omroep
1: Zeeland. Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwolle Makelaars, experts in discreet succes.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, het is 5 uur geweest. Dit is Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Met vertragingen op de A58. Bergen op Zoom richting Breda voor Roosendaal Oost. 3 kilometer, daar is vertraging iets meer dan 5 minuten. De A57 Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. 4 kilometer daar en 5 minuten vertraging. En de N59 knoop het Hellegatsplein richting Zierikzee. Voor Oude Tongen is je vertraging iets minder dan 10 minuten.
11: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
12: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
13: Dag Jaap.
14: Hi.
13: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
14: Ja, we hebben echt veel nodig.
13: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
14: Klopt.
15: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
15: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
18: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
17: Hoe dan?
18: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: Omroep Zeeland.
21: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
10: In Breskens wordt morgen een vliegtuigbom onschadelijk gemaakt. De laatste voorbereidingen die worden er getroffen. Je hoort er meer over in Zeeland komt thuis. In Nieuwekerk, daar is iemand aan het knutselen geslagen. Met een zelfgemaakte flitspaal probeert hij nu de snelheidsduivels te verdrijven. En het lijkt nog te lukken ook. En waarom worden katten uit West-Brabant naar Zeeland gebracht? Opmerkelijk verhaal, zometeen daar ook meer over. Goedemiddag, 5 minuten over 5. Het eerste nieuws van deze maandag. In Breskens wordt morgen een vliegtuigbom onschadelijk gemaakt. Die 500 ponder ligt in de Krijnselaan. Bewoners van maar liefst 120 huizen moeten morgen een dag hun huis uit. Voor de veiligheid. Verslaggever Mark van Dam was bij de laatste voorbereidingen.
22: Terwijl de graafmachine het allemaal nog even strak trekt, ligt een enorme berg zand en zakken met verzwaard allemaal. Over die bom heen natuurlijk. En een ingang dat ze er nog bij kunnen. Staan de buren te kijken, mevrouw. Ja, hoe is dat nou? Want u was op vakantie geweest, begreep ik.
23: Ja, ik was op vakantie. Dus ik kwam terug en er was gewoon een tweede duin in mijn achtertuin gebouwd. Dus dat is wel een heel raarheid dan thuis komt.
22: Hoe is dat gevoel nou? Je woont op 10 meter van een flinke vliegtuigbom.
23: Nou, 5 meter. Dat is iets korter nog, maar ik lig niet zo van wakker. Ik lig er al zoveel jaren, dus er is nog nooit iets gebeurd. Dus ik lig er niet zo van wakker.
22: Dat is ook een beetje de mores hier in Breskens, hè? Van ja, dat weten we toch.
23: Heel Breskens ligt onder de bom. Dus als je echt eens gaat zoeken, dan denk ik, kan je heel veel huizen moeten afbreken.
22: Toch, werkzaamheden, een duin in uw achtertuin. U moet er morgen eventjes uit. Beetje gedoe?
23: Nee hoor. Nee, het is gewoon. Ja, het moet gewoon. En als dat is gewoon de tijd tegenwoordig, als ze het allemaal opzoeken en dan wordt het eruit gehaald, hè?
22: Als ze hem tegenkomen en ze weten het, dan laten ze hem niet meer zitten tegenwoordig.
23: Nee, dat is ook wel heel verstandig, vind ik. Om speciaal te zoeken zou ik ook niet doen, maar als ze er een vinden om eruit te halen, is wel heel verstandig.
22: En bereskes en vliegtuigbommen, ja, dat is eigenlijk, dat gaat samen?
23: Ja, een beetje wel. Ja. Er is genoeg gebeurd in de oorlog hier, dus dat is gewoon de realiteit.
22: Nou, een andere buurman, u woont dus ook, ik heb het net gehoord, op 5 meter van de vliegtuigbom. Ja, handjes in de zak, hoe staat er lekker ontspannen bij?
0: Ja hoor, ik wel. En af en toe eens gaan kijken wat ze aan het doen zijn allemaal. Dus ja, af en toe veel lawaai, maar ja, dan ben je weer weg, hè. Dan blijf je niet. Hè.
22: Mensen die niet in Breskes wonen, die denken van jeetje, een vliegtuigbom in mijn achtertuin, levensgevaarlijk.
0: Ja, maar hier is het wezen ook, hè. Als je nagaat, hè, maar zaal is niet voor niks weg. Ja, die blijft niet liggen van, oh, dat vroeger liet het zo liggen. Maar tegenwoordig gaat alles weg, hoor.
22: Maakt zich er niet druk over?
0: Nee, hoor. Waarom zou ik me druk maken? Ja, het ligt er al zo lang, dus...
22: En morgen wel een dagje weg. Iets geregeld?
0: Ja. Ik ga naar mijn zoon toe, dus... Die woont hier vlakbij. Dat is makkelijk, hè.
22: En aan het eind van de dag, u weet niet hoe laat, hè? Want dat hebben ze niet gecommuniceerd.
0: Dat maakt er niks uit, hè. Blijkt wel gewoon wat langer, hè. Dus ik moet afwachten hoe lang ze het erover doen om de weg te halen. Nee.
22: Ja, en als je terug bent, dan is hij weg.
0: Dan is hij.
22: Slaapt het dan net iets beter of maakt het echt helemaal niet uit?
0: Helemaal niks uit. Nee hoor. Want die fabels allemaal ze vertellen, nou dat is niks hoor. Stelt niks voor, dus voor ons tenminste niet. Maar voor mij ook niet.
10: Nee. Het stelt niks voor, die 500 pond daar. Nou goed, morgen wordt hij dus onschadelijk gemaakt in Breskens. Dan door naar de Deltastraat in Nieuwekerk. Het leek tijdens de spitsuren soms wel een racestraat. En ik zeg leek, omdat Herman Kik met een oplossing kwam. Want hij ergert zich aan al die snelheidsduivels.
1: Ja, dat klopt. Erger is misschien een groot woord. Het is allemaal niet om vervelend te doen. Maar als ik ben nou gepensioneerd en dan zit ik voor het raam koffie te drinken. En dan zie ik dikwijls dat de mensen te hard rijden. En ja, ik heb zelf ook kleinkinderen en dan denk ik, jongens... Oh, dit gaat maar net iedere keer goed. En kan ik hier iets mee? En vandaar heb ik zelf iets in elkaar gefabriceerd. En dat is dus best iets wat me verbaasde dat het werkt. Mensen houden echt in. En ze halen de snelheid eruit. Fietsers die geven zelfs steken er hand uit. Wat er eigenlijk nog nooit gebeurd is. Dus daar kijk ik op. Dus ik geniet er eigenlijk een beetje van.
2: Ja, want vertel eens, wat was nou uw oplossing?
1: Ik zit zelf in de verwarmingsbusiness. Ik ben dan wel gepensioneerd. Maar het is gewoon een afgedankte cv-ketel. En dan heb ik 2 spuibusjes verf gekocht. En even op gegoogeld hoe de strepen ongeveer liepen bij een politietoestand. En dat heb ik even nagemaakt, half uurtje werk. En eigenlijk, ja, tientje kosten misschien. En dit is het resultaat.
2: Dus u heeft eigenlijk een knutselmiddag gehad?
1: Eindelijk een knutselmiddag, ja. En ik geniet nog meer van het effect ervan. En het gaat er dus nogmaals om, niet om vervelend te doen... maar om toch van de veiligheid. Je moet er niet aan denken dat iemand hier tegen de straat gereden wordt.
2: Wat is de verandering die u nu ziet?
1: Ik zie dus gewoon mensen die echt de snelheid inhouden. Die remmen, die kijken 2 keer. Rijden zelfs nog een rondje extra. Ik zie fietsers die de hand uitsteken wat er nooit gebeurd is. En het werkt gewoon echt. De mensen houden echt de snelheid in. En ook, weet ik wel, het kan eenmalig zijn, maar het is toch weer even, we zijn er even aangescherpt.
2: Want dat was nodig?
1: Dat was gewoon nodig. Ik weet zelf ook hoe dat gaat. Ik ben ook, je rijdt allemaal wel eens te hard. En zeker een werkverkeer dat s'avonds naar huis wil. En dan toch een parkeerplaatsje wil zoeken. En dan bij de eigen woning. En dan toch even net iets harder rijden dan nodig is. En dat kan dan toch gevaarlijke situaties geven.
2: En mag dit eigenlijk wel, zo met de politiestrepen erop?
1: Ja, ik heb nog geen vervelende reacties. Of de handhaving rijdt hier ook dagelijks langs. En ze zijn nog niet uit hun auto gekomen. En ik heb voor de rest, ja, ik weet het eigenlijk niet. Hij staat op eigen grond. Ja, mag er niet, dan zullen we dat beslist nog horen. Maar ik heb hem twijfels. Het is een vrij onschuldig iets. En het gaat om ons aller veiligheid, tenslotte.
2: U heeft het op Facebook geplaatst. Wat voor reacties heeft u daar gehad?
1: Dat klopt. Nou, ik heb ook reacties gehad van mensen die, joh, kun je voor mij ook niet zoiets maken. Want bij ons in de straat rijden ze ook erg hard. Dus dat is op zich wel leuk natuurlijk. Of denk, ja, daar ben ik eigenlijk wel een beetje trots op. Nou ja, ik hoop dat mensen dus toch bewust zijn dat te hard rijden toch gevaarlijk kan zijn. En nogmaals, we doen het allemaal. En te hard rijden, het is zo gebeurd. En je moet er niet aan denken. Even een aanscherping dat we toch zachter door de wijken gaan rijden. Want een ongeluk Het is zo gebeurd.
10: Nou, het is niet het doel van Herman om hem heel lang te laten staan. Als hij dus het effect ziet, dan haalt hij hem weer weg. De politie laat nu in een reactie weten dat het plaatsen van zo'n kast in de tuin met als doel mensen te laten denken dat het een flitskast is, ja, dat bevindt zich in een grijs gebied. Het aanbrengen van die kenmerkende strepen, waardoor de indruk wordt gewekt dat het om officiële politievoorziening gaat, dat is volgens de politie dan niet toegestaan. Daarom is het advies van de politie zelf om in plaats daarvan een groen poppetje te plaatsen.

0: Taylor Swift hoorde je, Elizabeth Taylor. Het is 4:15 geweest. Voor het weer gaan we nog even naar John Haviga. John, de meteorologische zomer, die is gestart. Het was vandaag een lekkere dag, maar ander weer, dat zit er wel aan te komen, hè?
1: Ja, wat dat betreft loopt dat niet in lijn met de planning van de meteorologische zomer. We krijgen wat meer met wisselvalligheid te maken. Er staan vanaf morgen dus inderdaad buien op het programma. Ook meer bewolking, af en toe regen. Er is een kans op een klapje onweer. Dus mensen die het in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen of in het oosten van de Beveland een klein beetje horen donderen, dat zou op zich kunnen. Maar die kans is wat groter als je wat verder landinwaarts zit. Dus net buiten de provinciegrenzen. En bij een wind die uit het zuidwesten waait, en die is matig, zullen de temperaturen uitkomen op 19 tot 21 graden. Woensdag is het wat betreft het aantal buien weer wat beter. Ik denk wel dat een enkele bui mogelijk is, maar de zon die is wat vaker te zien. Het wordt ongeveer 20 of 21 graden. En ja, de wisselvalligheid, Michiel, die gaat gewoon wel door, want ook donderdag en vrijdag hebben we te maken met meer wind, meer bewolking en ook nog steeds die kans op regen en onweersbuien, waarbij er in korte tijd aardig wat regen kan vallen. En vooral op donderdag denk ik dat er ook een aanzienlijke kans is op onweer. Met een temperatuur van 20 graden voorlopig moeten we het even doen. Licht wisselvallig of gewoon wisselvallig en redelijk koel zomerweer.
0: Oké, John, dankjewel. Met twee meldingen op de weg. Je staat stil op de N59. Knoop het Hellegatsplein richting Zierikzee voor Oude Tongen. Een vertraging van een kwartier. En de N492 Rotterdam richting Hoogvliet voor de afrit Spijkenisse Centrum. Daar bijna 20 minuten vertraging. Dit is een gek verhaal. Katten uit Halsteren, Bergen op Zoom en Steenbergen die duiken op in Oud-Vossenmeer. Niet alleen een paar kilometer verderop, maar dat is ook aan de andere kant van het Schelderijnkanaal. Ik praat over met Angelie Verhoek. Zij is mede-eigenaar van de dierenopvang in Tholen. Jullie vingen de afgelopen jaren meerdere van die katten op. Wat is het verhaal hier?
2: Ja, dat is de vraag. Kijk, soms denk je wel eens van, het kan wel eens een keer gebeuren dat een kat in een auto stapt bij iemand en per ongeluk mee rijdt. En dat iemand aankomt ergens en dat hij de deur open doet en dat de kat ontsnapt. En dat hij dus ergens gevonden wordt. Maar het is wel heel bijzonder dat het om echt al wel een 10-12-tal katten zijn waarvan wij weten dat ze uit die regio komen van Halsterberg op Zoom Steenbergen, omdat ze gechipt zijn en geregistreerd zijn.
0: Ja.
2: Maar er zijn natuurlijk ook een hoop katten die binnenkomen waarvan er geen chip of registratie bekend is. En waarbij we dan ook bij Amivedi gaan kijken van, zijn er vermissingen of zijn mensen zoekende, dat je dat in de gaten houdt, maar dat je dan helaas niet de match kunt maken. En wie weet hoeveel er nog rondlopen. Want dat weten we ook niet.
0: Nee, wat is jouw inschatting? Hoe komen die katten daar?
2: Ja, het lijkt erop dat er toch iemand bewust katten meeneemt. We hebben natuurlijk bij Hart van Nederland deze week ook kunnen zien dat iemand een filmpje heeft kunnen maken van iemand die een kat oppakt, meeneemt en die uiteindelijk teruggevonden is in Oud-Vossenmeer.
0: Ja.
2: Die kat die kwam uit Halsteren vandaan. We weten niet wat de achterliggende gedachte is van die persoon om zoiets te doen. Dat kan natuurlijk heel veel redenen hebben. Maar het is wel lastig, want daardoor worden mensen ook een beetje bang.
0: Ja. Laten we even luisteren naar dat verhaal wat jij vertelt inderdaad van Hart van Nederland. Agnes die deelde haar verhaal met de camera op de deurbel. Hadden ze het dus gefilmd en Agnes die was verbijsterd over wat er was gebeurd.
3: Ja,
4: de kat was gewoon ontvoerd. Ja, ja. Bizar, echt bizar. Dat hij al eerst al langzaam voorbij reed en daarna zit hij onder de auto, ziet hij hem weer. Hij komt daar gewoon voor.
0: Ja, het is heel apart inderdaad als je die beelden daarvan ziet. Hoe lang speelt dit eigenlijk al?
2: Nou, dat speelt al wel wat jaren. Misschien al wel 6-7 jaar, zover als dat ik het zo terugdenk. En dat zou misschien nog wel langer kunnen zijn. Want ik kan me zelfs ook een verhaal herinneren van een winkelier uit Halsteren. Haar kat die lag altijd netjes op het bankje voor de winkel. Iedereen kende de kat. Iedereen knuffelde met de kat. Maar de kat ging daar nooit weg. Die lag daar gewoon altijd lekker. En uiteindelijk hebben wij die kat dus ook in Oud-Vossenmeer teruggevonden. En doordat hij ook weer gechipt en geregistreerd was, hebben we dus die mevrouw kunnen contacten. Ze zei, nou, ik begrijp er helemaal niks van. Ze zei, want dan moet hij meegenomen zijn. Want die kat gaat nooit zomaar uit zichzelf ergens heen. Die lag daar al jaren op diezelfde plek. En als die mensen weer in een woning gingen, dan ging de kat ook gewoon weer mee. Maar ja, dat was ook gewoon al een bijzonder verhaal, dat je dan al zoiets hebt van, wat is hier aan de hand? En dan kom je er weer een tegen en weer een tegen, want er zijn ook katten die worden gecheckt op een chip door iemand hier op het eiland, die ook een chipreader heeft, die gaat daar naartoe. En die heeft op die manier ook al een aantal matches kunnen maken. En dan gaat het om katten die soms al 12 of 24 maanden vermist zijn.
0: Zo lang?
2: De eigenaar, ja.
0: Jeetje. Maar
2: die lopen al een poosje rond.
0: Ja, wat is jouw verwachting? Er zijn er iets meer dan 10 volgens mij die jullie zelf hebben opgevangen.
2: Ja, maar ik denk dat dat het topje van de ijsberg is.
0: Dus het zijn er veel meer?
2: Het zijn er meer, ja.
0: Hoe herken je nou, als je luistert en je komt ineens een kat tegen, hoe herken je een kat die van huis is en wat moet je doen als je zo'n kat aantreft?
2: Ja, ik denk dat je over het algemeen wel mag stellen dat katten een beetje zoekende zijn. Zo van, waar ben ik? Katten die normaal gesproken al heel erg op mensen gericht zijn, die zullen ook de mensen op gaan zoeken om contact te maken en te vragen van, wat moet ik nou? Zo zijn er ook een aantal katten inderdaad hier naartoe gebracht met het verhaal van, ja, we hebben in de buurt geïnformeerd, niemand die de kat kent. En sinds een aantal weken loopt hij hier. Zouden we eens kunnen kijken of die gechipt is? Nou, dan ga je kijken en dan ga je die mensen bellen als die geregistreerd is. En die mensen die zijn dan vol verbazing, want dan zijn ze hem al zo'n langere tijd kwijt. En die katten die zijn daar dan neergezet en die zijn gewoon zoekende. Van waar is mijn territorium, waar is mijn huis, waar zijn de mensen waar ik altijd mee samen heb gewoond.
0: Ja.
2: Ja, dat.
0: Het is een heel gek en opmerkelijk verhaal. Angeline, wat hoop je dat er gaat gebeuren?
2: Nou, ik denk dat het sowieso voor alle kattenbezitters heel belangrijk is dat hun kat gechipt en geregistreerd wordt. Want er komen er natuurlijk best wel heel veel binnen in de opvangcentra's. En waarvan we dan niet weten bij wie de kat thuis hoort. Een eigenaar is soms ook binnen 2 weken niet altijd bekend met het feit dat de kat kwijt is. Maar er zijn wel eens meer katten die een aantal weekjes zomaar op stap gaan en dan weer terugkomen. Dus voordat mensen het altijd doorhebben, zijn ze soms ook al een aantal weken verder. De meeste mensen hebben het al wel heel snel in de gaten. Maar er is ook een categorie mensen die zeggen, ja, ik ben het gewend dat hij soms weekjes van huis is en dan, dan komt hij gewoon weer. Dus ja, goed, binnen de opvang ben je natuurlijk verplicht zo'n kat 2 weken in bewaring te houden. En al het mogelijke te doen om daar bekendheid aan te geven dat je de kat in huis hebt en dat je zoekende bent naar het baasje. Ja, meldt iemand zich niet, dan zou je ze dus na 2 weken weer mogen gaan herplaatsen bij een nieuwe eigenaar.
0: Ja. Ja. Nou, het apart verhaal nog steeds. Angeline Volk, dank eventjes om te reageren in ieder geval hier in Zeeland Komt Thuis. Met mede-eigenaar van de dierenopvang in Tholen. Dank voor dit moment en veel succes.
2: Graag gedaan, dankjewel.

0: Max en Eddie Grammer en The Thing I Love. Het is 5:30, zometeen tijd voor, zegt u het maar. Maar het gaat over flitspalen, over snelheid en dat soort zaken. Meer hoor je zometeen. En Stefan Dane is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Ja, vanuit onze eigen thuissauna. Het Zeeuwse nieuws. Stefan Dane, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De bezuinigingen bij Lodewijk College in Terneuzen komen niet uit de lucht vallen. Dat schrijft bestuurder Steven van Nispe in een brief aan de gemeente. Volgens de school was al bekend dat tijdelijke rijksbedragen vervallen en daarmee ook tijdelijke banen. De school zegt dat de gemeente zonder overleg een brief aan het ministerie schreef om de bezuinigingen terug te draaien. Daardoor zou een verkeerd beeld zijn ontstaan. Bij het Lodewijk College verdwijnen 50 voltijdsbanen. Volgens de school wordt niemand gedwongen ontslagen. Zeeuwse boeren gaan samenwerken met het bedrijf Oatly, een producent van plantaardige alternatieven voor zuivel. Het Zweedse bedrijf produceert jaarlijks 120 miljoen liter havermelk. Oatly heeft al een vestiging in Vlissingen. Vanaf volgend jaar moet de eerste geteelde haver uit Zeeland verwerkt worden voor producten. Vanuit Vlissingen worden die dan vervoerd naar afnemers in binnen- en buitenland.

0: Voetbalvereniging Kloetingen heeft Corijn Kokkeel van NAC Breda onder 21 aangetrokken. De verdediger speelde 11 seizoenen in de jeugdopleiding van NAC. De laatste jaren was hij een vaste waarde in onder 21. Kloetingen-trainer Rogier Veenstra noemt Kokkeel een moderne back die graag mee opkomt en comfortabel aan de bal is. Kloetingen werd ruim 2 weken geleden kampioen in de derde divisie en komt volgend seizoen uit in de tweede divisie. Wat doe je als je je zorgen maakt om auto's die te hard rijden in je buurt? Herman Kik uit Nieuwekerk was het zo beu en zette zijn eigen flitspaal in elkaar.
1: Het is gewoon een afgedankte cv-ketel. En dan heb ik 2 spuibusjes verf gekocht. En even op gegoogeld hoe de strepen ongeveer liepen bij een politietoestand. En dat heb ik even nagemaakt, half uurtje werk. En eindelijk, ja, tientje kosten misschien.
0: Herman merkt dat het effect heeft, voorbijrijdende auto's mindere vaart. De nepflitspaal staat in zijn eigen tuin. De politie meldt dat er geen duidelijke regels zijn over het namaken van een flitskast. Het gebruik van politiestrepen is niet toegestaan. Het weer in Zeeland. Zonnig en af en toe wolken. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 22 graden. Morgen af en toe zon, maar ook veel bewolking. En we krijgen te maken met regen, mogelijk ook met onweer. Bij een matige zuidenwind wordt het 20 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Dankjewel, Stefan. Op de weg eens even kijken. Op de A4 een melding, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom een file van 7 kilometer. Daar is je vertraging ruim 10 minuten. Ook op de A16 sta je stil. Breda richting Rotterdam. Voor Zwijndrecht 5 kilometer, daar 10 minuten. Andere kant op richting Breda. Diezelfde A16 voor Zevenbergse Hoek 5 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten. En een kwartier sta je stil op de N492. Rotterdam richting Hoogvliet. Voor de afrit Spijkenisse Centrum een file van 3 kilometer.
3: Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
2: Zo, een hele goede middag. Het is 5:30 geweest en we gaan zo van start met een nieuwe editie van Zegt u het maar. Ik hoorde het bij Stefan al in het nieuws. Herman uit Nieuwekerk, hij ergert zich dus aan hardrijders. Hij heeft zijn eigen flitspaal in elkaar geknutseld, in zijn tuin geplaatst. En die maatregel, die lijkt stiekem al een beetje effect te hebben. Daarom de volgende stelling. Je zegt u maar 30 km per uur, dat moet de norm worden in woonwijken. Je ziet het al in de grote steden. In Amsterdam, Rotterdam, waar 50 kilometer gebieden, die gaan dan ineens naar 30 kilometer per uur. Maar wat denk jij, moet dat de norm worden? En misschien ervaar je zelf ook wel heel veel overlast van mensen die gewoon standaard te hard rijden. Jouw ervaring, jouw mening, die is welkom in, zegt het. Maar je kunt bij deze bellen naar 0118-499-999. Dan hoop ik je zo te spreken in, zegt het maar, de maandag editie. Naar muziek van Olivia Dean.

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Een hele goedemiddag. Dit is Zegt u het maar op de maandag, waarin het gaat over snelheid. Misschien ook wel over snelheidsduivels. Misschien ervaar je het zelf wel in jouw wijk of in je buurt. Dat er te hard gereden wordt. Als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld. Afgelopen week is er bij ons in de straat wat een 50 kilometer weg is volgens mij. Nee, het is wel 30. Maar mensen gedragen zich alsof het 50 is. Om dat dan te voorkomen hebben ze maar aan het begin van de straat, op een iets gevaarlijker punt, hebben ze maar een drempel neergelegd. Dat lijkt dan zijn vruchten af te werpen. In het geval van Herman is dat de flitspaal. Ja, het is eigenlijk de kap van een cv-ketel. Maar auto's en fietsers die zien het verschil bijna niet in de Deltastraat in Nieuwekerk. En daardoor gaan ze dus gas terugnemen. En lijkt het te helpen. Maar wat denk jij, 30 kilometer per uur moet dat dan de norm worden in woonwijk? Je mening, die is welkom. José, die zegt het is een goed plan, 30 kilometer. Maar of die fatbikes 30 kilometer halen, dat vraag ik me nog af. Maar dat zou wel fijn zijn. Johnny die zegt dan weer, nee, dat moet zeker niet de norm worden. Het is een verdienmodel voor de overheid, naar mijn mening. Overdreven langzaam en je wordt ingehaald door fietsers langs alle kanten. Mensen die moeten gewoon beter opletten en minder op de telefoon kijken in het verkeer. Dat is ook een oplossing natuurlijk. Hoe denk jij erover? Bij deze ben je uitgenodigd om te reageren. Inzicht u maar 0118 49999.

0: Waar het vandaag dus gaat over hard rijden in, zegt u het maar. En moet dat dan de norm worden? 30 km per uur in woonwijken. Je ziet dat die test er al is in de grote steden. Hè? Bijvoorbeeld in Amsterdam, in Rotterdam wordt er al mee getest. Ja, de vraag is of het werkt. Maar Veilig Verkeer Nederland zegt dan bijvoorbeeld, als je 30 rijdt, dan is de overlevingskans van een voetganger bij een botsing met een auto 95%. En dat is dan 10% hoger dan bij 50 km per uur. Dus het verschil is er wel degelijk. Nou, Herman dus zijn verhaal vandaag centraal en zijn zelfgemaakte flitspaal. Hij vertelde eerder vandaag aan onze verslaggever Laurent Jumelet hoe hij die flitspaal eigenlijk heeft gemaakt.
1: Ik heb gewoon die kap, dat is gewoon één geheel. En even gekeken op internet en een paar spuibusjes en de boel in strepen erop gespoten. En ik heb hem neergezet.
0: Ja, met de kap van een cv-ketel, want dat is zijn eigenlijke beroep dus. Toch merkt hij al wel verschil met vergeleken hoe de situatie was en hoe die nu is.
1: Nou, voordat ik dat er stond, dan smiddags als dan het werkvolk naar huis komt. Het was tussen 4 en 6. Ja, dan wordt er eigenlijk geraced hier door de straat, de bocht om. Dan gaan ze zo 50, 60, schat ik dan in, hè, om de bocht heen. En nu, tot nu toe, is dat gewoon ja, om door naar dat ding te kijken. Zie je ze gelijk remmen. En dan, ja, niemand, het ziet er vrij eenvoudig uit, maar niemand wil natuurlijk toch een bekeuring in de bus. Men neemt geen enkel risico.
0: Nee, ze nemen geen risico. Chris die reageert er nog op via ons WhatsApp-kanaal en zegt op 30 kilometer zones in woonkernen meer controles uitvoeren. Dat heeft effect. En Ad die zegt nog, ik wil ook eigenlijk wel zo'n ding hier aan de weg. Misschien lijkt het te helpen. Goed, veel appjes al binnengekomen, maar bellen mag zeker. Meepraten inzicht het, maar doe je dus door te bellen 0118-499-999. Hoop ik je zo te spreken.

0: Water Under the Bridge. Het gaat dus over die maximumsnelheid en over de flitspaal die Herman in Nieuwekerk heeft geplaatst. We gaan naar Sint Maartensdijk. Maarten van Hout heeft gebeld naar Zegt U Het Maar. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja?
1: Oké.
0: Nee, zegt u maar.
1: Ik ben wel een. Ik vind het een eigenaardig spelen. Nee, dat kan niet. Ik vind dat levensgevaarlijk, ook voor zijn gezin. Hey, ik bedoel maar, er hoeft er maar eentje kwaad te willen en dan toch problemen. En die zoek je dan zelf, denk ik. Want de overheid die moet ingrijpen. De overheid moet meer kijken, en zeker in de gemeente zelf. Mm-hmm. Weet je wel, van 30 kilometer, dat is super. Dat is geweldig. Dat is heel goed. Echt waar. Het is hard nodig. En dan, voor mij is nog de belangrijke dingen is nog van, dat de mensen zelf de verantwoording nemen met de snelheid. Mm-hmm. En dat kan een ander niet opleggen, maar dat kan je zelf wel.
0: Ja. Toch merken ze nu in die grote steden, waar dan die 30 kilometer per uur dan de norm is in veel gebieden, dat daar de gemiddelde snelheid nog veel hoger ligt. Dus dat mensen zich er niet aan houden.
1: Ja, nou, dat is wel hard. Dus dan moet er toch veel meer controle komen dan.
0: Dat zou je zeggen, ja. Als u nou zelf in de straat kijkt in Sint Maartensdijk, wordt daar ook te hard gereden?
1: Er wordt ook hard gereden, ja. Soms op plekken is hier zo is ook niet normaal. En dan denk ik nogmaals, neem toch die verantwoordelijkheid. Want als er dat op doet, ik bedoel maar, vorige week weekend een mannetje, een jongen in Rotterdam, 21 jaar, dan praat je wel anders, denk ik, in je gezin. Ja, goed, oké. Dat was mijn ding en dan heb ik nog wat. Hij had mij over die boa's. Een collega van me die was vandaag in een stad. Mm-hmm. En dan mag je in vele plekken, dat maak ik zelf ook mee, en dan mag je tot 11 uur mag binnenkomen. Als je maar voor 11 uur binnen bent, dan kan je gewoon je spullen afleveren.
0: Ja.
1: Maar dan kwam er bij die dame van twee boa's en ze zijn dan, het is 10:50. Die krijgen een proces verbaal. Ja, ze zei, hallo zeg, ik weet niet beter. Tot 11 uur heb je maar gemeld en dan maar gewoon op je gemak lossen.
0: Ja.
1: Hoe is nou het verschil? Is dat ook het verschil van dorpen of steden? Of...
0: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ja. Nee.
1: Ik vind het niet, laat me nou eerlijk wezen, ik vind het niet normaal natuurlijk.
0: Nee.
1: Ik bedoel maar, om te zeggen tegelijk, van je krijgt een boete en je blijft een kwart voor 11 binnen.
0: Nee, vindt u niet eerlijk?
1: Dan is er niks in de weg, ben ik.
0: Oké. We gaan wel weer terug qua onderwerp naar die 30 kilometer per uur. Maarten van Hout, dank voor bellen, want we gaan door naar Vrouwenpolder. Goedemiddag, Pieter Boulussen.
2: Ja, Schavenpolder is het ook.
0: Oh, Schavenpolder. Excuus.
2: Dat geef ik niet.
0: Noteren we bij deze. Die 30 kilometer per uur, wat denkt u daarover?
2: Ja, ik vind het zeg maar goed, maar... Ik vind dat er nogal veel mensen, tenminste aan het begin van het dorp, heb je wel eens van die weggetjes waar geen klinkers aan zitten. Mm-hmm. En waar het geasfalteerd is, en dan kijk ik eventjes naar de ingang van Capelle.
0: Ja.
2: Daar heb je een ingang en daar komt er 30 kilometer te staan. Maar er schijnen veel mensen gewoon nog boven de 30 te rijden, hoor. En daar hoor je het gauw gas op de al in getrapt. Nou, zo'n 50 kilometer per uur. Ja. Naar 40.
0: Dus dan moet de weg ook gewoon aangepast worden en anders ingericht worden?
2: Ja, dat denk ik wel. Maar ja, de mensen vergeten het nog eens. Kijk, een weg met klinkers, dat is... dan moet je met een... binnen de bebouwde kom is dat dan. En dan heb je vaak 30. Nou, dan heb je obstakels en dan gaan de mensen wel wat afremmen. Maar ja, goed, anders helpt het niet, want dan gaan de mensen toch gewoon ze de ruim baan hebben en ze zien dat het een ruim baan is. Ja, dan gaan ze toch over de 30 uitkomen.
0: Ja, precies.
2: Dat vergeten de mensen wel eens.
0: Ja, dus die weg dan anders inrichten, dat zou dan al een boel helpen.
2: Ja, gewoon met tot obstakels of zo. Dat zou misschien wat veiliger wezen of zo, dat zou kunnen.
0: Ja.
2: Maar anders ga je er gewoon overheen.
0: Wat vindt u dan van zo'n initiatief van een man in Nieuwekerk die dan maar gewoon zelf een flitspaal in elkaar knutselt in de hoop dat het helpt?
2: Dat is wel maar grappig bedoeld natuurlijk, maar ik weet niet wat dat zo 1, 2, 3 zo mag. Maar goed, als ze het leuk vinden om dat te doen, dan doen ze. Kijk, het is over zo. Kijk, zoiets kun je doen natuurlijk, maar je kunt ook gewoon zeggen van nou ja... je maakt er een 30 seconden van met grote stickers op de borden en op de lantaarnpalen. Dat zie je ook wel eens wel in sommige dorpen.
0: Ja, dat dat dan ook wellicht kan helpen daartegen.
2: Maar het gaat niet alleen over de snelheid van 30, maar het gaat ook over de 80 wegen. Nee, ik bedoel, ja, sommige mensen die zijn wel heel afzienig. Kijk, dan stoor ik me eigenlijk weer aan. Van, van er zijn mensen die dan niet weten wat dan een 80-weg is. Terwijl er gewoon 80 op een met twee strepen aanhouden dat gewoon een 80-weg is. Ja, dan gaan de mensen 60 rijden. Dan denk ik, ja, dat stoor ik me eigenlijk aan. En dan kun je
0: dat is ook vervelend, ja.
2: Ja, dan kun je dan eens goed 60 aanpakken.
0: Ja.
2: Hey, dus denk, ga dan gewoon een 87 op een 80, hou je aan de snelheid en dan gebeurt er allemaal niks.
0: Ja, niet te hard, maar dus ook niet te zacht.
2: Dat bedoel ik.
0: Nee, precies.
2: En daar is wel uit van veilig.
0: Precies. Pieter, dank eventjes voor bellen en een fijne avond.
2: Dag.
0: En Vlissingen nog even. Klaas Otto, goedemiddag.
3: Hey, Michiel, goedemiddag.
0: Wat denkt u?
3: Ja, nou ja, kijk, met oude cv-ketels de snelheid aangeven, dat lijkt me nou ook niet ideaal. Maar goed.
0: Het trekt wel de aandacht. Van mensen.
3: Ja, geweldig hoor. Geweldig. Maar zo zou het niet moeten. De overheid, die moet ons beschermen.
0: Mm-hmm.
3: De overheid weet dat we allemaal beesten zijn als we achter het stuur zitten. Dat weten ze gewoon. Nou, dan komen we de bebouwde kom binnen. Zat er ergens in het begin 30.
0: Ja.
3: Voor heel die wijk. Maar dat moet je onthouden. Dan kom je daarna op een bredere weg. Is er uitlok om makkelijk 50 te rijden. Maar dat is ook maar 30. Alleen, je wordt er niet aan herinnerd. Als ze dan nog eens een keer iets op de weg zetten, met geschilderd 30 kilometer of nog eens een bordje, dat je dat ook aan herinnerd op. De overheid moet ook zorgen dat ze ons begeleiden door die wijk waar je maar 30 maakt.
0: Oké, dus meer borden.
3: En op de duur kent je het in en dan weet je het. Maar als ik geef een voorbeeld. Ik heb een hele lieve vriendin in Oostkapelle wonen.
0: Ja.
3: Aan de Duinweg, maar rustig weten. Nou, die weg lokt zich echt voor 50. Echt, minimaal 50. Maar iedereen rijdt dat hard. Maar als ik voor in Oostkapelle bij de rondtonde kom en ik ga rechtsaf, dan staat daar een bordje 30. En voor de rest niks meer. Inmiddels moet ik nog twee keer afslaan en het wordt niet herhaald. En dat vind ik laks van de overheid.
0: Toch zou je ook kunnen zeggen, een kleine groep misdraagt zich. Is het dan eerlijk om iedereen langzamer te laten rijden?
3: Herhaal dat even, Michiel, alsjeblieft.
0: Nou, als een kleine groep zich misdraagt, dus een kleine groep die rijdt structureel te hard, ook in zo'n 30 kilometer zone of in een 50 kilometer zone, is het dan eerlijk om iedereen aan te pakken en te zeggen, we gooien die snelheid omlaag, bijvoorbeeld?
3: Ja, dat durf ik geen uitspraak over te doen. Dat is dan de overheid. Ik hoor de verhalen, een botsing tussen 50 en 30, daar zitten wel verschillen. En dat geloof ik ook wel.
0: Nee, zeker.
3: Maar, ik vind, de rijder moet ook een beetje, het klinkt raar, maar ook een beetje begeleid worden. En herhaald worden, en nogmaals zeggen, jongens, of mensen, het is 30, hè? Hier, kijk, weer een bord. Nee, dat doen ze niet. Ze planten in het begin ergens een bord in binnen het bebouwde kom. Daar mag je 30. Inmiddels ben je 4-5 kilometer door dat dorpje en gehukt aan het rijden. En je komt op bredere wegen, maar je blijft binnen de 30. Het wordt ook niet meer...
0: Nee, precies. Dus die herinnering inderdaad. Een beetje begeleiden en dat zou dan al boel schelen.
3: Ja, dan denk ik dat veel beter gaat.
0: Ja.
3: Dan denk ik, shit, ik mag maar 30.
0: Nee, precies.
3: Nou, dat terug.
0: Oké, duidelijk. Klaas Otto, dank eventjes voor bellen. En een fijne avond.
3: Dankjewel. Dag.
0: Dit is Zegt U Het Maar, we hebben het vandaag dus over die 30 kilometer per uur. Moet dat de norm worden in woonwijken? Naar aanleiding dus van het verhaal van Herman uit de Nieuwekerk, die zich ergert aan de hardrijders. Hij heeft een flitsmaal in elkaar geknutseld, zelf in de tuin geplaatst. En het lijkt nog effect te hebben ook. Bas van Toor vanuit Heikersand, goedemiddag.
4: Hallo, ben ik al op de radio?
0: Ja hoor, u bent er, luid en duidelijk.
4: Hallo, u spreekt met Bas van Toor.
0: Goedemiddag.
4: Ik was niet eens met Klaas Otto wat hij net zei.
0: Vertel.
4: Ik vind dat in Amsterdam mag je nog maar 10 kilometer per uur rijden.
0: Is dat zo? Waar mag dat?
4: Ja, serieus, op de fiets.
0: Oh, op de fiets, ja.
4: Dus eigenlijk ben ik met Klaas Otto wel een beetje eens. Maar ik ben natuurlijk van de... Klaas Otto is van de Saturday, dat ook niet net aan de telefoon had, of niet?
0: Nee, dat is een hele andere Klaas.
4: Oh, dat is een andere Klaas Otto, sorry. Nee, dan had ik het helemaal verkeerd.
0: Nee,
4: oké. Maar ik ben voor 30 kilometer per uur. Ze moeten eigenlijk terugbrengen naar 29. Weet je waarom? Dat scheelt altijd weer een mens die aanrijdt. Ik ben helemaal voor. Ik wil wel even één ding zeggen.
0: Ja?
4: Je staalslakken, maar daar ging het niet over. Hè?
0: Nee.
4: Oké, het ging dus over 30 kilometer per uur. Oh ja, daar ben ik helemaal mee eens. Ja,
0: ja wat ze zeggen dus inderdaad.
4: Nee, Klaus Otto van net, die had helemaal geen gelijk, maar dat is een dingetje. Dat is een schuilnaam.
0: Hoezo is dat een schuilnaam?
4: Klaus Otto uit Bergen-op-Zoom, hoor, dat weet ik zeker.
0: Nee, maar hij komt uit Vlissingen ook.
4: Oh, oké. Okay. Oh, dat had ik dan net even niet gevolgd.
0: Nee, dat is helemaal niet. Dat is helemaal niet.
4: Nee, want wij zijn namelijk van de Satudara's en Hells Angels No Surrenders.
0: Oh, oké, ja.
4: Want anders hadden wij al lang geweten dat Klaus Otto niet is. Dat hoor ik aan zijn stem namelijk.
0: Nee, precies. Nee, oké. Okay. Maar goed.
4: Oké, maar 30 kilometer per uur.
0: Precies.
4: Ik ben voor.
0: Oké, duidelijk. Dank voor bellen en een fijne avond. Nee, nog eventjes.
4: Ik ben nog niet klaar.
0: Oh, nog niet klaar. Nou, vertel.
4: Nee, want ik vind ook nog dat ze op de snelweg...
0: Mm-hmm.
4: En moeten ze daar gewoon verbieden om onder de... Minimaal 150 rijden op de snelweg.
0: Dat is wel heel hard, toch?
4: Als je kan rijden, hè? Als de dingen vrij is.
0: Dus een beetje het Duitse model, zeg maar.
4: En binnen het bebouwde kom gewoon 20, 30 ongeveer. Nou, dat was wel met Klaus Otto eens, ja.
0: Oké, okay. Nou, duidelijk. Dank eventjes om die mening te geven hierin, zegt u maar. Bas van Toor vanuit Heinkes Zand. Nog eventjes richting het einde naar Capelle, naar Jaap Kamerling. Goedemiddag.
5: Hey, Michiel.
0: Hoe denkt u erover, die 30 kilometer per uur?
5: Nou, 30 vind ik prima. Maar er was een vorige spreker die zei van ja, dat die bordjes, dat de overheid dat allemaal wil regelen. Om de havenklap een bordje zit.
0: Mm-hmm.
5: Ik denk dat je moet niet alles bij de overheid leggen. Maar je moet gewoon ook zelf aan de bak. En wat de overheid wel kan doen is denk ik van veel meer eenheid brengen daarin. Dat je niet dan 30, dan 50, dan weer 70 soms, dan weer 30. Laat ze het allemaal wat eenvormiger maken. En als je daar zelf moeilijkheden mee hebt om het te volgen wat er nou wat de snelheid is. Je kan ook gewoon je tomtom aanzetten. En dan staat het gewoon in beeld wat je mag rijden. Dus.
0: Ja, maar die heb ik toch ook op mijn telefoon af en toe aanstaan in navigatie. En dan rij je toch een snelheid die op een gegeven moment niet mag. Omdat je dan toch in de vluchtigheid ergens een bordje mist, zeg maar. En dan rij je toch te hard.
5: Maar dat ding zegt toch precies hoe hard je mag op dat moment. Dus dat betekent toch dat je dan niet overal van die bordjes hoeft te zetten.
0: Nee, nee, dat zou kunnen inderdaad. Ja.
5: Ja. En die voorvorige spreker die zei ook nog dat mensen ook niet te langzaam mogen rijden. Ja, dat, ik denk dat je dat niet voor iemand anders kan bepalen. Want er zijn natuurlijk gewoon omstandigheden dat je auto zodanig in een zodanige status dat je gewoon... bijvoorbeeld geen 50 kan rijden.
0: Nee, precies.
5: Ik heb ben eens een keer met een pan soep onderweg geweest van zomaar door het dorp heen. Maar ja, dan ga je niet naar 50 door de bos, want dan is de soep onder in je auto.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
5: Dat kan je niet allemaal afdwingen. Hè? Dus mensen moeten ook gewoon een beetje zelf nadenken en een beetje geduld hebben met elkaar.
0: Dat is het belangrijkste, inderdaad.
5: Ja.
0: Hoe ervaart u dat zelf? Tot slot nog eventjes in de straten. Wordt daar ook te hard gereden in de wijk?
5: Ja, dat komt een enkele keer voor, maar
0: toch wel.
5: Wij wonen in een rustig stukje, vlak met een hele scherpe bocht, dus daar kan je niet zo hard door. Maar er zijn wel eens mensen natuurlijk die gewoon te veel haast hebben. Dat is jammer, want daardoor hebben we al die verkeersdrempels en die hele vernauwing in van straat en zo hebben we dat voor nodig. En dat maakt het rijden gewoon niet veiliger, niet prettiger. En als iedereen zijn verstand zou gebruiken, zou het allemaal niet nodig zijn.
0: Ja, precies. Nou, dank nog eventjes om die mening te delen in Zicht. Jaap Kamerling, dank voor bellen en een fijne avond.
5: Ja, ook zo.
0: Bedankt. Dag.
5: Hoi.
0: Even kijken, Erwin die zegt... de zonne die geldt tot je de zonne weer uitrijdt. Daartussen staan geen borden. En Patrick die zegt natuurlijk niet alleen een kwestie van 30 borden neerzetten. De straten die moeten ingericht worden naar de normen van die snelheid. Interessant onderwerp en praten daar ongetwijfeld nog later eventjes over verder. Dit was Zegt U Het Maar voor de maandag. Morgen nieuw onderwerp. Iets voor 12 hoor je bij Elsa wat dat onderwerp is. En om 17:30 kun je dan uiteraard weer meepraten. Zometeen het laatste uur van Zeeland komt thuis met onder andere het windorgel.
6: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
8: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
9: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
10: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
17: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
19: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 6 uur geweest om op Zeeland en het staartje nog van de middagspits met een melding op de A16. Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. File van 7 kilometer en ruim 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. Omrijden kun je het beste doen over de N3 en de A15. Rond 6:30 moet de weg daar weer vrij zijn.
20: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
21: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
22: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
23: Comfort & More, van Hotweg 2F, Middelburg.
21: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
24: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
26: vakantie!
25: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
28: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
29: Peugeot. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikje anders doet.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
3: Ja, zometeen het laatste muzieknieuws. Marcel van der Dries met een nieuwe editie van het Windorgel. John Haviga praat je bij over het weer, want veranderingen zitten eraan te komen. En het Wisserbad in Wissekerken vandaag geopend. Was überhaupt nog maar de vraag of dat zwembad zou blijven bestaan. Hans van der Veen is onze ziel van de dag. Kan ons daar alles over vertellen. En eerst muziek van Sienna Spyro, Material Lover. Je maandagavond is begonnen bij Omroep Zeeland.

0: Serious Spiral, Material Lover met nieuws onder andere over Raccoon in een nieuwe editie van het Windorgel.
1: Ongezien bespeelt het orgel, Seward Bin zingt graag samen en Raccoon in duet met Faela. Ongezien is een hip-hopgroep bestaande uit drie Beverlandse neven. Ze komen uit Goes en Wolfaardsdijk. Vorig jaar kwam hun debuutalbum uit en toen konden we voor het eerst kennis maken met hun experimentele sound, eigen teksten en eigen productie. Nu is er nieuw werk uitgekomen. Bandlid Wolf de Witte stuurde twee tracks van een compleet nieuw album. De track Orgel Joken is volgens hem qua flow en tekst en creativiteit met beats, synthesizer, orgels en andere gekke instrumenten het meest exemplarisch voor hun eigen sound. De

0: She Would Bin. Houdt van gospels en spirituals. 3 jaar terug maakte hij al een album met gospels die hij op zijn eigen wijze speelde en zong. Nu heeft hij een vervolg daarop gemaakt, de EP Come Let Us Sing. Nou, met zo'n titel kan het niet anders. Hij zingt ze niet alleen, maar gezinsleden zingen met hem mee. Come Let Us Sing is zijn favoriete gospel, vertelde Seward bij Omroep Zeeland.
1: Ja, nou, dat is een beetje dus uit die kinderjaren, een beetje de hit. Dan begonnen eerst de mannen, denk ik. En dan de vrouwen, dus een soort beurtzang zat daarin. En ja, samen zingen is natuurlijk, dat is enorm verbindend. Niet alleen met het lied, maar ook met elkaar.

0: Ronduit flabbergasted was Bart van der Weijden van Raccoon toen hij zangeres Faela op TikTok een stukje hoorde zingen van Daffodils. Het nummer van Raccoon staat op het album It Is What It Is uit 2024. Nou, daar zingt Bart het alleen, maar eigenlijk wilde hij toen al heel lang als duet zingen. Nou, dat is nu gebeurd met de Brabantse zangeres Faela. 5 jaar geleden deed ze mee aan The Voice Kids en sindsdien heeft ze zich onder de hoede van Ilse de Lange verder ontwikkeld. En hoe? De bandleden van Raccoon zijn onder de indruk van haar stem en willen zeker nog wel eens een liedje met haar zingen.
1: Die meid is gewoon, die is gewoon vet. Die is leuk, die is grappig. Die schrikt niet terug van een boer en een scheet. Het is echt een goede griet gewoon. Die is echt leuk.

0: Welkom op Zeeland. You can leave your head on. Het is 6:15 geweest. Voor het weer nog een keer naar John Haviga. John, ander weer zit er aan te komen, hè?
1: Ja, wat dat betreft loopt dat niet in lijn met de planning van de meteorologische zomer. We krijgen wat meer met wisselvalligheid te maken. Er staan vanaf morgen dus inderdaad buien op het programma. Ook meer bewolking, af en toe regen. Er is een kans op een klapje onweer. Dus mensen die het in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen of in het oosten van de Beverlanden een klein beetje horen donderen, dat zou op zich kunnen. Maar die kans is wat groter als je wat verder landinwaarts zit. Dus net buiten de provinciegrenzen. En bij een wind die uit het zuidwesten waait, en die is matig, zullen de temperaturen uitkomen op 19 tot 21 graden. Woensdag is het wat betreft het aantal buien weer wat beter. Ik denk wel dat een enkele bui mogelijk is, maar de zon die is wat vaker te zien. Het wordt ongeveer 20 of 21 graden. En ja, de wisselvalligheid, Michiel, die gaat gewoon wel door. Want ook donderdag en vrijdag hebben we te maken met meer wind, meer bewolking en ook nog steeds die kans op regen en onweersbuien, waarbij er in korte tijd aardig wat regen kan vallen. En vooral op donderdag denk ik dat er ook een aanzienlijke kans is op onweer. Met een temperatuur van 20 graden voorlopig moeten we het even doen. Ja, op zich vind ik het niet zo heel erg, want de zomer is nog lang niet voorbij en die hogere temperaturen die zullen vast wel weer eens komen. Daar hebben we afgelopen week ook al even een voorproefje van gehad. Maar het is de komende week licht wisselvallig of gewoon wisselvallig en redelijk koel zomerweer.
0: Oké, dankjewel John Haviga. We gaan de files doen met de hik, dat is altijd spannend. De A16, Breda richting Rotterdam, voor Zwijndrecht. 4 kilometer, daar is je vertraging 5 minuten. Komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. Omrijden, dat kan via de N3 en de A15. En 57, daar sta je ook stil. Rotterdam richting Middelburg, voor Hellevoetsluis Oudehoorn. Daar 4 kilometer. Kilometer en 5 minuten. De laatste, de N492, we gaan het halen hoor. Rotterdam richting Hoogvliet. Voor de afrit Spijkenisse Centrum 2 kilometer. Daar is je vertraging bijna 20 minuten op dit moment.

0: Samieu en Morning. Even kijken naar nieuws wat opvalt ook buiten onze provincie. Meerdere veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm langer blijft bestaan. Over 2 jaar wordt dat systeem afgeschaft en krijgen mensen bij een noodsituatie alleen een NL-alertbericht. Maar dat systeem is niet genoeg, zegt de directeur van de veiligheidsregio Rotterdam.
1: Het eerste is van dat je telefoon na 2-3 uur uitvalt op het moment van dat er een stroomuitval is. En dan heb je geen NL-alert. Daarnaast bereikt NL-alert maar 92% van de Nederlanders. Dus een groot deel van Nederland wordt niet bereikt met een NL-alert. En daardoor heb je een systeem nodig wat naast NL-alert werkt.
0: De Rotterdamse burgemeester Schouten die heeft namens de veiligheidsregio's een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om aandacht te vragen voor het behoud van de sirene. De hik is nog steeds aanwezig. Jury uit Arnhem, dat is een mooi verhaal. Die heeft in 50 dagen tijd elke straat, steeg en verborgen paadje in zijn stad doorgelopen om geld op te halen voor de speelgoedbank. En er kunnen kinderen die het thuis niet zo breed hebben speelgoed krijgen. Jury liep zo'n 1200 kilometer en was blij toen het allerlaatste straatje in zicht kwam.
2: Heel Arnhem gelopen.
3: Het is ontzettend bijzonder. Je komt zoveel avonturen tegen onderweg. Dat je dan ineens hele mooie, lieve straatjes tegenkomt. Hele lieve mensen.
4: Ja, super trots. Het is echt zo'n mooie actie.
5: Ben je ook blij dat het er helemaal op zit?
3: Ik ben wel toe aan een korte pauze.
0: Ja, 10.000 euro heeft hij opgehaald waarmee de speelgoedbank 1400 kinderen een jaar lang aan speelgoed kan helpen. Dat is een mooi doel. Natuurlijk. Het eerste nieuws krijg je zometeen van Stefan Daan. Eerst Meja, All About the Money.

0: Ed Sheeran hoorde je in Eyes Closed. Het is 6:30, het laatste Zeeuwse nieuws krijg je zo van Stefan Daanen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws van 6:30. Je krijgt het van Stefan Daanen. Stefan, goedenavond.
7: Goedenavond. Zeeuwse boeren gaan samenwerken met het bedrijf Oatly, een producent van plantaardige alternatieven voor zuivel. Het Zweedse bedrijf produceert jaarlijks 120 miljoen liter havermelk. Oatly heeft al een vestiging in Vlissingen. Vanaf volgend jaar moet de eerste geteelde haver uit Zeeland verwerkt worden voor producten. Vanuit Vlissingen worden die dan vervoerd naar afnemers in binnen- en buitenland. Voetbalvereniging Kloetingen heeft Corijn Kokkeel van NAC Breda onder 21 aangetrokken. De verdediger speelde 11 seizoenen in de jeugdopleiding van NAC. De laatste jaren was hij een vaste waarde in onder 21. Kloetingen-trainer Rogier Veenstra noemt Kokkeel een moderne back die graag mee opkomt en comfortabel aan de bal is. Kloetingen werd ruim 2 weken geleden kampioen in de derde divisie en komt volgend seizoen uit in de tweede divisie. Wat doe je als je je zorgen maakt om auto's die te hard rijden in je buurt? Herman Kik uit Nieuwekerk was dat zo beu en zette zijn eigen flitspaal in elkaar.
8: Het is gewoon een afgedankte cv-ketel. En dan heb ik 2 spuibusjes verf gekocht. En even op gegoogeld hoe de strepen ongeveer liepen bij een politietoestand. En dat heb ik even nagemaakt, 1/2 uurtje werk. En eindelijk, ja, 10 kosten misschien.
7: Herman merkt dat het effect heeft voorbij rijdende auto's mindere vaart. De nepflitspaal staat in zijn eigen tuin. De politie meldt dat er geen duidelijke regels zijn over het namaken van een flitskast. Het gebruik van politiestrepen is niet toegestaan. Vannacht is de Zeelandbrug afgesloten voor onderhoud. Het gaat om de

0: Maandelijkse afsluiting van 12 uur tot 5 uur is de brug afgesloten voor wegverkeer. En morgenavond een andere afsluiting, dan is de Westerschelde-tunnel dicht. Van 7:30 tot woensdagochtend 5 uur. En dat gaat dan om de jaarlijkse afsluiting om veiligheidssystemen te testen, het asfalt te inspecteren en het tolplein schoon te maken. Het weer in Zeeland. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af tot 12 tot 15 graden. Morgen af en toe zon, maar ook veel bewolking. En we krijgen te maken met regen, mogelijk met onweer. Bij een matige zuidenwind wordt het 20 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: wegen.
1: Suzanne en Freek en halverwege. Om op Zeeland met Hans van der Veen zometeen als ziel van de dag. Hij is van de stichting Wissebad en vandaag was de feestelijke opening in Wissekerken. Toch had dat heel wat voeten in de aarde. Mijn hik is nog steeds niet voorbij, helaas. Maar het hele verhaal van die ziel van de dag hoor je zometeen na Sam Cooke.

0: Smit en Niall Horan en Drive Safe. Omroep Zeeland. En eens kijken hoe het is met onze ziel van de dag. Hans van der Veen, Hans, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het geweest vandaag?
1: We hebben een supermiddag gehad. We hebben een ongelooflijke mooie formele opening gehad. De kinderburgemeester Benjamin is als eerste door ons diploma-gat gezwommen in het zwembad. En we hebben een formele ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst gedaan met Omnium en de gemeente.
0: Mooi.
1: En uiteindelijk zijn alle kinderen tegelijkertijd met een enorme sprong van de badrand het bad ingegaan. En ja, het kon niet mooier zijn, want het weer was fantastisch.
0: Ja.
1: Het water bij ons in het bad is 27 graden. En iedereen was er erg aan toe.
0: Voor de duidelijkheid, we hebben het over de opening van het Wissebad in Wissekerken. Toch was het spannend, hè? Want dat zwembad dat dreigde te moeten sluiten.
1: We hadden als bestuurder er lang een hard hoofd in, maar we hebben al heel vroeg vorig jaar in de winter hebben we bij de gemeente onze zorgen neergelegd. Ja. En de gemeente is daar voortvarend mee aan de slag gegaan. Het had natuurlijk wel wat voeten in aarde, want het gemeentebestuur moest dat ook goedkeuren uiteindelijk, die overeenkomst. Maar ze hechten er veel waarde aan, want het zwemmen is natuurlijk enorm belangrijk in Zeeland. En zeker ons eiland is volledig door water omgeven.
0: Ja.
1: Je wil dat alle kinderen in feite toch de gelegenheid krijgen in open water te leren zwemmen. En niet alleen in golfslagwaarden.
0: Deed dit dan misschien nog meer met jullie, omdat het dan even spannend was, de toekomst van het zwembad, dat het nu weer geopend is, het seizoen?
1: Ja, het was wel een laten we zeggen, we hebben een redelijk zware winter gehad als bestuur. Met de gedachte van, gaan we het redden?
0: Ja. Ik kan me voorstellen. Je bent zelf even van de Stichting Wissebad. Hoeveel uren heb jij in het zwembad gestoken? Heb je daar enig idee van?
1: Nee, kan ik niet terugrekenen. We vergaderen natuurlijk wel wat regelmatig.
0: Ja.
1: Het probleem was bij het bestuur. Het bestuur is nu uitgebreid gelukkig. Maar het bestuur was in het verleden ook vaak aan de badrand te vinden. Dus dat was een dubbele taak.
0: Ja.
1: En dat hoeft nu in principe niet meer, omdat we... Maar goed, de aanwezigheid van vrijwilligers, dat is toch nog wel een puntje. We blijven eigenlijk toch continu op zoek naar vrijwilligers die ons winkeltje willen bemannen.
0: Ja.
1: Die een ijsje willen verkopen, die een abonnement kunnen verkopen en een kaartje. Want dat is eigenlijk onze hoofdtaak naast het terreinbeheer. Dat in tegenstelling tot wat de stichting altijd deed... Die deed dus ook het personeelsbeleid en die deed de techniek verzorgen. En dat hebben we nu kunnen professionaliseren.
0: Ja, precies. Oké. Nou, dat is goed nieuws. Dat bad is nu dus de opening is geweest vandaag. Wanneer kun je gaan zwemmen daar allemaal?
1: Het is 5 dagen in de week open. En ik denk dat de handigste plek om te vinden of het open is, want dat is natuurlijk ook wel weersafhankelijk. Als er slechte berichten zijn, dan zal het toch ook ad hoc wel eens dicht moeten gaan.
0: Ja.
1: Dus de website wissebad.com is eigenlijk de belangrijkste plek om de actuele stand van zaken. Maar het is in ieder geval 5 dagen in de week banenzwemmen voor de banenzwemmers. En 4 keer in de week vrij zwemmen. En op heel veel dagen is er zwemles. Dus
0: genoeg te doen. Dus ook weer dit seizoen daar in Wissekerk bij het Wissebad. Fijn dat het open is gegaan. Fijn dat dat allemaal is gelukt, ook met die steun van de gemeente. Hans van der Veen van die Stichting Wissebad, onze ziel van de dag. Dank dat je dat was en heel veel succes het komende seizoen.
1: Heel fijn, dankjewel hoor.

0: Elton John samen met Britney Spears en Homie Closer. Dit is Omroep Zeeland, bijna 7:10. Even terugblikken op de dag. Wat heb je gemist vandaag? Nou, de kranten, tijdschriften, beeld- en geluidenbank van Bibliotheek ZB zijn voortaan te bereiken via Collectie Zeeland. Op die site zetten steeds meer erfgoedorganisaties wat ze bezitten. Jorbarieke Houtenkamer van de ZB.
1: Wij hopen natuurlijk dat mensen met hetzelfde gebruiksgemak onze collecties ook op Collectie Zeeland kunnen gaan gebruiken. En natuurlijk, het zal even wennen zijn, dat begrijpen we ook. We zijn nog bezig met alles fine te tunen, zodat alles gewoon goed werkt.
0: En inmiddels hebben 23 organisaties al die meedoen met Collectie Zeeland. Dat vanochtend bij Remco, Zeeland wordt wakker. Bij Goedemorgen Zeeland ging het over LUT. Vijf Zeeuwen deden daaraan mee. Het is een concert met 1000 muzikanten en 1000 koorleden. Het vond plaats in Leeuwarden. Anita Verhagen uit Driewegen, die speelde daar de Sterren van de Hemel.
2: Ik heb overdag met de repetities niet alles gegeven. Ik denk, ik ga het mooiste bewaren voor 's avonds. En het was precies, ik heb precies genoeg gedoseerd. Ik ben 's avonds helemaal losgegaan. Ik heb zelfs nummer gespeeld waar ik normaal altijd best wel moeite mee heb. Maar die speelde ik nou zo mee.
3: Geweldig, hè?
2: Ja, geweldig. Dat ging zo vanzelf. En denk je, ja. Het ging gewoon vanzelf. Ja. Heerlijk, gewoon zoveel geweld. Zoveel klanken. Ja, prachtig.
0: Ja, zij heeft genoten. Elsa van Hermon deed zelf ook mee. Beelden ongetwijfeld te vinden op de Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland. En zegt u het maar, daar ging het vandaag over de maximumsnelheid. Herman uit Nieuwekerk die ergert zich namelijk aan hardrijders in de straat. En daarom heeft hij zelf een flitsbaan geknutseld en in zijn tuin geplaatst. Volgens hem lijkt zijn maatregel effect te hebben. Daarom de stelling vandaag, 30 km per uur moet de norm worden in woonwijken. Je ziet dat al in verschillende grote steden gebeuren. Nou, reacties daarop onder andere van Pieter Boudersen.
4: Ik vind het wel goed, maar Ik vind dat er nogal veel mensen, tenminste aan het begin van het dorp, heb je als van die werkjes waar geen klinkers aan zitten. Mm-hmm. En wat geasfalteerd is, dan kijk ik eventjes naar de ingang van Capelle.
0: Ja.
4: Daar heb je een ingang en daar komt er 30 kilometer te staan. Maar er schijnen veel mensen nog boven de 30 te rijden. En er wordt gauw gas op de al getrapt. Nou, zo'n 50 kilometer per uur. Ja. Naar 40.
0: Aanpassen de wegen dus, was een reactie die vaker binnenkwam in, zegt u het maar. Morgen nieuw onderwerp, nieuwe gesprekken dan vanaf 6:30. En morgenochtend hoor je uiteraard Remco van Schelle weer vanaf 6:00. In Zeeland wordt wakker met het laatste Zeeuwse nieuws.

0: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
2: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
5: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oeh, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja,
6: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
6: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
12: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
15: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Omroep Zeeland.
14: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
2: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. En daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
1: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af, dan gaat het op 15. Morgen is bewolkt, met soms stevige buien, een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van het telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
2: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
1: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
2: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging en mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
1: Aldus de politie, die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Alt.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het Gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.